0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. In april brak het virus uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius, vermoedelijk na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen onder wie een Nederlands echtpaar overleden. De WHO zei begin deze week al dat de uitbraak op zijn einde liep. Wereldwijd werden nog 30 mensen actief gevolgd, maar er zijn geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het Vaticaan heeft zoals verwacht de bisschoppen van een ultraconservatieve broederschap uit de kerk gezet. Dat is gebeurd omdat er 4 bisschoppen waren gewijd zonder toestemming van de paus. Ook de priesters van de broederschap Sint Pius X zijn geëxcommuniceerd. Daarmee is er sprake van een scheuring in de Rooms-Katholieke Kerk. De broederschap, die zijn hoofdkwartier in Zwitserland heeft, werd in 1970 opgericht uit verzet tegen modernisering van de kerk. De missen worden nog altijd grotendeels in het Latijn gehouden, waarbij de priester met zijn rug naar de gelovigen staat. In Venezuela is 8 dagen na de verwoestende aardbevingen nog iemand gered. Het is een 43-jarige bewaker van een winkelcentrum dat instortte. Hij zat in een kleine cabine die onder het puin intact bleef. De redding van de man duurde 4 dagen. In die tijd kreeg hij via een smalle schacht water en vloeibaar voedsel. De man had aan hulpverleners gevraagd niet aan zijn vrouw en kinderen te vertellen dat hij nog leefde, voor het geval het toch nog slecht zou aflopen. Het dodental in Venezuela staat op 2295. Het weer, vannacht overwegend droog. Alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden. Maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio,

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesleidende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. In eerste instantie gaan de ondernemers het vliegveld huren, later worden ze eigenaar. De overheden betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt vooral gebruikt voor zakenvluchten, het stallen en ontmantelen van vliegtuigen en test- en oefenvluchten. Vakantievluchten komen er niet, die blijken volgens onderzoek niet rendabel. De Duitse regering wil met een groot pakket hervormingen de economie er weer bovenop helpen. Door belastinghervormingen gaan gezinnen er flink op vooruit en moeten de topinkomens meer belasting gaan betalen. Ook wordt het arbeidsrecht versoepeld. Zo mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. Om het ziekteverzuim terug te dringen, moeten werknemers op hun eerste ziektedag naar de huisarts. Met het plan willen regeringspartijen CDU, CSU en SPD laten zien dat ze na een periode van onderlinge strijd weer constructief samenwerken. Op het WK voetbal heeft Portugal de 8e finales bereikt ten koste van Kroatië. De Kroaten kwamen eerst op voorsprong. Ronaldo maakte gelijk uit een penalty. In de extra tijd kopte Ramos voor Portugal de 2-1 binnen. In de 13e minuut van de extra tijd leek Kroatië nog op gelijke hoogte te komen, maar dat doelpunt telde niet vanwege buitenspel. In totaal werden 4 doelpunten afgekeurd. 1 van Portugal en 3 van Kroatië. De Portugezen moeten maandag tegen Spanje, dat gisteravond Oostenrijk uitschakelde met 3-0. Het weer. Vannacht overwegend droog. Alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden. Maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesleidende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. Ze betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt onder meer gebruikt voor zakenvluchten. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Op het vliegveld van Istanbul is de populaire Turkse komiek Deniz Göktaş gearresteerd. Hij zit vast wegens belediging van religie en van president Erdogan. In zijn nieuwste voorstelling maakt Göktaş grappen over Erdogan en het geloof. Op YouTube is zijn show in een week tijd 9 miljoen keer bekeken. In Venezuela is 8 dagen na de verwoestende aardbevingen nog iemand gered. Het is een 43-jarige bewaker van een winkelcentrum dat instortte. Hij zat in een kleine cabine die onder het puin intact bleef. Tijdens de redding, die 4 dagen duurde, kreeg hij via een smalle schacht water en vloeibaar voedsel. Het dodental in Venezuela staat op 2295. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. Maandag moeten Spanje en Portugal tegen elkaar. Het weer, geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Duitse regering wil met een 34-puntenplan de economie er weer bovenop helpen. Er komen belastinghervormingen en het arbeidsrecht wordt versoepeld. Zo mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. Om het ziekteverzuim terug te dringen, moeten werknemers op hun eerste ziektedag naar de huisarts. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesleidende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. Ze betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt onder meer gebruikt voor zakenvluchten. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Het CBR heeft een kort geding aangespannen tegen een man die al jaren rijexamens verstoort. De voormalige rijschoolhouder uit het Gelderse Neede intimideert examinatoren en gaat bij rijexamens in de weg rijden. Zeker 70 examens moesten daardoor worden afgebroken. Omdat eerdere maatregelen niet hielpen, eist het CBR nu dat de man wordt gearresteerd als hij het nog eens doet. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. Maandag moeten Spanje en Portugal tegen elkaar. Het weer. In het noordoosten kan eerst nog een bui vallen. Verder geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook bewolking. En het wordt 18 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bij Tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.

0: Adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten?
1: Kijk op primareclame.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie.
4: No further cases have been reported since the 25th of May. We're therefore very pleased to say that WHO considers the outbreak of Hantavirus over.
3: Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Dan door naar Twente Airport, want dat wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. Het verliesgevende vliegveld is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. In eerste instantie gaan de ondernemers het huren, later worden ze eigenaar. De overheden betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt vooral gebruikt voor zakenvluchten, het stallen en ontmantelen van vliegtuigen en ook nog voor test- en oefenvluchten. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. Maandag dan moeten Spanje en Portugal tegen elkaar. En de extra ingelaste drinkpauzes op het WK om extra reclames uit te zenden worden al het hele toernooi door mensen gebruikt om even snel naar het toilet te gaan. En normaal ziet waterbedrijf Vitens dat veel mensen vooral tijdens de rust even naar de wc rennen.
5: Nou, dat noemen we dan de plaspauzepiek. Maar wat bij dit toernooi opvalt is dat we dat ook zien bij de hydration breaks. Dus mensen gebruiken die hydration breaks om snel even naar de wc te gaan.
3: En toch gaan de meeste mensen nog steeds na het laatste fluitsignaal naar het toilet. Het weer, in het noordoosten lokaal wat regen, verder geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Het wordt 18 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
7: Bijna 7:02. Je luistert weer naar de Oogochtendshow. Mijn naam is Alexander de Weer en naast mij zit Jan Kooistra. Goedemorgen Jan.
8: Goedemorgen Alexander.
7: We beginnen zoals altijd met de koppen van het Oognieuws.
8: Ja, en dat is zomerse speelfestivals vanaf maandag weer van start. En uit onderzoek blijkt Turkse Marokkaanse gemeenschap meer bereid tot HPV-vaccinatie na voorlichting door eigen gemeenschap. En de zin en patrimonium ontwikkelen woonzorgconcept in de Zuiderflat.
7: Daar meer over rond 19:30 in het Oog Radio Nieuws. Kijken we even naar de verkeerssituatie. Op dit moment is het op de Groningenwegen nog lekker rustig. Mijn slimme kaartje van groningenbereikbaar.nl heeft nog niks te melden. Op het spoor gaat het ook lekker. Moet je naar het westen of het zuiden van het land, check eventjes je reisplanner. Voor de rest ga je er wel komen. Dus wij gaan ook direct door. Jan, waar gaan we het zo over hebben?
8: Nou, we gaan dus even een handbike battle, wat dat inhoudt, gaan we beluisteren. En die was met het UMCG handbike team in de buurt bij Anton in Tirol. Oftewel, Oostenrijk.
2: De Oogochtendshow.
1: Het geluid van Groningen. Oogradio.
7: Zo meteen naar Tirol dus. We beginnen met Somber. Dit is Somber. Zo heet de artiest.

0: Wrecker. Van Zomber hoorde je hier bij Oog Radio.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: Het UMCG Handbike Team heeft vorig jaar diverse prijzen in de wacht gesleept tijdens de Handbike Battle in Tirol. Tijdens de Handbike Battle in Tirol, Oostenrijk.
2: Ja, een handbike is dus een fiets die wordt voortgestuwd door je armen te gebruiken. Er deden 130 sporters mee met een fysieke beperking. Allemaal verbonden aan de 14 revalidatiecentra die Nederland telt. Elk team bestaat uit maximaal 6 deelnemers die de Kaunertaler Gletscher beklimmen. Dat is een parcours van 20 kilometer met grote hoogteverschillen. De deelnemers kwamen om diverse redenen in een revalidatiecentrum terecht en moesten vaak hun hele leven drastisch omgooien. Als je dan na de handbike battle de finishlijn passeert, geeft dat een geweldige boost en bakken vol energie. Dat doet mentaal ontzettend veel met je en geeft enorm veel kracht voor de toekomst. Je hoort erover teamcaptain en fysiotherapeut Erik Helmantel van Beatrix Hoort.
3: Ja, het was echt een hele bijzondere week. Een week die eigenlijk vorig jaar november al is gestart met 6 handbikers en een aantal mensen van het begeleidingsteam. En uiteindelijk zijn we natuurlijk vorige week naar Oostenrijk geweest. En toen had ik echt het gevoel van, hey, dit is het team. En dit heeft natuurlijk een aantal maanden heeft het geduurd. Als kerst op de taart een tweede prijs.
4: Ja.
3: Nou, hoe mooi is dat? En ja. Zeker als teamcaptain van super trots natuurlijk.
4: Ja.
3: Dat we dit mochten behalen. En dat is echt niet mijn doelstelling om een prijs te winnen. Maar het is natuurlijk wel een hele mooie bekomstigheid dat we dat hebben gewonnen. En zeker met deze mannen.
4: Ja. Want even heel erg basic, wat hebben jullie gedaan afgelopen?
3: Ja, wat hebben we gedaan? Een handbike battle. De deelnemers die hebben hier gerevalideerd of elders gerevalideerd. Die hebben eigenlijk al een battle ondergaan. Hè? Van een moment op het andere moment een dwarslesie of een amputatie. Noem maar op. Dus ook een gevecht met hunzelf. Om te kijken van, goh, waar sta ik en waar wil ik eigenlijk weer heen? En met als doel ook dat je weer gaat bewegen. Want bewegen is gewoon heel belangrijk. En dan kan handbiken kan een middel zijn om weer fysiek sterk te worden. En hoe mooi is het dan om naar de handbike battle te gaan. Dus 20 kilometer omhoog battelen. En dat is gewoon ontzettend zwaar. En dan ja, hoop ik gewoon dat je zo'n jaar kunt afsluiten met dit mooi event.
4: Ja. Hoe zag dat eruit? 20 kilometer omhoog de berg op, moet ik dat zo zien?
3: Ja, ja, het is eigenlijk een rare berg. Want normaal dan, als je bijvoorbeeld de Alpe d'Huez hebt, dan ga je heel mooi gestadig omhoog. En dan kom je ook in je ritme. Maar dit is eigenlijk een berg die relatief vlak begint. Dan al vrij snel wel gaat stijgen. Bij het Stuwmeer kom je dan uit, weer een rustig moment. Dan maak je weer naar beneden, dan ga je weer een stukje omhoog. En uiteindelijk is de climax, denk ik, wel haarspelbocht helemaal omhoog. Dus het is heel lastig om goed in je ritme te komen. En dat maakt het ook wel zwaar. En vandaar ook dus dat het gewoon een battle wordt.
2: Ja, je hoorde teamcaptain Erik Helmantel over de handbike battle. Ja, de bijdrage was van Sam Sietepoel. Nou, dat klinkt inderdaad ook wel zwaar.
0: Klinkt behoorlijk zwaar. Respect en van harte.
4: Ja.
0: Jan, heb jij thuis nog Pokémon kaarten liggen?
5: Nee.
0: Nee. Nou, ik misschien
4: nooit
0: nog
4: gehad.
0: Wel.
4: Nooit gehad.
0: En ik denk dat ik die ook maar eens van zolder ga vissen. Waarom? Dat hoor je zo meteen in het korte nieuws hier in de Hoogochtendshow. Eerst Richenel en Dance Around the World. Hier bij Oog.

0: Vandaag blijft het droog en is het vrij zonnig bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Het wordt 21 graden die mogelijk kunnen gaan aanvoelen als 25.
1: Nou, krijgen we de 4 graden bij.
0: Heerlijk, kost niks extra.
1: Nee, daarom. Goed, even uit de diverse bladen. Ongeveer onder andere moet ik zeggen, de Universiteitskrant. Op slot naar overlast en diefstal. Dat geldt voor de fietskelder bij het Harmoniegebouw. Die is binnenkort alleen nog te gebruiken met de Rijksuniversiteit Pas. Tot nu toe was hij overdag open voor iedereen. Maar ja, dat leidde dus tot overlast. Heel jammer. Dus dan moet je toch ergens anders je fiets gestallen. En ja, wat je al zei, heb jij nog Pokémon-kaarten liggen?
0: Ja, ja,
1: jij wel. Nou, ik niet, maar Sikkom die komt met dit werk, of met dit nieuws moet ik zeggen. Hoogste tijd namelijk om die map dan met Pokémon-kaarten maar even af te stoffen. Want op zondag 2 augustus komt Groningen Kaart Expo naar de loods in de stad. Dat is geloof ik op de Wuffinghuizen, daar in de Protostad die hoek. Maar daar is de allereerste gespecialiseerde trading card game event van Grun, oftewel van Groningen. Een dag voor ruilen, verzamelen en van heel veel gezelligheid.
0: Leuk.
1: Ja, dus voor de Pokémon-liefhebbers, er komt nu echt een trading card game event naar Groningen. En ja, heb je ze nog liggen? Ja, misschien
0: ik
1: zit
0: heb
1: er nog
0: volgens
1: bij.
0: Mij ergens nog een Glitter Charizard liggen, maar volgens mij kun je daar niet zoveel. Oh ja, die zijn een 500.000 waard. Laat maar.
1: Ja, nee, ik wou zeggen, er zijn een paar dure bij en er wordt ook veel geld in verhandeld. Maar ja, dan moet je net geluk hebben. Ja, en dan achterop de prognose, het is weer uit de Universiteitskrant. Het aantal verwachte studenten van de Faculty of Science and Engineering, oftewel FSC, is flink naar beneden bijgesteld, namelijk. Want het aantal blijft tot 2032 steken op zo'n 6500. En ja, men had gehoopt dat er zo'n 8000 zouden komen. Dus ja, men heeft blijkbaar wat minder zin aan wetenschap en engineering.
0: Ja, al moet ik zeggen, vind ik 6500 ook.
1: Dat is ook mooi, maar ja,
0: getal.
1: Ze hadden blijkbaar wat meer verwacht. Het is niet zo'n populaire studie blijkbaar als verwacht.
0: Nee, helaas. Wil je nog meer nieuws? Check onze website oogtv.nl en natuurlijk de Oognieuws-app. En Jan, bedankt voor de redactie weer, hè?
2: Tot 9 uur is dit de Oogochtendshow.
3: Het geluid van Groningen.
0: En dit is Miles Smith.

0: een goed advies van Niall Horan en Miles Smith. Drive safe. Ja, en het is 19 minuten over 7, dus de kans is ook groot dat je de weg op gaat. Nou, we gaan je eventjes helpen met alvast de overpeinzing van wat je vanavond kunt doen. Het is vrijdag 3 juli, 7:50 dus. En Jan, we kunnen vandaag vroeg beginnen.
1: Ja, want dat had jij gisteren al gehoord. Je hebt met ze gesproken, namelijk de organisatie van het Vrijvalfestival. Een hele leuke mond vol is het soort. Vrijvalfestival. Maar goed, dat is bij de Dot aan het Stadstrand daar. En dat begint vanmiddag al om 2 uur. En Vrijval wordt het zomerfestival bij Dot. Met een unieke mix van artiesten en lokaal talent. En een indrukwekkende outdoor stage op het terrein van Dot. Belooft dit een dag te worden die je niet wilt missen. Begint om 2 uur. En als ik het interview nog goed herinner, duurt het tot een uurtje of 10 s'avonds. Dus als je daar zin in hebt, en ik hoop dat het weer dan wat opklaart, lijkt me een fantastische beleving.
0: Ja,
1: en in de Dot Vrijvalfestival.
0: En luister het gewoon even terug op onze site, ooptv.nl.
1: Daar een keurig artikel, kun je
0: dan
1: het volgen.
0: Om 7:45 in de Oosterpoort, het Dutch Spirit Symfonisch Jazz Orkest. Dat brengt vanavond de Groninger Jazz Symfonie. Dat is een muzikale ode aan de stad Groningen. Okay. Ze doen dit met een uitgebreide bezetting van de Dutch Spirit Big Band, met strijkers en blazers onder leiding van componist Johan Boekema. Om 7:45 dus in de Oosterpoort, de Dutch Spirit Symfonisch Jazz Orkest. En de Dutch Spirit zou je ook kunnen vertalen misschien naar de Genever Symfonisch Jazz Orkest.
1: Ik zat erop te wachten, maar ja, dat is niet meer. Hè. Dit maken we hier niet
0: Hoezo,
1: meer.
0: Hoezo, Genever? Ja, hier in Groningen niet. Wat boeit ons dat nou?
1: Nee, dat maakt niet uit. Je kunt het
0: dat boeit ons heel veel trouwens.
1: Oké.
0: We missen je hooguit.
1: Ja. Maar goed, dat speelt een beetje beroerd. Maar goed, als je daar niet van houdt, dan ga je niet naar de jazz, maar naar de Hackensaw Boys. Want die staan namelijk om 9 uur in de Vera. Onder leiding van oprichtend lid David Sickman brengt de band dezelfde rauwe energie, saamhorigheid en speelplezier die hun shows al meer dan 25 jaar kenmerken. De Hackensaw Boys brengen een alternatieve en energieke bluegrass. Ja, die David Sickman, zijn naam doet zich geen eer aan, want als ik het zo hoor, is dat een leuk verhaal om naartoe te gaan. En kun je daar genieten van de muziek van de Hackensaw Boys in Vera om 9 uur. Ja, en dat waren 3 tips die we eruit gehaald hebben. Wil je ze allemaal? Dan moet je even naar groningen.uitloper.nu. Of je kijkt naar 9 uur op de Kabelkrant van Hoogtv. Er zijn ook al die tips. Heb je dan zelf iets georganiseerd? Willen we best vermelden. Moet je ze even doorgeven op ochtendshow@oogradio.nl.

0: Ja, natuurlijk. R.E.M. Losing My Religion.
1: Hoogradio Stadsplaat.
0: Dan gaan we naar Groningen. Robin IJzerman, een Groningse singer-songwriter met een heldere stem en een authentieke benadering van meeslepende folk-popmuziek. Geïnspireerd door haar familie en het bootleven schrijft Robin over de liefde, het verlies en alles daartussenin. Ze heeft kort geleden haar debuutalbum uitgebracht met de naam And Everything in Between. En van dit album komt ook het nummer Dancing Backstage. Die hoor je van Robin IJzerman.

0: Robin IJzerman en Dancing Backstage.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Goedemorgen, het is 19:30. Mijn naam is Jan Kooistra met het nieuws uit Groningen. Deze zomervakantie zijn er in 10 Groningse wijken weer speelfestivals voor kinderen van 6 tot 12 jaar. De aftrap is op maandag 6 juli bij buurt- en speeltuinvereniging Paddepoel. Wethouder Carine Bloemhof geeft samen met kinderen uit de buurt het officiële startsein. Tijdens de festivals kunnen kinderen gratis meedoen aan allerlei leuke activiteiten zoals sport, spel en creatieve workshops en buurtactiviteiten. De speeltuincentrale organiseert de festivals samen met de buurt- en speeltuinverenigingen en wijkorganisaties. Maar ook FC Groningen in de maatschappij doet mee. Die trainers geven op maandag een voetbaltraining in elke wijk. Vrijwilligers en jonge speelambassadeurs van 14 tot 25 jaar helpen mee om alles goed te laten verlopen. En de festivals worden betaald door de gemeente en maatschappelijke fondsen. Binnen de Turkse en Marokkaanse gemeenschap is de bereidheid om de HPV-vaccinatie te nemen lager dan gemiddeld. Volgens het UMCG komt dat vooral doordat veel mensen te weinig of niet passende informatie krijgen. Daarom organiseren het UMCG en de GGD Groningen voorlichtingsbijeenkomsten met mensen uit de eigen gemeenschap samen met een arts. Zo werd de informatie beter begrepen en vertrouwd. En tijdens de bijeenkomsten lag de nadruk op bescherming tegen verschillende soorten kanker in plaats van op de seksuele overdracht van het virus. Dat sloot beter aan bij de doelgroep. Uit vragenlijsten bleek dat deelnemers na afloop meer wisten over de voordelen van de vaccinatie en vaker van plan waren hun kind te laten vaccineren.

0: Patrimonium werken beide organisaties samen aan een toekomstbestendige oplossing die past bij hoe ouderen nu en in de toekomst willen wonen en samenleven. De komende tijd werken Zin en Patrimonium de plannen en samenwerking verder uit. En dan nog het weer. Vandaag blijft het droog en is het vrij zonnig. Het is bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Het wordt zo'n 21 graden, maar ja, die kan aanvoelen als zo'n 25 graden.
1: Dat is toch knap, hè?
0: Ja, vind ik ook leuk.
1: Hoe ze dat voor elkaar krijgen, ze vinden altijd wel weer wat nieuws. We gaan eens eventjes door naar de verkeerssituatie op dit moment. Het is nog steeds behoorlijk rustig op de Groningse wegen. Een slimme kaartje van groningenbereikbaar.nl zie ik dat de Parkweg inmiddels wel de eerste drukte begint toe te nemen. En dat is eigenlijk ook het enige dat ik zie. Op het spoor gaat het ook lekker. Ten zuiden van Zwolle wel een aantal dingetjes aan de hand. Dus moet je verder dan Zwolle, check eventjes je reisplanner. Voor de rest ga je er helemaal komen. Dus wij gaan ook direct maar door. Jan, waar gaan we het zo over hebben?
0: Nou, we gaan een deel van de nieuwe wijk Stadshavens bespreken. Namelijk het Groene Havenpark. Ja, als het dan toch Stadshavens is, dan is dit wel een toepasselijke naam. Nou, wat dat gaat worden, hoe dat bedoeld wordt, dat hoor je zo.
2: Dit is de Oog Ochtendshow.

0: En waterdicht hoor je hier bij Oog Radio. En ik moet ondertussen nog eventjes de goede pagina erbij zetten. Ja hoor.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: De gemeente wil een groot terrein met een haven op de hoek van het Eemskanaal en het Winschoterdiep ontwikkelen tot een groen havenpark als onderdeel van de nieuwe wijk Stadhavens.
2: Ja, en projectorganisatie Stadhavens heeft de afgelopen periode gesproken met inwoners, ondernemers en deskundigen over de ontwikkeling van het terrein. Het wordt een plek aan het water, ja. Met een haven lijkt me logisch. Voor recreatie, ontmoeting, natuur en stedelijke functies. Je hoort wethouder Rick van Nierenhuis.
3: Nou, mensen kennen misschien wel als je over de Zonbrug fietst. Vanaf de stad richting Meerstad. Dan heb je aan de linkerkant heb je nu een grote zandoverslag, Ritsma. Dat wordt echt een geweldig havenpark. We hebben als college daar 6 ambities voor vastgesteld. Dus als je nou de volgende keer over de Zonbrug fietst en naar links kijkt, dan zie je...

0: Die hele grote ruimte, en dat gaan we echt transformeren tot een park zoals we dat in Groningen nu nog niet kennen.
1: Wat is de ambitie? Wat wilt u daar zoal doen?
0: Nou, we willen heel graag het industriële karakter van de plek behouden. Dus de loodsen die nu nog door Ritsma gebruikt worden, de kranen, de kaders. Dat het echt een park wordt waar je kunt zien en voelen dat deze stad ook echt een relatie met het water heeft. En die maritieme geschiedenis die havens natuurlijk ook hebben en die met zich meebrengen voor de stad. Tegelijkertijd willen we het ook dat het een plek wordt waar Groningse ondernemers wat kunnen doen. Waar we iets met cultuur gaan doen, waar we meer groen gaan toevoegen. Ook nog wat woningen, vlakbij wat meer aan de kant van de stadshavens zelf. Dus het wordt een heel gemengd park waar denk ik straks heel veel Groningers gebruik van gaan maken.
1: Waarom vindt u dat belangrijk eigenlijk?
0: Nou, we zoeken gewoon in een groeiende stad, waar steeds meer wordt ondernomen, waar meer mensen wonen, dat er ook plekken zijn voor ontspanning, voor lol en voor plezier, voor verkoeling. Op die manier kijken we naar deze plek. Zeggen we gaan het niet helemaal volgooien met woningen. Dat kan ik helemaal niet vanwege die relatie met het water. Maar dit is nou echt met uitstek een plek waar je gewoon leuke dingen kunt organiseren voor Groningers.
1: Als je nou kijkt naar Groningen, was in 1900 ontzettend veel binnenscheepvaart. Er zat ontzettend veel dynamiek in. Ergens is die dynamiek verloren gegaan.
0: De transport ging via schip. En dat is natuurlijk op heel veel plekken is dat langzamerhand verdwenen uit het straatbeeld, uit het beeld van de stad. En ik denk dat dit is een prachtige plek om te laten zien dat we wel die maritieme historie hebben. De gemeenteraad heeft ook een motie aangenomen 2 jaar geleden, waarin ze zeggen tegen het college, tegen mij als wethouder, die Deense haven, dus aan de andere kant van de Sombrug, maak daar nou ook gebruik van. Laat die historische schepen daar weer een plek krijgen. Laat die geschiedenis ook gewoon weer zien, want die is zo belangrijk geweest voor onze stad.
2: Joor de wethouder Rick van Nieuwenhuis in een bijdrage van Echo van Oosterhout. En het havenpark ontwikkelt zich geleidelijk en kan daardoor meer meebewegen met nieuwe wensen, kansen en behoeften. En de komende tijd wordt onderzocht wat er allemaal mogelijk is.
3: Nou, de stad blijft steeds in ontwikkeling, ja. En dat is hartstikke mooi. Zometeen gaan we verder met nog meer nieuws uit Groningen. Onder andere de erepenning van de gemeente Groningen. Hij wordt niet zo graag vaak uitgegeven, maar afgelopen week wel. Aan wie? Dat hoor je zometeen na de Commune Arts. Met, hoe heet dat nummer ook alweer?

0: This Way van de Communards. Die houdt er wel ineens heel gauw op. Ja. Ik zat net te denken van, Communards, betekent dat eigenlijk iets? Dus ik heb het even gegoogeld. En dat was een aanhanger van de Parijse Commune. En dat was een revolutionaire socialistische regering die in het voorjaar van 1871 de stad Parijs bestuurde. Dus zo zie je maar weer van de muziek de geschiedenis in.
1: Word wakker met de ogen
2: op de vroege morgen. Hè?
0: Zo, dat dacht ik even.
3: Ja, en in de tussentijd kunnen we melden dat de gemeente Groningen haar taakstelling voor huisvesting haalt. En dat meldt onze eigen website ook nieuws. Ja, want de gemeente Groningen heeft als een van de 5 gemeenten in de provincie haar taak gehaald om statushouders te huisvesten. Want daarover gaat het. Sterker nog, er kregen 217 mensen een woning, terwijl 198 verplicht was. In de hele provincie gaat het namelijk minder goed. De 7 gemeenten moeten samen zo'n 830 statushouders huisvesten, maar eindigen rond de 516. Vooral Eems-Delta blijft ver achter. Ja, dat vond ik wel heel apart. De gemeente moest 365 mensen huisvesten, maar plaatste er volgens de cijfers maar 3. Ja, Eems-Delta zegt dat hierover trouwens afspraken gemaakt zijn met het Rijk vanwege de versterkingsoperatie. Dus ja, dat zou misschien een uitzondering reden kunnen zijn. Landelijk hebben ook veel gemeenten hun doel namelijk niet gehaald. Door het woningtekort blijven veel statushouders langer in asielzoekerscentra wonen, waardoor de druk op de opvang inderdaad hoog blijft.
0: Politiek, doe er wat aan.
3: Ja,
0: dan, erepenning gemeente Groningen. Daarover bericht ook diverse media. Jolijn Kreutzberg heeft een erepenning van de gemeente Groningen gekregen tijdens haar afscheid van Van Hully. Die onderscheiding kreeg ze van lokale burgemeester Carine Bloemhof als waardering voor haar inzet voor de stad. Kreutzberg begon Van Hully in 2012 als kleine start-up die werkte met hergebruikt textiel. 2 jaar later, vanaf 2014, richtte ze zich vooral op werk-leertrajecten voor vrouwen met een migratieachtergrond. In een intensief programma van een jaar werken de deelnemers aan taal, talent en werkvaardigheden. En daardoor vonden veel vrouwen een betaalde baan of zijn ze verder gaan studeren. In totaal deden zo'n 200 vrouwen mee en behaalden 80% een diploma of een certificaat. Van Hully groeide uit tot een landelijk voorbeeld van sociaal, duurzaam en inclusief ondernemen. Ja, dat klinkt als dat de erepenning voor Jolijn Kreutzberg, die dit heeft opgezet, volledig verdiend is.
3: Dat zou ik zeggen.
0: Hartstikke mooi. Bedankt voor de inzet.
3: Ja, en gefeliciteerd.
0: En gefeliciteerd, dat natuurlijk ook. Ja, gefeliciteerd. Daarover berichten dus meerdere media in Groningen. Wil je dan nog meer nieuws? Dan kun je het beste natuurlijk naar onze eigen website, oogtv.nl en de Oognieuws-app. En Jan, dat heb jij gisteravond en vanmorgen ook gedaan.
3: Ja, klopt.
0: Wij gaan verder. Born with a broken heart.

0: En dat hoorde je van Damiano David. Het is 3 juli, vrijdag 3 juli, en het is 10 minuutjes voor 8. 3 juli, dat betekent dat het vandaag plastic tassenloze dag is. Nou, wat dat is, laat zich raden.
1: Ja, de International Plastic Bag Free Day. Ja, duidelijk vertaald, de plastic tassenloze dag is de dag om mensen bewust te maken van de negatieve impact van plastic wegwerpzakjes op het milieu van de planeet. Op deze dag wordt het belangrijk om veilige alternatieven te zoeken om te laten zien dat het mogelijk is om te functioneren zonder zoveel plastic. Internationale Plastic Bag Free Day maakt vandaag deel uit van de wereldwijde Break Free from Plastic. Ja, dat is een movement, een organisatie die vandaag die dag maar liefst 1900 andere organisaties samenbrengt. Dat is toch wel redelijk groot.
0: Ja, de duizelingwekkende en toch ook schrikbarende carrière van de plastic tas begon in 1965. En als de wereld de productie niet helemaal stopzet, zal het gewicht van plastic zakken die in de zeeën en oceanen worden gegooid over 30 jaar groter zijn dan dat van alle wezens die erin leven. Oei. De zwaarte van het probleem is elke dag om iets bij stil te staan. Maar eens per jaar is er dus een aparte dag voor. En dat is International Plastic Bag Free Day. Ja, dus mensen, ga je vandaag naar de supermarkt, waag het niet om een plastic putje te kopen. Je moet het gewoon niet doen.
1: Ja, kijk uit hoor.
0: Toch? Ja, precies. Je moet gewoon je eigen tasje meenemen. Ja. En als je dan je eigen tasje meeneemt, dan kun je hem ook zo mooi maken als je wilt. Hè?
1: Ik bedoel, ja, ook dat. Ja,
0: nee. Groot, klein, nou, blauw, groen,
1: om weer terug te
0: paars.
1: Gaan naar de erepenning van Hully maakte dat soort tasjes van oud textiel.
0: Dat soort zaken.
1: Nou, dat
0: ik heb hier iemand die heeft al heel lang hetzelfde tasje. Hij is heel klein en hij is groen. Ja, George Baker. En de selection, zijn selection dan. En het is Little Greenback. Oh yeah.

0: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Rode Kruis heeft in Nederland al meer dan 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het Giro-nummer 5152 werd vorige week geopend. Volgens het Rode Kruis is er nog meer geld nodig, want er zijn nog veel problemen in het land.
3: Dat mensen direct door de impact van die ramp hun toegang tot veilig drinkwater, schone sanitatie hebben verloren en dan ziek kunnen worden. Dat is nu in Venezuela ook aan de hand.
2: Ondertussen zijn reddingswerkers nog steeds bezig. Na 8 dagen is er nog een man levend onder het puin vandaan gehaald. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Oekraïne heeft weinig aan de F-16's die Nederland en andere landen hebben geschonken. Dat zeggen militaire experts tegen Nieuwsuur. Er zijn op dit moment maar een paar toestellen inzetbaar. Mede doordat ze vaker zijn ingezet dan gedacht, zegt commodore Bert de Smit.
4: Het toestel is effectief. Dus er is veel meer gevlogen met de toestellen dan we ooit hadden kunnen denken. Daarom zijn er meer wapens verbruikt. En dat ging dus ook veel harder dan we hadden kunnen denken. En daarom was ook de onderhoudsorganisatie en het onderhoudsprogramma wat erbij hoort, wat er gewoon voor nodig is, ja, dat loopt op een gegeven moment achter.
2: En de Oekraïense luchtmacht en experts wilden eigenlijk liever Zweedse straaljagers, maar F-16's konden sneller worden geleverd. En op het WK voetbal hebben Spanje, Portugal en Zwitserland zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. En Zwitserland was met 2-0 te sterk voor Algerije. Het weer nog in het noordoosten, lokaal wat regen. Verder geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Het wordt 18 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
6: Morgen 8:02. Vrijdag 3 juli. Je luistert nog steeds naar de Oogochtendshow. Mijn naam is Alexander Temeer en naast mij zit Jan Kooistra. Goedemorgen, Jan.
7: Goedemorgen, Alexander.
6: Wij beginnen zoals altijd, beter gezegd, jij begint met de kopstukken van het Oogradio Nieuws.
7: Ja, dat klopt. En allereerst zomerse speelfestival, zo moet ik zeggen, vanaf maandag van start. Uit onderzoek blijkt Turkse-Marokkaanse gemeenschap is meer bereid tot HPV-vaccinatie na voorlichting door eigen gemeenschap. En zin en patrimonium ontwikkelen woonzorgconcept in de Zuiderflat.
6: Meer daarover allemaal rond de klok van 8:30 in het Oog Radio Nieuws. Kijken we even naar de verkeerssituatie op dit moment op de Groningse wegen. Het is niet echt druk. Normaal gesproken is het om 8 uur toch nog wel wat drukker op de wegen in Groningen. Mm. Maar ja, dan merk je dat voor veel mensen toch de vakantie wel is begonnen. Vanmorgen was het nog redelijk druk op de Parkweg. Ook die drukte is weer opgelost. En eigenlijk geen opstoppingen die het noemen waard zijn. Ook op het spoor gaat het helemaal lekker. Dus ik stel voor, Jan, dat wij direct maar doorgaan. En we gaan even een zwaarder onderwerp aansnijden zometeen.
7: Ja, want afgelopen week was het voor de meeste mensen wel bekend, Katie Cotty. En daarbij is weer stilgestaan bij ons slavernijverleden. Nou, daar gaan we zo meer over horen.
1: De Oogochtendshow.

0: uit 2022.
1: Oh.
0: En bitter zoet. Ja, en ik moet zeggen dat de titel van dit nummer, bitter zoet, ook wel een beetje het volgende onderwerp, ja, redelijk goed aangeeft.
2: Het nieuws uit Groningen.
0: Want afgelopen woensdag stond namelijk in het teken van Kitty Kottie.
3: Ja, een dag waarop wordt stilgestaan bij de afschaffing van de slavernij in Suriname en de Nederlandse Antillen. En dat was op 1-7, oftewel 1 juli 1863. Ook Groningen kende slavernijgeschiedenis. Via een stadswandeling, elke eerste zaterdag van de maand, wordt daarbij stilgestaan. Tijdens de wandeling ontdek je wat er nog zichtbaar is van de tijd van de West-Indische Compagnie in Groningen. Het gaat om gebouwen, straatnamen en rijke families die hun fortuin verdienden via de WIC. Je hoort Kaylee Kimkes van het Kenniscentrum voor Inclusie over de stadswandeling.
4: We gaan het hebben over het slavernijverleden van Groningen en we gaan punten in de binnenstad bekijken die daar een relatie mee hebben.
5: Wat voor punten kun je uitlichten? Wat gaan we zien?
4: We gaan vooral gebouwen bekijken waar ooit prominente Groningse families in hebben gewoond, die bijvoorbeeld plantages bezaten. Of we gaan kijken naar Hotel de Doelen, waar ooit een conferentie is geweest voor de afschaffing van slavernij.
5: Wat zien we hier aan gebouwen, bijvoorbeeld hier in deze buurt, dat die relatie hebben tot het slavernijverleden?
4: Nou, we zien vooral eigenlijk straatnamen hier in het gebied. Bijvoorbeeld de Zoutstraat achter mij of de Werfstraat. De Werfstraat heet zo omdat de West-Indische Compagnie daar ooit hun scheepswerf had. De Zoutstraat heet zo omdat zout vanuit de koloniën terugkwam naar Groningen en daar geraffineerd werd in de zoutraffinaderij. Dus dat zie je bijvoorbeeld. En je ziet ook, als we kijken naar de overkant van het water, nog een oud pakhuis. Niet meer helemaal origineel 17e eeuws. Maar er staat nog wel de compagnie op, refererend aan de West-Indische Compagnie en de geschiedenis van de Noorderhaven.
5: Was Groningen alleen betrokken bij de West-Indische Compagnie of ook bij de andere compagnieën?
4: Groningen was voornamelijk betrokken bij de West-Indische Compagnie, omdat zij hun eigen afdeling daarvan hadden, de Kamer van Stad en Landen. Maar Groningers waren ook betrokken bij de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Dat zullen we vandaag zien op de Ossenmarkt, bij het voormalig woonhuis van Jan Albert Zichterman. Zichterman die had ooit een balkon aan de voorkant van zijn paleis, waar het omhoog werd gehouden op deze manier door twee zandstenen figuren, wat eigenlijk karikaturen zijn van slaafgemaakte mensen.
5: En wat is er nog verder nog zichtbaar nog aan slavernij in Groningen? Zijn er nog echt dingen op straat zichtbaar?
4: Op straat zijn er denk ik niet veel dingen meer zichtbaar. Ik denk dat er vooral veel dingen merkbaar zijn. En dan hebben we het niet alleen over Groningen, maar over Nederland als algemeen. De multiculturele samenleving. Maar ook bijvoorbeeld racisme wat is ontstaan tijdens de periode van slavernij. Dat zijn hele voelbare dingen die Groningers wel meemaken.
3: Je hoorde Kaylee Kimkes van het Kenniscentrum voor Inclusie. Ja, veel deelnemers aan de stadswandeling willen graag meer weten over hun eigen stad of over hun eigen geschiedenis. Soms als nazaat van iemand die tot slaaf gemaakt werd. De bijdrage was van Lars Faber.
6: Het geluid van Groningen.
7: Groningen staat op met de Oogochtendshow.
0: Zometeen gaan we naar het korte nieuws uit de gemeente toe. Wat is er allemaal gebeurd en wat staat er te gebeuren? Onder andere onze moderne wielerklassieker. De 13e editie. Van Haren naar Haren.
8: Ja, kan dat nou? Best.
0: Nou ja, hoe dat zit, dat hoor je zo. Na Mariah Carey en Dream Lover.

0: Ja, ik kan het niet helpen, maar ik krijg toch altijd zin in kerst van Mariah Carey. Mariah Kerstie moet ik hem misschien maar gewoon gaan noemen. Vandaag blijft het droog en het is vrij zonnig bij een matige tot een vrij krachtige noordwestenwind. Het wordt 21 graden, maar het kan mogelijk aanvoelen als 25.
1: Ja, ja, beter als andersom.
0: Dat dacht ik.
2: Goed, even een kruimeltje wegwerken, sorry. Je had het er al over. Die 150 kilometer tussen Haren en Haren. En dan denk je, hoe kan dat nou? Nou, dit is de 13e editie, zoals onze eigen website ook vermeldt. Die door Jan te Haan, de nieuwe gebiedswethouder van Haren, afgeschoten zal worden aanstaande zondag. Die geeft de stad zijn daarmee. Dan ga je van de wielerklassieker over 150 kilometer van Groningen, Haren natuurlijk, naar het Duitse Haren.
0: Ah, ja. Kijk. Dus niet Baden-Baden, maar Haren-Haren.
2: Ja, precies. En dat is toch een 150. Het is niet, voor sommige mensen althans niet veel, maar het is toch een leuke afstand. Dus als je daarvan houdt, ja, dan moet je dat maar eens gaan doen. Dat is een officiële tocht.
0: En ook voor de mensen van minder, er is ook nog een route van 50 en van ongeveer 100 kilometer beschikbaar. Dus, maar ik denk, als je je nu nog moet inschrijven, dat je een beetje aan de late kant
2: bent. Ja, nee, nou ja, kijk even op de site via ons artikel misschien wel te bereiken. Dus ja, leuk. Het is elk jaar weer een 13e editie. En dan een ode aan de Bruine Kroeg. Meld Sikkom. Ja, er komt een nieuw festival in de Martini Plaza. Vrienden voor het leven. Het wordt een ode aan de Bruine Kroeg met optredens van onder andere Frans Duits. In welke taal die zingt, weten we nog niet. Corrie Konings en André Hazes. En dat zal toch hopelijk junior zijn. En iedereen is welkom in de Bruine Kroeg. Is altijd wel een kruk. Vrij is het slogan. Ja, als je daarvan houdt. Er waren hier altijd wel bruine kroegen, maar er zijn niet zoveel over. Dus
0: zijn er weinig over?
2: Ja, ja. Als je het wil vieren, Martini Plaza, zoek het even op. Sikkom heeft er een artikel aan gewijd. En dan deels afgesloten voor verkeer. Dat is voor ons ook wel belangrijk, want oognieuws komt ermee. Het jaagpad, het fietspad langs en wandelpad langs de oostoever van het Reitdiep, is vanaf maandag aanstaande, de 6e, tot en met 19 juli afgesloten ter hoogte van de Voermanbrug. En dat is dat bruggetje bij het haventje daar, bij de Voermanstraat. Ja, dat klapbruggetje. Die sluiting heeft te maken met regulier onderhoud aan die Voermanbrug. Ja, en dus is hij vanaf daar naar beide kanten toe een stukje dicht. Ik denk dat je er wel omheen kunt.
0: Het is zoals het eruit ziet, kun je als je onder het tunneltje van het spoor komt, zou ik maar zeggen, kun je in plaats van dat je rechtdoor het jaagpad opgaat, even een stukje rechts richting die flat, neem je die normale straat en dan tot aan de grote weg en dan steek je hem gewoon weer het jaagpad.
2: Want dat is de Voermanstraat en dan rij je zo naar de Pleiadelaan. En dan ga je bij de Pleiadebrug weer verder op het jaagpad. We houden er even rekening mee. Dat stukje wordt dus even afgesloten voor het verkeer.
0: En kom je wel op het jaagpad terecht, rem dan wel eventjes op tijd. Wat anders ben je nat. Dit is Alex Warren en Fever Dream. En zometeen

0: Ja, en dan is het alweer 10 minuutjes voor 8:30. Het is vrijdag 3 juli. Dat betekent dat het weekend voor de deur staat. En daarom ga ik even kijken wat je dit weekend allemaal in onze prachtige gemeente kunt doen. Jan?
1: Ja, ik begin op zaterdag. Pardon. Jurassic Park. Ja, dan denk je, huh? Maar dat is in Engelstede aan de Woltjesspoorweg. Dat is zaterdag om 8:30 s'avonds. De band Jurassic Park.
0: Ah.
1: Breng ja degelen. Ja, het zou de jungle van Groningen kunnen zijn. Het is bij Harkstede, maar nee, valt mee. Die brengen hun eigen klassieke hardrocknummers, die snoeihard, maar ook met een knipoog uit de speakers knallen. Een goed geconserveerd prehistorisch geheim van gerijpt muzikaal vakmanschap en speelplezier met een flinke dosis humor. Ja, mooie omschrijving. Als je ervan houdt, moet je om 8:30 in Engelstede aan de Woltjesspoorweg zijn, omdat daar Jurassic Park optreedt.
0: Ook morgen, ook om 8:30 in de Vera, Club Vera. Alles door elkaar en juist daarom klopt het voor Club Vera. De club is terug met een nacht waarin genres overboord gaan en de liefde voor alles waar Vera voor staat centraal staat. Van vergeten Vera-klassiekers tot de scherpste nieuwe ontdekkingen. De sound die je nergens anders in Groningen hoort. Volgens Vera, bij Club Vera, in Vera, morgen om 11 uur. Want ik zei 8:30, excuus daarvoor.
1: Ja, ik schrok al, heb ik daar al verkeerd, maar goed. En dan, zondag hebben we nog een tipje. Simpel. Outer Space. Ja, Outer Space. Of is het Outer Space?
0: Outer Space.
1: Ja, dat
0: weet ik niet.
1: Is een gevatte one-liner machine in zowel Duits, Nederlands als Engels.
0: Oh, het is buitenpretje, autospaas.
1: Ja, ja, daarom ik wilde zeggen.
0: Nee. Dan moet je er ook een ringel S neerzetten, Jan. Kom op.
1: Hallo, ik maak hem niet. Rick, we hadden een ringel S gewild. Nee, goed. Het is door de media bestempeld als een krankzinnige liefdesbaby van Braas en Timon. Een krankzinnig is het zeker. Om dit krankjorende duo in een genre in te delen is onmogelijk. Maar wat we je wel kunnen vertellen... na deze show schijn je nooit meer hetzelfde te zijn. Oeps, ja, dat wordt lastig. Nou, hoe het ook is, Outer Space. Ja, Pieter. In Simplon, zondagavond om 8:00. Ja, als jij denkt, ik wil nooit meer dezelfde zijn, dan moet je daar even heen. Als je nou nog denkt, van ik heb nog niet gehoord waar ik heen wil. Als je alle tips wil lezen, moet je even naar groningen.uitlopen.nu. Of je kijkt naar 9 op de Kabelkrant van OogTV staan ook al die tips. Heb je nou zelf iets georganiseerd? We willen het graag melden, moet je het even aan ons doorsturen. Stuur die tips naar ochtendshow@oogradio.nl.
0: En dan gaan we zo door naar de muziek uit Groningen. De Stadsplaat. Wat heeft onze stad allemaal voor moois voortgebracht? Dat hoor je zo allemaal. Na Simply Red. And It's Only Love.

0: krijg altijd een beetje van die noir-film-vibes van die saxofoon op de achtergrond hier bij It's Only Love van Simply Red.
1: Hoog Radio, Stadsplaat.
0: Naar de muziek uit Groningen. Met het nummer Lange Dagen brengt Y een track uit die iedereen aanspreekt die hard werkt aan zijn of haar dromen. Of je nou sporter, ondernemer of artiest bent, iedereen kent het. Lange dagen en de inzet die daarbij komt kijken. Het bouwen aan je toekomst is soms zwaar, maar volgens Y betaalt de inzet zich uiteindelijk altijd terug. Zijn boodschap is duidelijk. Zolang je je uren maakt en je tijd goed benut, is alles mogelijk. En dit is uit Groningen. Y met Lange Dagen.
1: Hoog Radio, Stadsplaat.

plek, ik zal voor altijd in het noorden staan. Je wou niet luisteren, er komen al mijn woorden aan. Hoe vaak ik heb gedacht aan stoppen, toch ben doorgegaan. Geef ik vandaag niet alles, vul ik dat bij morgen aan. Hotel na hotel, ik zet de kosten op factuur. Ik trap het naar het westen met één handje op het stuur.

0: Goedemorgen, mijn naam. Het is net even voor 8:30. Mijn naam is Jan Kooistra met het nieuws uit Groningen. Deze zomervakantie zijn er in 10 Groningse wijken weer speelfestivals voor kinderen van 6 tot 12 jaar. De aftrap is op maandag 6 juli bij buurt- en speeltuinvereniging Paddepoel. Wethouder Carine Bloemhof geeft samen met de kinderen uit de buurt het officiële startsein. Tijdens de festivals kunnen kinderen gratis meedoen aan allerlei leuke activiteiten. En dan moet je denken aan sport, spel, creatieve workshops en buurtactiviteiten. De speeltuincentrale organiseert de festival samen met de buurt- en speeltuinverenigingen en wijkorganisaties. Ook FC Groningen in de maatschappij doet mee. Trainers geven op maandag een voetbaltraining in elke wijk. En de vrijwilligers en jonge speelambassadeurs van 14 tot en met 25 jaar helpen mee om alles goed te laten verlopen. De festivals worden betaald door de gemeente en maatschappelijk fondsen. Binnen de Turkse en Marokkaanse gemeenschap is de bereidheid om HPV-vaccinatie te nemen lager dan gemiddeld. En volgens het UBCG komt dat vooral doordat veel mensen te weinig of niet passende informatie krijgen. Daarom organiseerden het UBCG en de GGD Groningen voorlichtingsbijeenkomsten met mensen uit de eigen gemeenschap samen met een arts. Zo werd de informatie beter begrepen en vertrouwd. Tijdens de bijeenkomsten lag de nadruk op bescherming tegen verschillende soorten kanker in plaats van op de seksuele overdracht van het virus. Dat sloot beter aan bij de doelgroep. Uit vragenlijsten bleek dat deelnemers na afloop meer wisten over de voordelen van de vaccinatie en vaker van plan waren hun kind te laten vaccineren. De onderzoekers vinden dat deze aanpak vaker gebruikt moet worden om de vaccinatiegraad te verhogen. Zorgorganisatie Zin en Christelijke Woningstichting Patrimonium hebben een nieuw huurcontract getekend voor een deel van de Zuiderflat in De Weijert. Zin gaat daar onderzoeken hoe wonen met zorg slimmer en beter kan worden georganiseerd voor mensen met een lichte zorgvraag. Het idee is om 2 verdiepingen te gebruiken als proeflocatie voor een nieuw woonzorgconcept. Daarbij ligt de nadruk niet op traditionele woonzorg, maar juist op zo zelfstandig mogelijk wonen met eigen regie en hulp dichtbij als dat nodig is. Volgens Bas Kraaienbrink van Patrimonium werken beide organisaties samen aan een toekomstbestendige oplossing die past bij hoe ouderen nu en in de toekomst willen wonen en samenleven. De komende tijd werken Zin en Patrimonium de plannen en de samenwerking verder uit. En dan nog het weer. Vandaag blijft het droog en het is vrij zonnig met een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Het wordt zo'n 21 graden en die kunnen aanvoelen als 25 graden.
1: Beloof je dat?
0: Dat zegt ons weerbericht, dus ik ga ervan uit dat onze weerman dat beloofd heeft.
1: Dan moet het wel kloppen. Ja. We gaan even kijken naar de verkeerssituatie op dit moment.

0: het nieuws uit Groningen. Het UMCG Handbike Team heeft vorige week verschillende prijzen in de wacht gesleept. En dat deden ze allemaal tijdens de Handbike Battle in Tirol, in Oostenrijk.
1: Ja, een handbike is dus een fiets die wordt voortgestuwd door je armen. Er deden zo'n 130 sporters met een fysieke beperking mee. Allemaal verbonden aan de 14 revalidatiecentra die Nederland telt. Elk team bestaat uit maximaal 6 deelnemers. Die de Kaunertaler Gletscher beklimmen. Ja, dat is een parcours van 20 kilometer met grote hoogteverschillen. En de deelnemers kwamen om diverse redenen in een revalidatiecentrum terecht en moesten vaak hun hele leven drastisch omgooien. En als je dan na de handbike battle de finishlijn passeert, geeft dat een geweldige boost en bakken vol energie. En dat doet mentaal ontzettend veel met je en geeft een enorm veel kracht voor de toekomst. Daarover hoor je teamcaptain en fysiotherapeut Erik Helmantel van Beatrix Hoort.
2: Ja, het was echt een hele bijzondere week. Een week die eigenlijk vorig jaar november al is gestart. Met 6 handbikers en een aantal mensen van het begeleidingsteam. En uiteindelijk zijn we natuurlijk vorige week naar Oostenrijk geweest. En toen had ik echt het gevoel van, hé, dit is het team. En dit heeft natuurlijk een aantal maanden heeft het geduurd. Als kerst op de taart. Een tweede prijs.
3: Ja.
2: Nou, hoe mooi is dat? En ja. Zeker als teamcaptain van super trots natuurlijk.
3: Ja.
2: Dat we dit mochten behalen. En dat is echt niet mijn doelstelling om een prijs te winnen. Maar het is natuurlijk wel een hele mooie bekomstigheid dat we dat hebben gewonnen. En zeker met deze mannen.
3: Ja. Want even heel erg basic. Wat hebben jullie gedaan afgelopen?
2: Ja, wat hebben we gedaan? Een handbike battle. De deelnemers die hebben hier gerevalideerd of elders gerevalideerd. Die hebben eigenlijk al een battle ondergaan, hè? Van een moment op een ander moment. Een dwarslesie of een amputatie, noem maar op. Dus ook een gevecht met hunzelf. Om te kijken van, goh, waar sta ik en waar wil ik eigenlijk weer heen? En met als doel ook dat je weer gaat bewegen. Want bewegen is gewoon heel belangrijk. En dan kan

0: handbiken kan een middel zijn om weer fysiek sterk te worden. En hoe mooi is het dan om naar de handbike battle te gaan. Dus 20 kilometer omhoog battelen. En dat is gewoon ontzettend zwaar. En dan ja, hoop ik gewoon dat je zo'n jaar kunt afsluiten met dit mooi event.
1: Ja. Hoe zag dat eruit? 20 kilometer omhoog de berg op, moet ik dat zo zien?
0: Ja, ja, het is eigenlijk een rare berg. Want normaal dan, als je bijvoorbeeld de Alpe d'Huez hebt, dan ga je heel mooi gestadig omhoog. En dan kom je ook in je ritme. Maar dit is eigenlijk een berg die relatief vlak begint. Dan al vrij snel wel gaat stijgen. Bij het Stuwmeer kom je dan uit weer een rustig moment. Dan maak je weer naar beneden. Dan ga je weer een stukje omhoog. En uiteindelijk is de climax, denk ik, wel haarspelbocht helemaal omhoog. Dus het is heel lastig om goed in je ritme te komen. En dat maakt het ook wel zwaar. En vandaar ook dus dat het gewoon een battle is.
2: Je hoorde teamcaptain Erik Helmantel over de handbike battle. Ja, en de bijdrage was van Sam Sietepoe. En ik moet ze nogmaals maar een keer feliciteren, want het klinkt alleen al heftig.
3: Absoluut. Ja, hartstikke mooi gedaan.
2: Ja.
4: Ja, hallo. De wekker gaat. Stap nu je bed uit met de Oogochtendshow.

0: van Destiny's Child. En als je nou denkt, wat klinkt die stem mij bekend?
1: Yeah.
0: Dat was Beyoncé, want Beyoncé, zij is begonnen in Destiny's Child toen zij, dat is mijn mening, nog leuke muziek maakte.
2: Ja, dat is smaakgebonden natuurlijk. Ja, er zullen andere mensen misschien niet
0: zijn. Ik zal het niet te hard zeggen, want dan ga ik van een aantal mensen, denk ik, klappen krijgen. Ja,
3: opstaan doe je met een ochtendshow.
2: Nou, niet van mij hoor. Okay. Zo ben ik niet. Pardon, verschrik me ervan. Maar goed, ja, het zou kunnen zijn dat dat nepnieuws is wat je nou vertel. Maar ja, dat is wat in het Dagblad van het Noorden staat. Netwerk vol nepnieuws en polarisatie op Facebook. Mm. En volgens een onderzoek van Justice for Prosperity beheert een jong stel uit Groningen 21 Facebookpagina's met samen zo'n 620.000 volgers. En op die pagina's verschijnen veel polariserende berichten die op nieuws lijken, maar vooral bedoeld zijn om mensen te laten klikken. Via advertenties verdienen dan de beheerders daar weer geld aan. Ja, berichten die veel reacties opleveren worden vaak opnieuw geplaatst, en politieke onderwerpen zorgen voor veel meer interactie dan andere content. Volgens de onderzoekers krijgen volgers daardoor een vertekend beeld van de werkelijkheid en worden gevoelens van boosheid en verdeeldheid versterkt. Het aantal van dit soort pagina's groeit snel, en het Groningse stel zegt dat ze niet de bedoeling hadden om daarmee desinformatie of polarisatie te verspreiden, maar toegankelijke online content te bieden. En
0: ja,
2: er wordt wel beweerd dat de meeste van dit soort sites juist uit de hoek van Vietnam komen, heel veel. Maar ja, er zijn dus ook blijkbaar Groningers die zich ermee bezighouden.
0: Er is Last Week Tonight, dat is met John Oliver. Dat is die kun je op YouTube kijken. Die heeft er een paar weken geleden een heel interessante item over gemaakt. Over dat inderdaad mensen, nou ja, bij zo'n pagina ongeveer 1500 euro per pagina kunnen verdienen.
2: Ja, dat tikt wel aan, ja.
0: Ja, nou ja, goed. Je kunt natuurlijk ook gewoon echt werk zoeken. Sorry, nee, dat is flauw. Maar goed,
2: toch. Het is wel belangrijk dat je weet wat.
0: Ja, en dit kan, dit kan heel kwalijk zijn. Dit toont ook nog maar weer eens aan dat je op internet altijd op je hoede moet zijn. Zeker op de social media.
2: Ja.
0: Ook als je naar de radio luistert, trouwens hoor. Ik bedoel, je moet ook niet zomaar alles aannemen wat wij hier zeggen.
2: Ja, het is wel belangrijk.
0: Wat je wel moet aannemen is wat je hoort in de zomertalks. Op Oognieuws berichten wij over de zomertalks. Forum Groningen organiseert in augustus weer deze drie zomertalks. Schrijver en presentator Uskan Akyol, ook wel bekend als Eus, gaat op drie donderdagavonden in het Forum in gesprek met bekende gasten over hun werk, inspiratie en de verhalen achter hun carrière. Op 6 augustus is journalist en documentairemaker Thomas Erdbrink te gast. Hij woonde jarenlang in het Midden-Oosten, onze man in Teheran, zeg maar. Maakte ook onze man bij de vijand, dat was in Rusland. Op 13 augustus schuift presentator en journalist Eva Jinek aan. Zij vertelt over haar loopbaan en ervaringen als interviewer. En de laatste avond op 20 augustus staat in het teken van de muzikant Spinvis, oftewel Erik de Jong. En hij vertelt natuurlijk over zijn muziek, theater en de creatieve manier van werken. Meer informatie vind je op forum.nl, want het is niet met een V, maar met een F. Ja. Forum.nl voor deze zomertalks.
2: Ja, ik ben benieuwd.
0: Ja, heel interessant. Thomas Erdbrink, Eva Jinek en Spinvis dus vanaf 6 augustus in het Forum. En Jan, jij hebt deze berichten wederom bij elkaar geraapt. Waarvoor dank, moeten we toch altijd eventjes zeggen. En normaal gesproken zouden wij zo meteen even gaan bellen met onze weerman Johan Kamphuis. Maar die is er niet vandaag, dus wij gaan het zelf eventjes proberen te doen. Dus zo meteen het weerbericht en een blik vooruit naar het weekend en misschien iets daarna. Maar eerst Nick Schilder.

0: Shatterproof.
1: Ja, Jan zat zich helemaal te verbazen. Ja. Goh, ja, en is dit kan... Nederlands?
2: Ja.
1: Ja. Dit was dus de ene held van Sick en Niemon.
0: Ja. En nou, dan bederf je het weer.
1: Hoor. Ja, nee, jammer hoor. Jan, wij gaan eens eventjes kijken naar het weer. Johan Kamphuis is vandaag niet bij ons, maar dan doen we het zelf maar eventjes.
0: Ja, dan gaan we even op zijn informatie af en dan maken we het volgende bericht. Het wisselvallige weer zet zich namelijk de komende dagen voort. Ja, het is niet anders. Met bewolking, neerslag en af en toe zonneschijn. Ja, komende avond en nacht zijn er opklaringen. De temperatuur kan dalen naar zo'n 13 graden. Vrijdag vandaag dus blijft het wel droog en is het vrij zonnig. Bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Die 21 graden die het vandaag wordt, kunnen aanvoelen als 25.
1: Ja, morgen dan zijn er wolkenvelden en kan er ook regelmatig een buitje gaan vallen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwesten tot westenwind wordt het morgen 22 graden. En zondag, dat begint wisselvallig. Zon, bewolking en regen. Wisselen elkaar af. Bij een matige tot vrij krachtige noordwestelijke wind zondag wordt het 20 graden.
0: Ja, en volgende week lijkt nog grijs en regenachtig te beginnen. Maar gedurende de week neemt de kans op zon toe en stijgen de temperaturen. Ja, hou onze website van OogTV in de gaten voor het meest actuele weerbericht. Je klikt dan even op het weericoontje boven in de pagina. En dan zie je het weerbericht van Johan Kamphuis.
1: En dan zijn we alweer bijna aan het einde van deze oogochtendshow van 3 juli gekomen. Maar we gaan nog even naar de muziek. Ricky Martin en Christina Aguilera. En gelukkig is het een duet, want ze zingen... Nobody Wants to Be Lonely.

0: Nobody wants to be lonely, hoorde je hier bij het geluid van Groningen. Ja, het is 6 minuutjes voor 9. Deze oogochtendshow van vrijdag 3 juli zit er alweer op. Maar we zaten ontzettend vol, Jan. We hebben veel zaken besproken. Zo openen we de show en sloten we trouwens ook de show met de handbikers.
1: Ja, want ik wou net zeggen, wij zijn hier vanmorgen lekker op fietsje heen gekomen. Maar dat is nog niet zo pittig als wat het UBSG handbike team geflikt heeft in Tirol, Oostenrijk. Want die hebben de tweede prijs gewonnen in de handbike battle. En daar moesten de Kaunertaler Gletscher beglimmen. Nou, zoek er maar eens op je kaartjes op, dan weet je wat ze gedaan hebben. Ja, in de tussentijd heeft de gemeente zich alvast een beetje gebogen over hoe ze de stad willen laten creëren in het nieuwe gebied Stadshavens. Nou, dan moet een havenpark komen, heel mooi groen en om leuk te vertoeven. Nou, Rick Nierhuis lichtte dat toe. En dan uiteindelijk hebben we het nog over ons slavernijverleden gehad en hoe je dat met een stadswandeling terug kunt zien nog op sommige plaatsen in de stad. En daar heeft in dit geval Kaylee Kimkes de leiding en die laat je daar die plekken zien. Dus als je dat nog wil, elke zaterdag, moet ik even kijken, wat stond er nou? Ik wil het opzoeken. Maar in ieder geval, je kunt zaterdags, elke eerste zaterdag van de maand, dat was het, nou, kun je die wandeltocht lopen.
0: En kijk vooral dit en vele andere zaken even rustig na op onze website oogtv.nl. Dat was het voor de ochtendshow voor vandaag en voor deze week vanmiddag. Oog op het weekend vanaf 4 uur met Rijn, Femke, mij en Rian. En vanavond Proud FM, Stadsruis. Ja. We zitten hartstikke vol, dus genoeg reden om de radio lekker op oog te houden. En dan gaan we afsluiten met een hele lekkere plaat.
1: Ja. En dat we houden.
0: Zit je zomaar door de stilte? Sorry.
1: Hou je de voetjes lekker warm bij.
0: Ja, precies. Dansen op de vulkaan van de dijk hoor je hier bij het geluid van Groningen. Maandag is er weer een nieuwe ochtendshow vanaf 7 uur. En vanmiddag dus vanaf 4 uur oog op het weekend. En wij sluiten altijd af met
1: Dikke Doei.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Rode Kruis heeft via Giro 5125 tot nu toe 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het dodental staat op bijna 2300 en nog altijd worden tienduizenden mensen vermist. Ook is er een tekort aan schoon drinkwater, omdat waterleidingen door de aardbevingen zwaar beschadigd zijn geraakt. Bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam is vanochtend een man zwaar gewond geraakt, vertelt deze verslaggever van regio Omroep Rijnmond.
2: De slachtoffer daarvan was er slecht aan toe en moest gereanimeerd worden en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. In omgevingen zijn 5 aanhoudingen verricht en op de binnenweg is ook 24 uur geleden al een beschieting geweest met de zwaar gewonden.
1: Of de schietpartijen in Rotterdam iets met elkaar te maken hebben, dat is nog niet bekend. Vanwege de grote bosbranden bij de Franse Middellandse zeekust zijn nog meer campings ontruimd. In totaal meer dan 3000 mensen zijn geëvacueerd, van wie ongeveer de helft op camping stond. In delen van Portugal is de noodtoestand uitgeroepen. Er geldt code rood. Vanwege de hitte, droogte en harde wind kunnen flinke bosbranden ontstaan. Ook in Spanje is het bloedheet. En de Japanse yen staat op een historisch laag niveau. Voor het eerst in 40 jaar tijd is de munt gezakt naar 162 yen per dollar. Daardoor wordt alles in Japan duurder, zegt correspondent Anoma van der Veren.
3: Chocola is 20% duurder, kaas is 70% duurder. Meer dan 2500 producten zijn gestegen in prijs deze maand. En voor september staan er nog eens zo'n 3000 producten op de lijst die duurder gaan worden. Wat je ziet is dat veel Japanners op dit moment alleen nog maar het noodzakelijke kopen. Ga je toch voor wat extra rijst in plaats van een reepje chocola.
1: Op beurzen wordt al gespeculeerd over mogelijk ingrijpen door de Bank van Japan. De yen staat namelijk onder druk omdat sparen en beleggen in dollars veel meer oplevert. Het weer, geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. 15 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
4: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Ja, goedemorgen. Mijn naam is Jan Kooistra met het nieuws uit Groningen. Deze zomervakantie zijn er in 10 Groningse wijken weer speelfestivals voor kinderen van 6 tot 12 jaar. De aftrap is op maandag 6 juli bij buurt- en speeltuinvereniging Paddepoel. Wethouder Carine Bloemhof geeft samen met de kinderen uit de buurt het officiële startsein. Tijdens de festivals kunnen kinderen gratis meedoen aan allerlei leuke activiteiten zoals sport, spel, creatieve workshops en buurtactiviteiten. De speeltuincentrale organiseert de festivals samen met de buurt- en speeltuinverenigingen en wijkorganisaties. En ook FC Groningen in de maatschappij doet mee. Trainers geven op maandag een voetbaltraining in elke wijk. Vrijwilligers en jonge speelambassadeurs van 14 tot 25 jaar helpen mee om alles goed te laten verlopen. De festivals worden betaald door de gemeente en maatschappelijke fondsen. Binnen de Turkse en Marokkaanse gemeenschap is de bereidheid om de HPV-vaccinatie te nemen lager dan gemiddeld. En volgens het UMCG komt dat vooral doordat veel mensen te weinig of niet passende informatie krijgen. Daarom organiseerden het UMCG en de GGD Groningen voorlichtingsbijeenkomsten met mensen uit de eigen gemeenschap samen met een arts. Zo werd de informatie beter begrepen en vertrouwd. Tijdens de bijeenkomsten lag de nadruk op bescherming tegen verschillende soorten kanker in plaats van op de seksuele overdracht van het virus. Dat sloot beter aan bij de doelgroep. Uit vragenlijsten bleek dat deelnemers na afloop meer wisten over de voordelen van de vaccinatie en vaker van plan waren hun kind te laten vaccineren. De onderzoekers vinden dat deze aanpak vaker gebruikt moet worden om de vaccinatiegraad te verhogen. Zorgorganisatie Zin en Christelijke Woningstichting Patrimonium hebben een nieuw huurcontract getekend voor een deel van de Zuiderflat in De Weijert. Zin gaat daar onderzoeken hoe wonen met zorg slimmer en beter kan worden georganiseerd voor mensen met een lichte zorgvraag. Het idee is om 2 verdiepingen te gebruiken als proeflocatie voor een nieuwe nieuw woonzorgconcept. Daarbij ligt de nadruk niet op traditionele woonzorg, maar juist op zo zelfstandig mogelijk wonen met eigen regie en hulp dichtbij als dat nodig is. Volgens Bas Kraaienbrink van Patrimonium werken beide organisaties samen aan een toekomstbestendige oplossing die past bij hoe ouderen nu en in de toekomst willen wonen en samenleven. De komende tijd werken Zin en Patrimonium de plannen en de samenwerking verder uit. En dan nog het weer. Vandaag blijft het droog en is het vrij zonnig bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Het wordt 21 graden, waarbij het aan kan voelen alsof het 25 graden is. En dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen.

0: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Honderden daders van zware misdrijven, zoals moord, verkrachting en kindermisbruik, hebben de afgelopen jaren strafvermindering gekregen. Ze kregen lagere straffen omdat hun strafzaken te lang duurden. Sommige daders hoefden daardoor tot 3 jaar minder de gevangenis in, meldt RTL Nieuws. Verdachten in strafzaken hebben recht op een uitspraak binnen een vastgestelde termijn, maar in de praktijk duren zaken geregeld langer. Justitieminister Van Wil erkent het probleem. Hij zegt dat de keten verstopt zit en dat dat drastisch moet veranderen. Bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam is vanochtend een man overleden. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar overleed in het ziekenhuis. 7 mensen zijn aangehouden. Gisternacht was er in dezelfde straat in Rotterdam ook al een schietpartij. Daarbij werd een man in zijn nek en been geschoten. Voor zover bekend is daarvoor nog niemand aangehouden. Of de schietpartijen in Rotterdam iets met elkaar te maken hebben, is niet bekend. Het Rode Kruis heeft via Giro 5125 tot nu toe 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het dodental staat op bijna 2300 en nog altijd worden tienduizenden mensen vermist. Ook is er een tekort aan schoon drinkwater, omdat waterleidingen door de aardbevingen zwaar beschadigd zijn geraakt. Wielrenner Chris Froome is gestopt met wielrennen. De 41-jarige Brit kwam al bijna een jaar niet meer in actie na een harde val. Froome won in zijn carrière onder meer 4 keer de Tour de France. Ook was hij de beste in de Giro d'Italia en de Vuelta. 8 jaar geleden won Froome voor het laatst een wedstrijd. Het weer, geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Aan de kust wordt het 20 graden, in het binnenland 22 tot lokaal 25 graden. Ook morgen geregeld zon en dan wordt het maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded skibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Ja, goedemorgen. Mijn naam is Jan Kooistra met het nieuws uit Groningen. Deze zomervakantie zijn er in 10 Groningse wijken weer speelfestivals voor kinderen van 6 tot 12 jaar. De aftrap is op maandag 6 juli bij buurt- en speeltuinvereniging Paddepoel. Wethouder Carine Bloemhof geeft samen met de kinderen uit de buurt het officiële startsein. Tijdens de festivals kunnen kinderen gratis meedoen aan allerlei leuke activiteiten, zoals sport, spel, creatieve workshops en buurtactiviteiten. De speeltuincentrale organiseert de festivals samen met de buurt- en speeltuinverenigingen en wijkorganisaties. En ook FC Groningen in de maatschappij doet mee. Trainers geven op maandag een voetbaltraining in elke wijk. Vrijwilligers en jonge speelambassadeurs van 14 tot 25 jaar helpen mee om alles goed te laten verlopen. De festivals worden betaald door de gemeente en maatschappelijke fondsen. Binnen de Turkse en Marokkaanse gemeenschap is de bereidheid om de HPV-vaccinatie te nemen lager dan gemiddeld. En volgens het UMCG komt dat vooral doordat veel mensen te weinig of niet passende informatie krijgen. Daarom organiseerden het UMCG en de GGD Groningen voorlichtingsbijeenkomsten met mensen uit de eigen gemeenschap samen met een arts. Zo werd de informatie beter begrepen en vertrouwd. Tijdens de bijeenkomsten lag de nadruk op bescherming tegen verschillende soorten kanker in plaats van op de seksuele overdracht van het virus. Dat sloot beter aan bij de doelgroep. Uit vragenlijsten bleek dat deelnemers na afloop meer wisten over de voordelen van de vaccinatie en vaker van plan waren hun kind te laten vaccineren. De onderzoekers vinden dat deze aanpak vaker gebruikt moet worden om de vaccinatiegraad te verhogen. De zorgorganisatie Zin en Christelijke Woningstichting Patrimonium hebben een nieuw huurcontract getekend voor een deel van de Zuiderflat in De Weijert. Zin gaat daar onderzoeken hoe wonen met zorg slimmer en beter kan worden georganiseerd voor mensen met een lichte zorgvraag. Het idee is om 2 verdiepingen te gebruiken als proeflocatie voor een nieuwe nieuw woonzorgconcept. Daarbij ligt de nadruk niet op traditionele woonzorg, maar juist op zo zelfstandig mogelijk wonen met eigen regie en hulp dichtbij als dat nodig is. Volgens Bas Kraaienbrink van Patrimonium werken beide organisaties samen aan een toekomstbestendige oplossing die past bij hoe ouderen nu en in de toekomst willen wonen en samenleven. De komende tijd werken Zin en Patrimonium de plannen en de samenwerking verder uit. En dan nog het weer. Vandaag blijft het droog en is het vrij zonnig bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Het wordt 21 graden, waarbij het aan kan voelen alsof het 25 graden is. En dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen. Oog.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het ministerie van Defensie gaat voor het eerst nauw samenwerken met een bedrijf. Het steekt tientallen miljoenen euro's in Intellij, dat software maakt om drones te besturen. Nederland wil een speciaal aandeel in het bedrijf, zodat het bij grote beslissingen als een verhuizing toestemming moet vragen aan de Defensie. De Tweede Kamer moet daar nog een besluit over nemen. Staatssecretaris Boswijk zegt dat wapensystemen als drones steeds belangrijker worden in oorlogen. Hij wil met de samenwerking voorkomen dat buitenlandse investeerders het bedrijf overnemen. Ombudsman Reinier van Zutphen stopt er volgend jaar mee. Hij is dan 12 jaar ombudsman geweest. Op 1 april 2027 loopt zijn tweede termijn af. En de 66-jarige van Zutphen noemt dat een natuurlijk moment voor de Tweede Kamer om een opvolger te zoeken. Jaarlijks krijgt de ombudsman tienduizenden klachten van Nederlanders over de overheid. Van Zutphen had kritiek op onder meer de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen en de toeslagenaffaire. De brandweer heeft een natuurbrand in de buurt van de Zuid-Franse stad Perpignan onder controle. Gisteravond werden er nog 3000 mensen geëvacueerd uit het gebied. Meer dan de helft waren campinggasten. 6 mensen, onder wie een kind, zijn licht gewond geraakt, net als 2 brandweerlieden. De brand heeft een gebied van 30 hectare in de as gelegd en bijna 300 vakantiebungalows zijn verwoest. Op andere plaatsen in Frankrijk zijn er nog wel natuurbranden. In Frankrijk zijn tijdens de hittegolf afgelopen maand ruim 2000 mensen meer gestorven dan normaal. Eerder gingen de Franse autoriteiten nog uit van 1000 extra doden door de hitte. Vooral onder de mensen boven de 45 jaar lag het aantal doden hoger, net als bij ouderen. Ze wonen vaak alleen thuis. Volgens de Franse minister van Volksgezondheid krijgen oudere mensen niet altijd de nodige hulp, terwijl de temperatuur in huis flink kan oplopen. Het weer, geregeld zon, vooral in het zuiden. En het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Ja, goedemorgen. Mijn naam is Jan Kooistra met het nieuws uit Groningen. Deze zomervakantie zijn er in 10 Groningse wijken weer speelfestivals voor kinderen van 6 tot 12 jaar. De aftrap is op maandag 6 juli bij buurt- en speeltuinvereniging Paddepoel. Wethouder Carine Bloemhoff geeft samen met de kinderen uit de buurt het officiële startsein. Tijdens de festivals kunnen kinderen gratis meedoen aan allerlei leuke activiteiten zoals sport, spel, creatieve workshops en buurtactiviteiten. De speeltuincentrale organiseert de festivals samen met de buurt- en speeltuinverenigingen en wijkorganisaties. En ook FC Groningen in de maatschappij doet mee. Trainers geven op maandag een voetbaltraining in elke wijk. Vrijwilligers en jonge speelambassadeurs van 14 tot 25 jaar helpen mee om alles goed te laten verlopen. De festivals worden betaald door de gemeente en maatschappelijke fondsen. Binnen de Turkse en Marokkaanse gemeenschap is de bereidheid om de HPV-vaccinatie te nemen lager dan gemiddeld. En volgens het UMCG komt dat vooral doordat veel mensen te weinig of niet passende informatie krijgen. Daarom organiseerden het UMCG en de GGD Groningen voorlichtingsbijeenkomsten met mensen uit de eigen gemeenschap samen met een arts. Zo werd de informatie beter begrepen en vertrouwd. Tijdens de bijeenkomsten lag de nadruk op bescherming tegen verschillende soorten kanker in plaats van op de seksuele overdracht van het virus. Dat sloot beter aan bij de doelgroep. Uit vragenlijsten bleek dat deelnemers na afloop meer wisten over de voordelen van de vaccinatie en vaker van plan waren hun kind te laten vaccineren. De onderzoekers vinden dat deze aanpak vaker gebruikt moet worden om de vaccinatiegraad te verhogen. Zorgorganisatie Zin en Christelijke Woningstichting Patrimonium hebben een nieuw huurcontract getekend voor een deel van de Zuiderflat in De Weijert. Zin gaat daar onderzoeken hoe wonen met zorg slimmer en beter kan worden georganiseerd voor mensen met een lichte zorgvraag. Het idee is om 2 verdiepingen te gebruiken als proeflocatie voor een nieuwe nieuw woonzorgconcept. Daarbij ligt de nadruk niet op traditionele woonzorg, maar juist op zo zelfstandig mogelijk wonen met eigen regie en hulp dichtbij als dat nodig is. Volgens Bas Kraaienbrink van Patrimonium werken beide organisaties samen aan een toekomstbestendige oplossing die past bij hoe ouderen nu en in de toekomst willen wonen en samenleven. De komende tijd werken Zin en Patrimonium de plannen en de samenwerking verder uit. En dan nog het weer. Vandaag blijft het droog en is het vrij zonnig bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Het wordt 21 graden, waarbij het aan kan voelen alsof het 25 graden is. En dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen.

0: visspecialist Passel. Loaded skibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het Nederlands Forensisch Instituut kan met een nieuwe methode bewijzen of een verdachte betrokken is geweest bij een aanslag. Als explosief poeder op de huid of kleding van een verdachte wordt gevonden, bewijst dat betrokkenheid bij het gebruiken van explosieven, zoals het maken, vervoeren of afsteken ervan. Uit onderzoek blijkt dat iemand niet toevallig kan worden blootgesteld aan het zogenoemde flitspoeder. In Nederland zijn er gemiddeld 29 explosies of pogingen daartoe per week. In Venezuela is interimleider Rodriguez het niet eens met de kritiek op de trage hulpverlening na de aardbevingen. Op een persconferentie zei ze ook dat het niet klopt dat de schade is verergerd door gebrekkig gebouwde woningen. Inwoners hebben veel commentaar op de overheid. Ze vinden dat de hulp te laat op gang kwam. De eerste dagen moesten ze zelf met hun handen graven naar mensen onder het puin. Tot nu toe zijn bijna 2600 doden geteld. Verder raakten 11.000 mensen gewond. En waarschijnlijk zijn er tienduizenden mensen vermist. In Pakistan zijn 40 mensen omgekomen bij een busongeluk. Dat gebeurde in het noordwesten van het land, bij de grens met Afghanistan. De bus was overvol en reed met hoge snelheid toen die in een kloof stortte. Volgens Pakistan is het een van de dodelijkste verkeersongelukken van de afgelopen jaren. Het Indonesische leger heeft een Amerikaanse piloot geborgen. Die was doodgeschoten op Nieuw-Guinea. Volgens de separatistische rebellen is de man gedood als boodschap aan Indonesië, Nederland en de VS, omdat zij niks doen aan het conflict tussen de Indonesische staat en onafhankelijkheidsstrijders van Papua. De piloot vloog hulpgoederen naar afgelegen gebieden op het eiland. Het weer, zon en wolken en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Morgen in het noorden vrij veel bewolking, in het zuiden zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Ja, goedemorgen. Mijn naam is Jan Kooistra met het nieuws uit Groningen. Deze zomervakantie zijn er in 10 Groningse wijken weer speelfestivals voor kinderen van 6 tot 12 jaar. De aftrap is op maandag 6 juli bij buurt- en speeltuinvereniging Paddepoel. Wethouder Carine Bloemhoff geeft samen met de kinderen uit de buurt het officiële startsein. Tijdens de festivals kunnen kinderen gratis meedoen aan allerlei leuke activiteiten zoals sport, spel, creatieve workshops en buurtactiviteiten. De speeltuincentrale organiseert de festivals samen met de buurt- en speeltuinverenigingen en wijkorganisaties. En ook FC Groningen in de maatschappij doet mee. Trainers geven op maandag een voetbaltraining in elke wijk. Vrijwilligers en jonge speelambassadeurs van 14 tot 25 jaar helpen mee om alles goed te laten verlopen. De festivals worden betaald door de gemeente en maatschappelijke fondsen. Binnen de Turkse en Marokkaanse gemeenschap is de bereidheid om de HPV-vaccinatie te nemen lager dan gemiddeld. En volgens het UMCG komt dat vooral doordat veel mensen te weinig of niet passende informatie krijgen. Daarom organiseren het UMCG en de GGD Groningen voorlichtingsbijeenkomsten met mensen uit de eigen gemeenschap samen met een arts. Zo werd de informatie beter begrepen en vertrouwd. Tijdens de bijeenkomsten lag de nadruk op bescherming tegen verschillende soorten kanker in plaats van op de seksuele overdracht van het virus. Dat sloot beter aan bij de doelgroep. Uit vragenlijsten bleek dat deelnemers na afloop meer wisten over de voordelen van de vaccinatie en vaker van plan waren hun kind te laten vaccineren. De onderzoekers vinden dat deze aanpak vaker gebruikt moet worden om de vaccinatiegraad te verhogen. Zorgorganisatie Zin en Christelijke Woningstichting Patrimonium hebben een nieuw huurcontract getekend voor een deel van de Zuiderflat in De Weijert. Zin gaat daar onderzoeken hoe wonen met zorg slimmer en beter kan worden georganiseerd voor mensen met een lichte zorgvraag. Het idee is om 2 verdiepingen te gebruiken als proeflocatie voor een nieuwe nieuw woonzorgconcept. Daarbij ligt de nadruk niet op traditionele woonzorg, maar juist op zo zelfstandig mogelijk wonen met eigen regie en hulp dichtbij als dat nodig is. Volgens Bas Kraaienbrink van Patrimonium werken beide organisaties samen aan een toekomstbestendige oplossing die past bij hoe ouderen nu en in de toekomst willen wonen en samenleven. De komende tijd werken Zin en Patrimonium de plannen en de samenwerking verder uit. En dan nog het weer. Vandaag blijft het droog en is het vrij zonnig bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Het wordt 21 graden, waarbij het aan kan voelen alsof het 25 graden is. En dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Alle studenten in het mbo, hbo en het wo hebben recht op een stagevergoeding, vindt het kabinet. En daarom wordt het vastgelegd in de wet. Een minimumbedrag komt er niet. Dat is per sector moeilijk te bepalen, zegt onderwijsminister Letschert. Bedragen mogen ook weer niet te hoog zijn, omdat bedrijven en instellingen dan misschien stoppen met het aanbieden van stageplekken. De Fiat heeft 3 Rotterdammers aangehouden voor het witwassen van 100 miljoen euro. Een van hen wordt ook verdacht van valsheid in geschriften. In het onderzoek zijn ze 11 panden en een boot doorzocht. Er zijn onder meer geldtelmachines en contant geld in beslag genomen. De Fiat kwam de verdachte op het spoor doordat er veel geld werd overgemaakt naar bedrijven in China, Dubai en Hongkong. Waarschijnlijk kregen de Rotterdammers daar contant geld voor terug. De verdachte van de bomaanslag in Monaco maandagavond is een Oekraïense vrouw van 39 die verkleed was als man. Ze woont in Duitsland. Omdat er een ingewikkeld explosief is gebruikt, onderzoekt de politie of de verdachte mogelijk handlangers had. De aanslag was gericht tegen een Oekraïense zakenman die banden zou hebben met Rusland. 2 verdachten die eerder werden opgepakt zijn vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Bondscoach Julian Nagelsmann is per direct opgestapt bij het Duitse voetbalelftal, bevestigt de Duitse Voetbalbond. Die zegt ook dat Jürgen Klopp zijn opvolger moet worden. De oud-Liverpool-trainer werkt nu nog voor de voetbaltak van Red Bull, maar heeft aangegeven open te staan voor de functie. Nagelsmann stapte op na de uitschakeling in de 16e finales van het WK tegen Paraguay. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Morgen in het noorden vrij veel bewolking, in het zuiden zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
3: Bij Tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
0: Oog Radio.

0: Oog Radio Stadsplaat.
1: Nu stel ik mezelf weer de vraag, wat als het me niet lukt? Denk dat ik zou verdwalen, want er is geen weg meer terug. Zijn de jaren dan voor niets geweest of maak ik me te druk? Geef geen F's

mij voelt als een zegen. Nu stel ik mezelf weer de vraag, wat als het me niet lukt? Niet dat ik zou verdwalen, want er is geen weg meer terug. Zijn die jaren dan voor niets geweest of maak ik me te druk? Geef geen F's

0: van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Ja, goedemorgen. Mijn naam is Jan Kooistra met het nieuws uit Groningen. Deze zomervakantie zijn er in 10 Groningse wijken weer speelfestivals voor kinderen van 6 tot 12 jaar. De aftrap is op maandag 6 juli bij buurt- en speeltuinvereniging Paddepoel. Wethouder Carine Bloemhof geeft samen met de kinderen uit de buurt het officiële startsein. Tijdens de festivals kunnen kinderen gratis meedoen aan allerlei leuke activiteiten zoals sport, spel, creatieve workshops en buurtactiviteiten. De speeltuincentrale organiseert de festivals samen met de buurt- en speeltuinverenigingen en wijkorganisaties. En ook FC Groningen in de maatschappij doet mee. Trainers geven op maandag een voetbaltraining in elke wijk. Vrijwilligers en jonge speelambassadeurs van 14 tot 25 jaar helpen mee om alles goed te laten verlopen. De festivals worden betaald door de gemeente en maatschappelijke fondsen. Binnen de Turkse en Marokkaanse gemeenschap is de bereidheid om de HPV-vaccinatie te nemen lager dan gemiddeld. En volgens het UMCG komt dat vooral doordat veel mensen te weinig of niet passende informatie krijgen. Daarom organiseerden het UMCG en de GGD Groningen voorlichtingsbijeenkomsten met mensen uit de eigen gemeenschap samen met een arts. Zo werd de informatie beter begrepen en vertrouwd. Tijdens de bijeenkomsten lag de nadruk op bescherming tegen verschillende soorten kanker in plaats van op de seksuele overdracht van het virus. Dat sloot beter aan bij de doelgroep. Uit vragenlijsten bleek dat deelnemers na afloop meer wisten over de voordelen van de vaccinatie en vaker van plan waren hun kind te laten vaccineren. De onderzoekers vinden dat deze aanpak vaker gebruikt moet worden om de vaccinatiegraad te verhogen. Zorgorganisatie Zin en Christelijke Woningstichting Patrimonium hebben een nieuw huurcontract getekend voor een deel van de Zuiderflat in De Weijert. Zin gaat daar onderzoeken hoe wonen met zorg slimmer en beter kan worden georganiseerd voor mensen met een lichte zorgvraag. Het idee is om 2 verdiepingen te gebruiken als proeflocatie voor een nieuwe nieuw woonzorgconcept. Daarbij ligt de nadruk niet op traditionele woonzorg, maar juist op zo zelfstandig mogelijk wonen met eigen regie en hulp dichtbij als dat nodig is. Volgens Bas Kraaienbrink van Patrimonium werken beide organisaties samen aan een toekomstbestendige oplossing die past bij hoe ouderen nu en in de toekomst willen wonen en samenleven. De komende tijd werken Zin en Patrimonium de plannen en de samenwerking verder uit. En dan nog het weer. Vandaag blijft het droog en is het vrij zonnig bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Het wordt 21 graden, waarbij het aan kan voelen alsof het 25 graden is. En dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen.

0: Bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. De rechtbank oordeelt dat er een scheefgroei is ontstaan tussen verkeersboetes en boetes voor andere strafbare feiten. 2 jaar geleden gingen verkeersboetes met 10% omhoog, vorig jaar nog eens met 3%. En volgend jaar stijgen de verkeersboetes weer. De kantonrechter noemt het verkapte belastingheffing als verkeersboetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. Vorig jaar leverden boetes de staatskas ongeveer €1 miljard op. De gevolgen van deze uitspraak van de rechter zijn nog niet bekend. Lokale partijen zijn tegen het nieuwe, kleinere stembiljet. In een brief aan de minister roepen bijna 60 fractievoorzitters op om vast te houden aan een stembiljet waarop de namen van kandidaten staan. Op het kleinere stembiljet staat alleen de naam van de partij en een nummer van de kandidaat. Maar volgens de lokale partijen zijn raadskandidaten meer dan een nummer. Sigarettenfabrikant Philip Morris heeft de afgelopen 3 jaar ruim €1 miljoen aan subsidie gekregen om de CO2-uitstoot terug te dringen, heeft RTLZ uitgezocht. Het ministerie zegt dat het anti-rookbeleid van de overheid losstaat van subsidies en dat Philip Morris aan alle voorwaarden voldeed. 3 Rotterdammers zijn aangehouden voor het witwassen van €100 miljoen. Een van hen wordt ook verdacht van valsheid in geschriften. Bij invallen zijn onder meer geldtelmachines en contant geld in beslag genomen, zegt de FIOD. De opsporingsdienst kwam de verdachte op het spoor doordat er veel geld werd overgemaakt naar bedrijven in China, Dubai en Hongkong. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Morgen in het noorden vrij veel bewolking, in het zuiden zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.

0: Oog Radio Stadsplaat.
1: Niemand ziet wat ik zie.

plek, ik zal voor altijd in het noorden staan. Je wou niet luisteren, er komen al mijn woorden aan. Hoe vaak ik heb gedacht aan stoppen, toch ben doorgegaan. Geef ik vandaag niet alles, vul ik dat bij morgen aan. Hotel na hotel, ik zet de kosten op factuur. Ik trap het naar het westen met één handje op het stuur. Ik

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemiddag, mijn naam is Rian Jobing met het nieuws uit Groningen. Groningen was in de zomer van vorig jaar de minst gekozen provincie voor vakantie in Nederland. Dat blijkt uit nieuwe cijfers uit het vakantieonderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek, CBS. Slechts 2% van alle binnenlandse vakanties werd doorgebracht in onze provincie. Na Groningen werden ook Flevoland en Utrecht relatief weinig gekozen als vakantiebestemming. Gelderland was de populairste bestemming, binnen Nederland gevolgd door Noord-Holland en Noord-Brabant. De NAM, Nederlandse aardoliemaatschappij, mag bedrijven die gebruik willen maken van de gasopslag in Grijpskerk niet verplichten om mee te betalen aan de afwikkeling van aardbevingsschade. Dat heeft de ACM, Autoriteit Consument en Markt, vandaag bepaald. Volgens de toezichthouder is het belangrijk dat bedrijven vrije toegang krijgen tot de gasopslag, zodat deze voor de komende winter kan worden gevuld. De NAM stelde als voorwaarde dat bedrijven die de gasopslag gebruiken ook bijdragen aan toekomstige aardbevingsschade in het gebied. Volgens de ACM is die voorwaarde onredelijk, omdat de NAM zelf aansprakelijk is voor die schade. De ACM legde de NAM in februari 2026 al een bindende gedragslijn op om marktpartijen toegang te geven tot de gasopslagen in Noord- en Grijpskerk. Meer over dit onderwerp kan je vinden op onze site oogtv.nl. Het kunstwerk Oase in de Stad, de zintuigelijke stadstuin van Nout de Wolf, die sinds 1999 in het A-kwartier ligt, heeft de Kunst op Straatprijs gewonnen. Van 2026. Vorige maand konden starters stemmen op 10 kunstwerken, genomineerd door een jury rond het thema representatie. Volgens Kunstpunt Groningen, dat de verkiezingen ieder jaar organiseert tijdens de Maand van de Kunst, ging bijna 24% van de publiek stemmen naar de zintuigelijke stadstuin. Het bronzen beeldroep om kennis aan het Blauwborgje op de Zennerke Campus eindigde op de tweede plaats. De derde plek ging naar het werk Straatkamers in Corpus den Hoorn. Het winnende kunstwerk Oase in de Stad ligt tussen het gebouw van Academie Minerva aan de Pladiniersingel en het water van de Haan. Dan nog het weer. Het is bewolkt en het blijft droog bij 19 graden. De wind komt uit het noordwesten en is matig, windkracht 4. Vannacht koelt het af tot rond 13 graden. Morgen zijn er wolkenvelden en kan er regelmatig een buitje vallen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwesten tot westenwind wordt het 21 graden. Dit was het Oog Radio Nieuws. Over een uur zijn we er weer. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en natuurlijk de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen.

0: just let you know, you're one of my kind.
1: Oh, radio. Het geluid van Groningen.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Een rechter van de rechtbank Midden-Nederland oordeelt dat er een scheefgroei is ontstaan tussen verkeersboetes en boetes voor andere strafbare feiten. 2 jaar geleden gingen verkeersboetes met 10% omhoog, vorig jaar met 3% en volgend jaar stijgen ze weer. De kantonrechter noemt het verkapte belastingheffing als verkeersboetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. De komende tijd moeten nog andere rechtbanken, het gerechtshof en de Hoge Raad kijken naar de hoge boetes. Pensioenfonds ABP haalt opnieuw geld weg uit de Verenigde Staten, blijkt uit hun meest recente beleggingsoverzicht. Het ambtenarenpensioenfonds is al langer bezig met het verkopen van Amerikaanse obligaties. Ook verkoopt ABP voor miljarden aan aandelen in Amerikaanse techbedrijven als Apple en Microsoft. Volgens het fonds is het op dit moment aantrekkelijker om staatsobligaties in eurolanden te hebben dan in obligaties in vreemde valuta. De Nederlandse Bank waarschuwde eerder al dat pensioenfondsen kwetsbaar zijn als ze veel aandelen in Amerikaanse techbedrijven hebben. Lokale partijen zijn tegen het nieuwe, kleinere stembiljet. In een brief aan de minister roepen bijna 60 fractievoorzitters op om vast te houden aan een stembiljet waarop de namen van kandidaten staan. Op het kleinere stembiljet staat alleen de naam van de partij en een nummer voor de kandidaat. Maar volgens de lokale partijen zijn raadskandidaten meer dan een nummer. De politie heeft niet kunnen achterhalen hoe een groot stuk schuim vorige maand naar beneden kon vallen in Amsterdam. Een vrouw brak daardoor haar nek op 3 plaatsen. Het OM gaat niet verder met de zaak omdat er geen verdachte kan worden aangewezen. De politie concludeerde eerder al dat het waarschijnlijk een ongeluk was. Het weer, vooral in het zuiden zon, op andere plekken ook stapelwolken. Het is 20 tot 24 graden. Morgen in het noorden veel bewolking en 20 graden. In het zuiden overwegend zonnig bij 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Deze week bij visspecialist Paschal. Loaded skibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Paschal. Winkelcentrum Paddepoel.
3: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemiddag, mijn naam is Rian Jobing met het nieuws uit Groningen. Groningen was in de zomer van vorig jaar de minst gekozen provincie voor een vakantie in Nederland. Dat blijkt uit nieuwe cijfers uit het vakantieonderzoek van het CBS, Centraal Bureau voor de Statistiek. Slechts 2% van alle binnenlandse vakanties werd doorgebracht in onze provincie. Na Groningen werden ook Flevoland en Utrecht relatief weinig gekozen als vakantiebestemming. Gelderland was de populairste bestemming binnen Nederland, gevolgd door Noord-Holland en Noord-Brabant. De NAM, Nederlandse aardoliemaatschappij, mag bedrijven die gebruik willen maken van de gasopslag in Grijpskerk niet verplichten om mee te betalen aan de afwikkeling van aardbevingsschade. Dat heeft de ACM, Autoriteit Consument en Markt, vandaag bepaald. Volgens de toezichthouder is het belangrijk dat bedrijven vrije toegang krijgen tot de gasopslag, zodat deze voor de komende winter kan worden gevuld. De NAM stelde als voorwaarde dat bedrijven die de gasopslag gebruiken ook bijdragen aan toekomstige aardbevingsschade in het gebied. Volgens de ACM is die voorwaarde onredelijk, omdat de NAM zelf aansprakelijk is voor die schade. Meer over dit onderwerp kan je vinden op onze site oogtv.nl. Het kunstwerk Oase in de Stad, de zintuigelijke stadstuin van Nout de Wolf, die sinds 1999 in het A-kwartier ligt, heeft de Kunst op Straatprijs 2026 gewonnen. Vorige maand konden starters stemmen op 10 kunstwerken, genomineerd door een jury rond het thema representatie. Volgens Kunstpunt Groningen, dat de verkiezing ieder jaar organiseert tijdens de Maand van de Kunst, ging bijna 24% van de publiek stemmen naar de zintuigelijke stadstuin. Bronzen beeld, Roep om kennis aan het Blauw Borgje op de Zennerk Campus eindigde op de tweede plaats. De derde plek ging naar het werk Straatkamers in Corpus den Hoorn. Het winnende kunstwerk Oase in de Stad ligt tussen het gebouw van Academie Minerva aan de Pradiniensingel en het water van de A. Op en rond de zuidelijke ringweg van Groningen zijn vanaf komende maandag tot en met vrijdag 17 juli verschillende wegen en op- en afritten in de avond en nacht afgesloten. Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingen en extra reistijd, waarschuwt Groningen Bereikbaar. In de eerste week gaat het onder meer om afsluitingen op Ring Zuid tussen Groningen Corpus en knooppunt Eufgunnen. Delen van het Julianaplein, de verbinding tussen Ring West en Ring Zuid, de A7, de N7, de N46 en verschillende op- en afritten bij onder meer Meerstad, Westerbroek, Hoogkerk en Corpus den Hoorn. De omleidingsroutes staan de komende weken langs de weg aangegeven met gele borden. Een volledig overzicht van alle afsluitingen per dag en op welke tijd kan je vinden op groningenbereikbaar.nl. Dan nog het weer. Het is overwegend bewolkt en het blijft droog bij 19 graden. De wind komt uit het noordwesten en is matig, windkracht 4. Vannacht koelt het af tot rond de 13 graden. Morgen zijn er wolkenvelden en kan er regelmatig een buitje vallen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwesten tot westenwind wordt het 21 graden. Dit was Oog Radio Nieuws. Over een uur zijn we er weer. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en natuurlijk de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen.

0: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Na de woningbrand gisteren in de Noord-Hollandse plaats Huizen is iemand overleden. Het is een van de twee mensen die gewond raakten. Voor de brand was er een explosie. Het is nog onduidelijk waar die door is veroorzaakt. De politie gaat niet uit van een misdrijf. Er werd een tijdje gezocht naar een derde persoon, maar die bleek er niet te zijn. Vanwege de brand moesten 12 omliggende huizen worden ontruimd. Pensioenfonds ABP haalt opnieuw geld weg uit de Verenigde Staten, blijkt uit hun meest recente beleggingsoverzicht. Het ambtenarenpensioenfonds is al langer bezig met het verkopen van Amerikaanse obligaties. Volgens het fonds is het op dit moment aantrekkelijker om staatsobligaties in eurolanden te hebben dan in obligaties in vreemde valuta. Ook verkoopt ABP voor miljarden aan aandelen in Amerikaanse techbedrijven. De Nederlandse bank waarschuwde eerder al dat pensioenfondsen kwetsbaar zijn als ze veel aandelen in Amerikaanse techbedrijven hebben. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Volgens een rechtbank is daardoor het verschil met boetes voor andere strafbare feiten te groot geworden. De kantonrechter vindt ook dat er sprake is van een verkapte belastingheffing als verkeersboetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. Andere rechtbanken, het gerechtshof en de Hoge Raad moeten nog kijken naar de verhoging van de verkeersboetes. Het waterschap in Friesland neemt maatregelen vanwege het grote aantal dode vissen in het zuidoosten van de provincie. Door de hitte zijn op 10 locaties honderden dode vissen komen bovendrijven. Door het warme weer en de zware regenbuien ontstond een zuurstoftekort in het water. Het waterschap in Friesland regelt extra schoon water op plekken waar vissen nog te redden zijn. Het weer, vanavond is het nog lang zonnig. Vannacht neemt de bewolking toe en in het noorden kans op regen. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten?
1: Kijk op primareclame.nl.
2: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
3: Het weekend van Oog Radio.
4: Welkom bij het eerste deel van Oog op het weekend. Zometeen hoor je de nieuwe van Take That. Maar eerst Taylor Swift.

0: Sweet July van Take That, de nieuwe single. En daarvoor hoorde je Taylor Swift met Shake It Off. En dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat Taylor Swift vandaag gaat
1: trouwen.
0: Ja, ze stapt in het huwelijksbootje. Ze gaat trouwen.
1: Ik denk dat dit ook daar, hoe noem je dat, bruidsdans?
0: Shake It Off. Ja, oké, okay. Ja, dat zou kunnen. Welkom bij een nieuwe editie van Oog op het Weekend. Het is vrijdag 3 juli. En nou ja, je hoorde het net van Take That, Sweet July.
1: Ja.
0: Betekent ook, dames, want Alexander is er niet. Femke is er. Dag Femke. Hallo. En Rian is er.
2: Hi. En Rijn is er.
0: En ja. Ik ben er, yes. Nee, Alexander die heeft even wat andere dingen te doen. Die heeft even wat technische zaken op te lossen in verband met een mogelijke live-uitzending tijdens de Keiweek.
1: Ja.
0: Dus vandaar dat hij er niet is.
1: Binnenkort meer.
0: Ja, binnenkort meer daarover. De Keiweek is overigens in de week van 10 augustus. Dus dat duurt nog een maand.
1: Ja, maar voor je het weet.
0: Ja, voor je het weet is alles weer voorbij.
1: Ja.
0: Taylor Swift, ze gaat vandaag trouwen in New York. Om 11 uur vanavond Nederlandse tijd. 5 uur New York tijd. Het schijnt een heel groot feest te worden. Er komen 999 mensen.
1: Oh.
0: Ja, dat heeft te maken met de vergunning.
1: Vanaf, wat anders had ze meer mensen.
0: Nee, ja, vanaf 1000 dan heb je weer een andere vergunning nodig. Ja. En dat was gedoe. En 999 mensen.
1: Maar waarom zoveel?
2: Daar heeft ze natuurlijk ook geen geld voor.
0: Nee joh, nee. Ik bedoel, dan wordt het ook gewoon te duur.
1: Ja, maar dit met 9, waarom zou je zoveel mensen willen? Oh ja, dat hoorden we op de radio gisteren. Iedereen die ze eens een keer had ontmoet. Oh. Had ze uitgenodigd of zo, weet ik veel.
0: Iedereen die komt, heeft ze inderdaad sowieso persoonlijk ontmoet.
1: Oh, ja. Dat onthoud je toch niet?
0: Nee, maar goed, dat gaat zo snel.
2: Nou, mensen, al die bekende mensen. Ja.
0: Bekende mensen, okay. Mensen uit de business.
1: Ik hoop, mag hopen de ouders ook.
0: Als ze plek was.
2: Ja. Als ze die ook heeft ontmoet.
1: Ja, inderdaad, ja. Ja. Ja, dat is waar.
0: Nou ja, wij hebben er eens een keer ontmoet, dus wij vliegen zo meteen vanaf Eelde. Nee. Ja,
1: naar New York.
0: Ja. Nee hoor, nee, flauwekul. Maar nou ja, wij wensen Taylor en haar aanstaande in ieder geval een hele fijne middag, avond,
1: ja.
0: Nacht. Want het zal wel doorgaan tot in de kleine uurtjes.
1: Ik hoop dat ze ook lang getrouwd blijven.
0: Dat hoop ik ook.
1: Ja.
0: Ja. Waarom ook dat eigenlijk?
1: Nou ja, de meeste huwelijken gaan bij dit soort grote dingen vaak stuk.
0: Ja, ja, dat is waar. Nou ja, goed. We houden het in de gaten voor je. Wat gaan we allemaal doen vandaag? We hebben veel nieuwe muziek. We hebben, Femke en ik hebben zometeen ook nog wel even een verslag van een van de, voor mij in ieder geval, mooiste rockconcerten die ik ooit heb gezien.
1: Oh ja, ik sluit me daar wel bij aan.
0: De Foo Fighters in Berlijn, daar zijn wij deze week geweest. Ja, was echt geweldig, maar daarover later meer. We hebben natuurlijk het nieuws van Oog Radio met Rian.
1: Ja.
0: Ik hoor zo links en rechts op de redactie dat het al wat rustiger wordt.
2: Ja, ik heb nog niks nieuws voorbij zien komen.
0: Niks nieuws ten opzichte van een half uur geleden, zeg maar.
2: Nee, niet echt.
0: Oké, okay, nou ja, wat er op televisie qua nieuws is, dat horen we zo meteen van Harro Meijer. En natuurlijk kijken we dan ook even terug op de week. Wat was het meest bijzondere of meest opvallende nieuws van de afgelopen week? We hebben een boekentip, we hebben een uitgaansagenda, we hebben een mooie krantenkop voor je uitgezocht. We hebben ook nog wel even een berichtje over de sport. En natuurlijk rocken met Oog op het Weekend. Rond de klok van 5:40, dan trappen wij het weekend officieel af. Maar zoals gezegd, we hebben ook heel veel nieuwe muziek. En dit is er zo eentje. Ik zag hem niet aankomen, maar nu dat hij er is, denk ik van ja.
1: Het werkt.
0: Kan wel. Snow Patrol samen met Kylie Minogue.
2: Oh ja, daar hadden we het vorige week over.
0: Ja, vandaag is hij uitgekomen hoor, die nieuwe single van hun. En die heet These Alarms. Nou, de alarmbellen gaan...

Dit is het weekend van Oog Radio.

0: Verhoeven, de luisteraar, die had het natuurlijk al gehoord. Dit is Madonna. En die heeft dus ook een nieuw nummer uitgebracht vandaag. En dat
1: en
0: is
1: Dansteria. Laat.
0: Ja, is die al uit?
1: Ja, die is vandaag ook uitgekomen.
0: Oh, die is vandaag ook uitgekomen. Ja. Oké, nou ja, dit is wel een van de singles van die plaat. Ik vraag me af, zal Madonna ook uitgenodigd zijn bij Taylor?
1: Weet ik niet. Hebben die ooit een plaat iets samen gedaan?
0: Met wie heeft Madonna ook alweer lopen bekken op het podium?
1: Met Britney Spears en Christina Aguilera.
0: Oké, niet met Taylor.
1: Nee, niet met Taylor. Ja, dat is misschien ooit weet, ook wel een keer, maar...
2: Nee, maar ik moet lachen omdat ik Caro zie.
1: Ja, die weet dat ook, ja.
0: Ja, maar misschien dat het op vanavond gebeurt.
1: Ja, maar ik weet niet of die elkaar echt hebben ontmoet.
0: Oké, nou ja, goed. Nou ja, we gaan het vast en zeker in alle rollen bladen allemaal te weten komen, ja, hoe het allemaal zit. Goed, dat was de nieuwe van Madonna. En daarvoor hoorde je dus de nieuwe van Snow Patrol samen met Kylie Minogue. Allemaal oude namen.
1: Ja. Oude weer, mensen, maar...
0: Ja, zeg
1: de
0: maar...
1: De oudere nieuwe, generatie.
0: Oude wijn in nieuwe zakken? Of ja, was het nieuwe zakken in oude wijn? En goed, inmiddels is aangeschoven Harro Weijer.
3: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. De eindredacteur van Dienst van Hoog TV. En die komt ons vertellen wat wij zo kunnen verwachten.
3: Zeker.
1: Dat is geen oude zak.
0: Absoluut niet.
1: Nee.
0: Dat is gewoon nieuwe wijn in een nieuwe
3: wijn.
0: Zak.
3: Okay.
0: Ja. Nou, laten we eerst even kijken wat er vanavond vanaf 17:30 is te zien bij Hoog TV qua nieuws.

0: Meer gebruik van regelingen schuldhulpverlening. Groningse voorbijgangers gevangenen in een schetsboek. En Selwert heeft zijn eigen buurtcamping.
1: Kijk.
2: Leuk.
1: Selwert heeft zijn eigen buurtcamping. Dat heeft Leeuwenborg in het verleden ook gedaan, volgens mij.
0: En ook weer. We moeten een beetje kiezen, want ze strijken op meer plekken neer in de stad.
1: Oké.
0: Maar buurtbewoners die elkaar willen ontmoeten, die kunnen daar dit weekend terecht. Het is natuurlijk niet permanent.
2: Niet de hele zomer, maar
0: niet
2: gewoon...
1: Nee, maar dat was in Leeuwenborg ook zo. Wat leuk dat ze dat nu ook in Selwert doen. Zijn er meer wijken die het doen op het ogenblik of niet?
0: Nee, dit is de twee die ik op de radar heb staan. Want we hebben ze beide gebeld en qua afspraken kwam deze gewoon wat makkelijker uit. Qua de planning die ze hadden. Maar ik heb nog niets voor de andere wijken gehoord. Je hebt natuurlijk wel bijvoorbeeld aan het einde van de zomer Timmendorp. Dat verbindt natuurlijk ook, maar dat is nog meer op kinderen gericht.
1: Ja.
0: Dus je hebt wel meer activiteiten in de zomer.
1: Ja, nee, super. Hartstikke mooi. Want vandaag is het zover. Het is een zomervakantie voor de scholen.
2: Inderdaad, voor regio Noord. Die zijn nu...
1: Ja, die zijn nu klaar. Het is, zeg maar 4:20. Volgens mij zijn alle scholen nu wel zo'n beetje klaar. Dus heel veel plezier. Geniet van de zomervakantie. Heerlijk. En dat geldt voor de leraren en leraressen. En natuurlijk de leerlingen.
2: Ja.
1: Daarmee gezegd hebben we trouwens ook dat je rekening moet houden met drukte op de weg morgen. Het schijnt vanaf morgen echt...
0: Zwarte zaterdag?
1: Het is nog geen zwarte zaterdag, maar wel een hele drukke zaterdag.
2: Ja, ik denk dat heel veel mensen toch al wel weg willen.
1: Nou ja, weet je, regio Noord, want daar vallen wij uiteraard onder.
2: Ja.
1: Maar dat is een groot gebied, want Amsterdam valt er ook onder.
2: Ja.
1: Dus dat gaat echt tot Midden-Nederland, zeg maar. Dat is allemaal regio Noord. En die gaan allemaal weg.
0: Die gaan ze bij Amsterdam ook zeggen, moet dat verre noorden? Of?
2: Dat zeggen ze vaak wel, hè?
1: Dat zeggen ze vaak wel.
0: Noorden.
2: Wij zeggen dat nooit als wij daar naartoe gaan, maar zij,
0: Ik had vorige week ook nog, moest aan de afspraak in Amsterdam. Lekker ingepland om 9:00. Terwijl als ze hier een keer naartoe komen, is dat, kan het om 11:00.
1: Ik heb in het verleden gewerkt voor een organisatie landelijk. En daar hadden wij bijvoorbeeld een vergadering in Amersfoort. En dan vertrok ik heel vroeg, want het was dan ook om 9:00 of zo. Maar dan vertrok ik bijvoorbeeld om 6:30. Want dan was ik net even voor de eerste files aan. Maar collega's van mij uit Den Haag, wat relatief qua afstand veel dichterbij Amersfoort ligt, die waren gewoon te laat. Die waren net zo vroeg vertrokken, maar die waren gewoon te laat.
0: Ja. Vertel precies hoe mij vorige week ging, die bijeenkomst.
1: Ja.
0: De helft was aanwezig op tijd, waarvan onder andere ik.
1: Ja, uit het hoge noorden.
0: En mensen uit Rotterdam, die waren veel later.
2: Ja.
1: Oh, niet te geloven.
0: Sorry mensen van Rotterdam.
2: Willen jullie niet allemaal even één kam scheren natuurlijk?
0: Nee.
1: Wij kijken ook altijd even terug op de week. Van wat was het meest opvallende of meest belangrijke nieuws bij Oog deze week. En we hebben er weer een overzicht. Harro heeft weer een overzichtje gemaakt. En we gaan het even nummer voor nummer bij langs. Wat staat er op
3: nummer 3?
0: Ja, als eerste de eerste dag van het hoofdstation. En dan bedoel ik voornamelijk het busstation op het hoofdstation. Dat vrij soepel schijnt te zijn verlopen.
1: Ja, ik heb het nog niet gezien. Ben jij er geweest, Femke? Want jij komt vaak op het station.
2: Ja, nee, ik heb niet het busstation gezien. Maar ik zag wel dat het nu helemaal dicht was gemaakt. Ook de tunnel, zeg maar.
0: Tunnel dicht.
2: Ja, daarboven er is nu ook zand. Dat was eerst echt niet. Of dat weet ik niet.
0: Maar... een beetje, het wordt een beetje een parkje.
2: Ja, het zag er mooier uit. Dat ik echt dacht, dat hebben ze goed gedaan.
1: Oké.
2: Dat was maandag nog niet.
1: Nee. Ik ga binnenkort toch eens een keertje kijken. Het heeft ook een paar weken geduurd voordat ik naar het nieuwe station ben geweest. Maar dat zag er toen ook best wel indrukwekkend uit. Ik ga binnenkort maar eens kijken.
2: Ik heb
0: ga
2: veel
0: al die plekken in de stad bekijken? Ook dat plantsoen bij de Duo, ben je daar al geweest?
1: Daar ben ik ook al geweest.
0: Je
2: kunt ook even de bus pakken, hè?
1: Ja, dan ga ik eens een keer de bus pakken. Dat lijkt me, dat is echt jaren geleden. Goed, wat staat...
0: Toeristen eigen stad.
1: Ik heb wel eens een keer zo'n grachtentour gedaan. En dan zie je de stad toch op een hele andere manier.
2: Ja, dat is wel leuk.
1: Dus wat dat betreft loont het de moeite om eens een keer met de bus rond te gaan. Goed, wat staat er op...
3: Nummer 2.
0: Ja, dat is toch wat minder leuk nieuws. Dat is het dodelijk ongeval op het paard Zwolsmeer.
1: Ja, daar is een man van zijn sub afgevallen. En,
2: maar hoe, wat is daar nog gebeurd eigenlijk?
0: Ze zoeken ook nog getuigen, voor zover ik weet. En ze weten dus niet precies wat er gebeurd is.
2: Nee, want meestal als je van een sub afvalt, klim je er weer op. Maar dus dan is hij in het water, was misschien ondiep dat hij ergens...
1: Nee, nou ja, hij is verdronken. Hij is onder water gekomen en niet meer boven gekomen. En het rare is inderdaad dat ze getuigen zoeken. Dus dan heb ik al zo'n vermoeden van, hey, is er wat gebeurd? Is het wel een ongeluk geweest?
2: Ja, of hij werd onwel.
1: Nou ja, dat kan ook, maar dan ja.
2: Dan zoek je ook een getuige, hè? Want dan kan die op dat, hoe heet het, paddleboard?
0: Nee, je weet ook niet hoeveel mensen al hebben gesproken die het gezien hebben. Misschien was je ook wel eens in eentje dat ze ineens iemand zag van, hé, dat drijft een boord. En dat ze het later hebben gevonden. Ik weet het niet.
1: Nee. Nou ja, goed. Wie weet horen we er nog wel eens een keertje wat van. In ieder geval voor de nabestaanden heel veel sterkte. En kijk uit als je op water gaat. Wat staat er dan op?
3: Nummer 1.
0: Dan heb ik het over de inval bij het Noorderstation. Ja. Het gaat om het eetcafé bij Station Noord.
1: Ja, ik zie Femke echt kijken van waar gaat het over.
2: Sorry, ik ben een inval.
0: Ja. Er is deze week, dus al een paar dagen geleden, is er een inval geweest op behoorlijk veel politievoertuigen bij Station Noord. En dat bleek iets te maken te hebben met kansspel, dat soort activiteiten.
2: Oké.
1: Ja, ik had nog nooit gehoord dat het hier in Groningen bestaat. Maar het bestaat dus ook, net zoals in die film, hè, dat je in het achterkamertje kan je dan illegaal poker spelen en dergelijke. Wat ik gelezen heb, is dat er zelfs ook autosleutels ingezet werden. En dat niet alleen de sleutel, maar dan kon je vervolgens ook met de auto
2: weggooien. Ja, op zich wel handig.
1: Ik bedoel, dat is grof geld.
0: Ik zag je op de fiets aankomen.
1: Wat zei je?
0: Ik zag jou op de fiets aankomen.
2: Maar dan ben je gewoon je auto helemaal kwijt. Dan kom je dus thuis en dan zeg je tegen je vrouw, hallo, ik ben er weer.
1: Of tegen je man, hè? Dit is een beetje discriminerend. Wat je nu doet, maar
2: kom je thuis bij je vrouw of bij je man of bij weet
0: bij
2: ik
0: je partner.
2: Bij wie?
0: Bij je partner.
2: Bij je partner, dat is beter.
1: Ja.
2: En dan, hallo schat, ik ben er weer, maar we hebben geen auto meer.
1: Ja.
2: Dan wordt het partner toch ook woest?
4: Morgen lopend naar werk.
2: Ja. Daar zou ik niet blij van worden.
1: En dan gaan ze vervolgens met z'n tweeën suppen en dan komt er maar eentje thuis.
0: En dan moet je met een bus via het busstation.
2: Ja, ja.
1: En zo is het cirkeltje weer rond. Goed, dat waren de hoofdpunten van de afgelopen week. We hebben het in dit blokje ook altijd eventjes over het voetbal.
2: Maar niet nu.
1: Ja, jawel, we moeten het er toch even over hebben.
4: Het was een dieptepunt.
1: Het was een dieptepunt, want niemand had het goed.
2: Nee.
1: De voorspelling was dat Nederland door zou gaan.
2: Ja.
1: Iedereen heeft in ieder geval wisselende standen, maar wel allemaal Nederland gaat door.
4: Klopt.
1: Nou, helaas.
2: Ja, het werd 1-1 in de reguliere dinges.
1: Ja.
2: En toen daarna uiteindelijk, daar gaan we het gewoon niet meer over hebben.
1: Nee.
2: Penalties is niet aan ons besteed.
1: Nee. Maar gelukkig, een van de buurlanden ligt
2: België
1: er ook al uit. Nee, maar dat is Duitsland.
2: Duitsland
1: die liggen er ook uit. Maar daar zijn we vanaf nu maar voor.

0: Nou, ja. Ik denk dat ik toch voor de Vikingen ben.
1: Voor Noorwegen, ja. Brazilië ook.
0: Ik ben voor Noorwegen. We hebben Haaland in Noorwegen, die schiet ze er wel in.
2: Wij hebben vanavond nog even een stevig gesprek als we thuis zijn.
3: Ik ben gewoon voor Colombia, want ja.
0: Ja.
2: Oh ja,
3: ik snap heel goed dat jij voor België bent.
0: Zitten die er ook nog in?
3: Ja.
2: Oh. Ja, die zitten er ook nog in. Oh. Op doorzettingsvermogen. Op uithoudingsvermogen.
0: Nou, we zijn in ieder geval met z'n allen niet voor Argentinië.
2: Nee, maar even jongens, wat gaan we doen? Gaan we nu maar gewoon even voorspellen wie kampioen gaat worden?
0: Ja, ik had in de app had ik Frankrijk, maar ik weet niet zo goed of dat...
2: Nou ja, we kunnen nu wel alle wedstrijden langs gaan, maar laten we dat maar gewoon niet doen.
0: Nee, we liggen eruit en dus...
2: Ik zeg Spanje, Portugal. Ik zeg Portugal kampioen.
1: Frankrijk.
0: Ja, ik hou het ook maar bij Frankrijk.
2: Frankrijk, Rian.
3: Niet zo snel.
2: Niet zo snel. Waar komen die vandaan?
0: Uit Snellonium.
3: Ik zal je eerlijk zeggen, ik heb er echt helemaal niks van gevolgd.
1: Ja, maar meestal werkt dat ook heel goed bij poeltjes.
3: En opeens hoor je, dat land is er al uit.
2: Ik zou zeggen, Cavendië. Zit er nog in, toch?
0: Ghana
2: zit er niet in.
3: Ja, die moet tegen Colombia morgen. Morgen.
2: Ik ga gewoon voor Colombia. Zo is het. Ja. Dus 2 keer Frankrijk, 1 keer Portugal, 1 keer Colombia. Ja. Nou, we houden het in de gaten. Harro, nog plannen voor de komende dagen, voor het weekend?
1: Ja, vanavond weer eens een keertje naar Vera toe voor een leuk concert.
0: Oké, dat is wel tijd, hè?
1: De Hackensaw Boys die treden op.
0: Naar wie?
1: De Hackensaw Boys.
0: Oh ja, ik zie het staan.
1: Ze zijn ooit polwinnaar geweest in Vera. Dus de beste concert van het jaar volgens het publiek. En ik heb ze al meerdere keren daar gezien. En leuk om ze weer eens een keer te zien.
2: Oké. Okay. Ja. Je bent nogal van de festivals en dergelijke. Weet jij mensen die naar Down the Rabbit Hole?
1: Nee, ik heb dat niet. Ik ben zelf afgelopen weekend naar Winsumer Fest geweest. Maar Down the Rabbit Hole staat niet op mijn lijst. En ik heb ook niet iemand anders gehoord.
2: Oké, maar je collega...
0: Moet je er nu al heen namelijk?
2: Nee, maar je collega Ruben die zoekt namelijk iemand die er één is.
1: Oh, waarom?
2: Omdat er een bepaalde ex speelt die verkopen tijdens Down the Rabbit Hole exclusieve t-shirts.
1: Oh.
2: En hij wil graag zo'n t-shirt, dus als hij iemand weet die daar is, dan vraagt hij diegene om een t-shirt mee te nemen.
0: Waarom gaat hij zelf dan niet naar Down the Rabbit Hole?
2: Hij moest werken van Arro.
1: En dat is alleen vanavond?
2: Nee, ik heb geen idee, joh. Hij zit nog op de redactie, dus misschien kun je er even langs. Hey Harro, heel goed weekend. Heel veel plezier vanavond in Vera. En wij zien elkaar volgende week weer.
1: Ja, en dan als het mee zit anders, staat Ander weer. Ja.
2: Maar
1: ik ben er wel.
2: Maar je bent er wel, dus we zien elkaar sowieso. Heel goed weekend, graag tot volgende week.
0: Tot volgende week.
2: Rian, ben jij klaar voor het laatste, voor een update van het Oog Radio Nieuws?
3: I'm ready.
2: Oké, dan gaan we nu naar Rian Jobing met een update van het Oog Radio Nieuws.
4: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Goedemiddag, mijn naam is Rian Jobing met het nieuws uit Groningen. Het fietsdepot van de gemeente is begin deze week officieel verhuisd van de Travertijnstraat naar de Ulgersmaweg. Door de verhuizing konden geen fietsen worden afgehaald. Wie zijn of haar fiets ergens in de binnenstad verkeerd, gevaarlijk of te lang heeft geparkeerd, kan via verlorenofgevonden.nl controleren of de gemeente Groningen hem heeft meegenomen. En als dat zo is, staat deze nu dus aan de Ulgersmaweg 51. Ben je fiets kwijtgeraakt in de omgeving van de Grote Markt, dan kun je deze de eerste 24 uur gratis ophalen bij het fietsdepot aan de Osselmarkt. Meer informatie vind je op gemeente.groningen.nl/fiets-kwijt. Groningen was in de zomer van vorig jaar de minst gekozen provincie voor een vakantie in Nederland. Dat blijkt uit nieuwe cijfers uit het vakantieonderzoek van het CBS, Centraal Bureau voor de Statistiek. Slechts 2% van alle binnenlandse vakanties werd doorgebracht in onze provincie. Na Groningen werden ook Flevoland en Utrecht relatief weinig gekozen als vakantiebestemming. Gelderland was de populairste bestemming binnen Nederland, gevolgd door Noord-Holland en Noord-Brabant. De NAM, Nederlandse aardoliemaatschappij, mag bedrijven die gebruik willen maken van de gasopslag in Grijpskerk niet verplichten om mee te betalen aan de afwikkeling van aardbevingsschade. Dat heeft de ACM, Autoriteit Consument en Markt, vandaag bepaald. Volgens de toezichthouder is het belangrijk dat bedrijven vrije toegang krijgen tot de gasopslag zodat deze voor de komende winter kan worden gevuld. De NAM stelde als voorwaarde dat bedrijven die de gasopslag gebruiken ook bijdragen aan toekomstige aardbevingsschade in het gebied. Maar volgens de ACM is die voorwaarde onredelijk, omdat de NAM zelf aansprakelijk is voor die schade. Meer over dit onderwerp kan je vinden op onze site oogtv.nl. Een arrestatieteam van de politie heeft gisteren twee mannen aangehouden aan de verlengde Vissenstraat na een melding van een bedreiging met een vuurwapen. 25-jarige man uit Groningen werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de bedreiging. De man was onderweg met een 30-jarige man uit Groningen. Ook hij werd in de boeien geslagen, omdat hij een grote hoeveelheid verdovende middelen bij zich had. Beide verdachten zijn overgebracht naar het cellencomplex in Groningen. De politie doet verder onderzoek. Dan nog het weer. Het is overwegend bewolkt en het blijft droog bij 19 graden. De wind komt uit het noordwesten en is matig, windkracht 4. Vannacht koelt het af tot rond de 13 graden. Morgen zijn er wolkenvelden en kan er regelmatig een buitje vallen. Bij matige tot vrij krachtige zuidwesten tot westenwind wordt het 21 graden. Dit was het Oog Radio Nieuws. Over een uur zijn we er weer. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl. Onze sociale media en natuurlijk de Oog-app.
2: Dankjewel, Rian. En over een uur graag weer een update. Rian die sloot af met het weer. En ik moet nog even zeggen dat we geen uitgebreid weerbericht van onze eigen weerman Johan Kalbuis hebben. Want die heeft een lang weekendje weg. Ik heb geen idee waarheen, voordat je het gaat vragen. Want ik zie die vragende ogen alweer.
0: Ik heb altijd vragende ogen.
2: Dat is waar. Ik ga zo meteen nog even op zoek naar het uitgebreide weer.
0: Oh, ik dacht naar Johan.
2: Johan, die zien we volgende week wel weer. Maar ik ga zo meteen wel even kijken wat het wordt. Ook richting volgende week, zeg maar. Zometeen, dan hebben wij twee live nummers van de Foo Fighters. En dan zullen we ook even wat meer vertellen over onze ervaring met het concert in Berlijn afgelopen woensdag. Eerst draaien wij nog een nieuwe van Friday. En die heet Sunshine. Vorige die heette Summertime.
0: Ja.
2: En nu is
0: ze
2: Sunshine.
0: Houdt een beetje in de zon.
2: Ja, ze houden het een beetje zomers.
0: Ja.
2: Dus
4: Het weekend van Oog Radio.

0: Sunshine van Friday. En ja, dat is een nieuwe single. Hou die band in de gaten. Ze doen het lekker. De vorige Summertime, die was ook... ja, heeft het best wel goed gedaan in de hitparade. Goed, afgelopen woensdagochtend... Half negen.
1: Kwart over acht.
0: Ja, kwart over acht, half negen. Vertrokken wij richting Berlijn. Ja. En gingen wij naar het concert van de Foo Fighters. Al heel lang naar uitgekeken.
1: Ja.
0: En eindelijk was het zover. Nou, de hele reis, even wat hiccups. We waren echt, echt net op tijd. En dat hadden we ook te danken aan het feit
1: dat... Weet je, we waren eigenlijk officieel waren we te laat.
0: Ja.
1: Minstens een kwartier. Ja. Maar omdat er dus blijkbaar onweersbuien overkwamen... is het stadion geëvacueerd. Dus begonnen ze later. Dat was onze redding.
0: Ja. Dus hebben we eigenlijk gewoon niks gemist.
1: Nee.
0: En we waren echt
1: precies...
0: Ja, de
1: twee voorprogramma's, maar ja...
0: Nou ja, maar we stonden met ons patatje... stonden we net op onze plekken. En toen begonnen ze. Nou ja, ideaal. Ideaal. Dus we hebben het hele concert gezien... en het was super indrukwekkend.
1: Ja, ja, het was mooi.
0: Echt. Ik zei net nog tegen een andere collega van... Rammstein heb ik ook gezien. En dat was qua show... Ja, dat was geweldig. Maar qua rockshow, qua rockmuziek...
1: Ja, dat was dit echt, wel echt.
0: Echt een van de beste. Dit was gewoon het beste wat ik tot nu toe heb gezien. Dat durf ik wel te zeggen.
1: Nou ja, ik vond Alter Bridge ook goed. Maar ik ben nog nooit in zo'n groot stadion geweest, hè?
0: Nee.
1: Dit was echt voor mij de eerste keer met zoveel mensen in een... Want ik ben ook nog nooit in de Ziggo, in de AFAS, in de weet ik het wat allemaal geweest.
0: Oké. Ja.
1: En dan hier wel. En dan ook nog op zo'n plek met zo'n geschiedenis. Want dat is het natuurlijk ook.
0: Ja, dat
1: is het Olympisch Stadion in Berlijn.
0: Juist, ik wou net zeggen, dat hebben we nog helemaal niet gezien. Maar het was in het Olympisch Stadion inderdaad.
1: Wat maar, al, nou ja, ja. Hè, daar zijn de Olympische Spelen toen ooit. Ging helemaal niet, maar, ging niet goed. Daar heeft een meneer gepraat.
0: Met zo'n snorretje.
1: Ja, met zo'n snorretje die heel boos was. Nou, dat.
0: Ja.
1: Maar ja, ik vond trouwens, wat ik echt wel heel mooi vond... was dat nummer voor Taylor.
0: Ja. Aurora.
1: Ja, meerdere mensen vonden dat volgens mij heel mooi. En met alle lampjes. En
0: Ja. Goed, we hebben twee nummers van ze meegenomen. Live. En dat is My Hero. En dan meteen gevolgd door Learn to Fly. Geniet ervan. Wij gaan ook nog even 8 minuten nagenieten. Bij de live plaat van deze week. En dat is van de Foo Fighters. Hero en Learn to Fly.

0: Fighters. Live. Hero en daarna meteen Learn to Fly. En eerlijkheid gebied mij te zeggen, want we kregen al een appje van hoe komen jullie aan die muziek nu al uit Berlijn? Nee, eerlijkheid gebied me te zeggen dat dit een registratie was van Pinkpop.
1: Ja.
0: En daar hebben ze anderhalve week geleden gespeeld. En bijna twee weken inmiddels alweer.
1: Ja.
0: NTR, onze collega's van NTR en NPO, die hebben dat toen opgenomen en uitgezonden. En daar hebben wij het van geleerd. Dankjewel daarvoor.
1: Ja,
0: goed, tot zover. Onze concert Sober zit er nu eventjes op.
1: Ja.
0: Tot na de vakantie, denk ik.
1: Ja,
0: dan zoeken we wel weer wat nieuwe dingen uit.
1: Dan komt het weer bij mij.
0: Ja. Nou ja, goed. En wie weet komen er nog wel weer dingen tussendoor.
1: Ja, dat zou altijd kunnen, ja.
0: Maar dat geeft ons nu wel mooi de mogelijkheid om eens een keer die boekenkast aan te pakken. Want daar liggen nog zoveel boeken in die we nog niet gelezen hebben. En jij hebt nu ook alweer een nieuwe boekentip bij je.
2: De leestip voor dit weekend.
1: Ja, dit is M.G. Arledge met Uit de As.
0: Ach, tuurlijk. Uit de As.
1: Ja.
0: Ik heb daar zometeen nog een toepasselijk nummer bij.
1: Ashes to ashes, dust to dust.
0: Nee, dat komt zometeen wel.
1: Oh. Terwijl haar beste vriendin, Charlie, voor haar leven vecht, jaagt de inspecteur Helen Grace op haar aanvaller op onbekend terrein. Deze keer zijn niet de bekende straten van Southampton het decor.
0: Nee.
1: Maar leidt een internationale klopjacht Helen naar de haven van Rotterdam?
0: Rotterdam?
1: Ja, Rotterdam.
0: Oh, Rotterdam. Ik verstond Rotterdam.
1: Ja, dat zei ik niet. Helen staat onder ongekende druk. Ze weet dat dit keer alles op het spel staat. Haar baas heeft haar te kennen gegeven dat falen geen optie is. En ondertussen doet de Nederlandse onderwereld er alles aan om haar eigen mensen te beschermen. Ver van huis, op de hielen van een moordenaar, moet Helen vertrouwen op haar instinct, haar drang naar gerechtigheid en haar honger naar wraak. Ze is bereid om alles te geven om haar doel weer te pakken te krijgen. Zelfs haar leven.
0: Toe, die Helen.
1: Ja.
0: Niet te geloven, joh.
1: Ja, dus waarschijnlijk staat ze dan binnenkort op uit de as.
0: Nou, nog een keer titel en naam van de schrijver, Stur.
1: M.G. Arledge en Uit de As.
0: Maar wie is M.G. Arledge?
1: Dat is de schrijver.
0: Is het een hij?
1: Ja, nee, volgens mij niet.
0: Dus dan is het de schrijfster?
1: Ja, dat maakt niet uit.
0: Oh, oké. Okay.
1: Het is een persoon.
3: Het is een man.
1: Oh.
0: Het is een man.
3: Het zijn hele leuke boeken.
0: En Femke die heeft zich heel goed voorbereid.
1: Ja.
0: Dat kun je horen.
1: Ja, zeker.
0: Ik verklaar mensen wel eens dood op de radio. Hè, dat ik zeg van, die is toch al dood.
1: Ja, maar ik zie het verschil vaak niet tussen man en vrouw.
0: Oké, dat is waar.
1: Ja.
0: Goed, dankjewel.
1: Alsjeblieft.
0: En doen wij even een blikje op het weer. Nou, dat Tref, Femke die heeft het weer ingesproken bij Oog.
1: Ja, ik zal.
0: Voor televisie. Dus wat wordt het volgende week?
1: Ik heb geen idee wat ik voor...
0: Ik heb geen idee.
1: Ik heb geen idee. Oh, ik lees het wel. Dat was de volgende week.
0: Jij wordt een goede opvolger van Johan Kamba.
1: Ja, volgende week wordt het 16 tot 16, maandag 16 graden. Dinsdag 14 graden.
3: Lekker.
1: 14 graden en woensdag 13 graden. Nee, dat is een grapje. Dat is minimaal temperatuur.
0: Ja, weet je, ik heb het hier voor me liggen.
1: Oh,
0: laat maar eventjes. Dit weekend wordt het ongeveer 20 tot 22 graden. En het kan af en toe eens even wat regenen. Ik doe wel een korte versie, hoor. Niet zoals Johan Kamphuis, de hele uitgebreide versie. En dan voor de volgende week. We beginnen de week rond de 20 graden met hier en daar ook nog wel een bui op maandag en dinsdag. Vanaf woensdag wordt het wat droger en dan gaan de temperaturen iets omhoog van 21 tot op zaterdag zelfs 25 graden, zoals het nu lijkt. Maar dat heb je met het weer, hè? Per uur kan dat weer verschillen.
3: Ja, en per weer-app verschilt het ook weer. Want ik zei al, bij mij stond er 28 graden.
0: Ja, 28.
3: Dus,
1: dat werd ook gezegd, dat in dit weekend weer een warm... Maar niet hier, blijkbaar.
3: Nee, niet dit weekend, volgend weekend.
1: Oh, is dat ook hier dan?
3: Ja.
0: Ja. Oh, dan ben ik het
3: dat zou 28 graden moeten zijn.
0: Nee, dan zit jij inmiddels
1: in de woestijn.
0: Nee, nog niet. Jij gaat zaterdag weg, toch? Volgende week zaterdag.
1: Ja.
0: Want vrijdag ben je hier nog bij de uitzending. En dan ga jij richting Marokko, want overloper. Maar verder wil ik het er niet over hebben, hoor.
1: Ik ook liever niet.
3: Ja, jij gaat gewoon mee met wie er kans maakt. Of,
1: Nee hoor, ik zet gewoon mijn oranje hoedje op.
0: Nou ja, ik zei al tegen je, je wordt daar waarschijnlijk met open armen ontvangen. Want jij hebt ervoor gezorgd als oranje, zeg maar, dat Marokko doorgaat.
1: Nou, zelfs als Oranje wel door, dan was ik nog met open armen ontvangen waarschijnlijk.
0: Nou ja, en één ding scheelt.
1: Daar gaan we het niet over hebben.
0: Je bent een groot liefhebber van couscous.
1: Ja, en van, ja.
0: Nee, dus niet. Nee. Goed, wij gaan richting het nieuws van 5 uur. Na 5 uur zijn we weer bij je terug met een overzicht van sport. We hebben een leuke krantenkop voor je. We hebben nog een update van het nieuws. We hebben een uitgaansagenda. En natuurlijk rocken met oog op het weekend. Rond de klok van 6:20. Dus ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. Na het nieuws van 5 uur zijn we bij je terug. Maar wij sluiten dit uur af met een van de grootste sterren ter wereld.
1: Die kwam ook in Berlijn, hè?
0: Ja, die kwam ook in Berlijn, ja. We hebben hem niet gezien.
1: Nee.
0: David Bowie, China Girl. Tot straks, na 5.

0: specialist Passel. Loaded Skibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd, dat meldt de commissie. In de afgelopen weken hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie bedreigd werden en dat dat nu opnieuw gebeurt. Onder meer bij het verhoor van de oud-vertegenwoordiger van scholierenorganisatie LAX vorige week bleek al dat ze opnieuw bedreigingen had gekregen. De coronacommissie noemt het onacceptabel en zegt dat er contact over is met de politie en ook met de beveiliging. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje is een grote bosbrand uitgebroken. Inwoners van 12 gemeenten moeten binnenblijven vanwege de hevige rook die er vrijkomt. Wegen zijn afgesloten. Mensen die een vakantiehuis in het gebied hebben zijn opgeroepen om daar voorlopig niet naartoe te gaan. Ook in het zuiden van Frankrijk woeden nog altijd bosbranden. Duizenden mensen zijn daar geëvacueerd. De KNVB doet aangifte van groepsbelediging tegen mensen die zich racistisch hebben uitgelaten over Oranje Internationals na de uitschakeling op het WK voetbal. Nederland verloor na een strafschoppenserie van Marokko. De drie spelers die een penalty misten, Kluivert, Timber en Somerville, die werden daarna op sociale media geconfronteerd met racistische en haatdragende opmerkingen. De KNVB had het al gemeld aan Meldpunt Online Discriminatie, maar heeft inmiddels ook contact over met het Openbaar Ministerie. En het waterschap in Friesland regelt schoon water op plekken waar de afgelopen dagen veel vissen zijn doodgegaan. Door de hitte en de zware regenbuien kregen die vissen niet voldoende zuurstof. Het gaat om honderden dode vissen in het zuidoosten van Friesland. Het weer dan. Vanavond blijft het lang zonnig. Vannacht in het noorden kans op wat regen. Temperatuur gaat dalen naar een graad of 13. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden is het overwegend zonnig. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
4: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
1: Het weekend van Oogradio.
5: Welkom bij tweede uur van Oog op het weekend. Zometeen hoor je de Opposites. Maar eerst de nieuwe van Bryan Adams.

0: dan vieren wij feestje op mijn graf, The Opposites. En daarvoor hoorde je de nieuwe van Bryan Adams. En 51st State, dat is een protestsong.
1: Ja.
0: Dat gaat... Ja, want en Bryan Adams, heel veel mensen weten dat niet, is van origine een Canadees.
1: Canadees, ja, dat klopt, ja.
0: En Roger Trump, ook zeggen.
1: Roger.
0: Nee, dat is zijn broer trouwens. Donald Trump, die heeft het er wel eens over gehad, hè. Van, Canada, dat kan wel de 51ste staat worden. En dan, wat is dat andere ook alweer? Groenland?
1: Of ja, IJsland? Ja.
0: Nee, Groenland. De 52ste staat... Bryan Adams is het er in ieder geval niet mee eens. En die heeft daar een nummer over gemaakt en vandaag ook uitgebracht.
1: Nou, ik moet zeggen, ik vond die van de Opposites wel heel erg lekker.
0: Ja, ze waren precies een week geleden waren ze hier in Oostpoort.
1: Ja.
0: En dat hebben we gemist.
1: Ja, ik had het gezien. Toen dacht ik, daar wil ik wel heen. Maar die kaartjes waren zo snel uitverkocht, logisch.
0: Ja, ja. Nou, een goede vriendin van me, die is geweest. En ja. Het was super, dus ik wil je niet de ogen uitsteken, maar je wel wat gemist.
1: Ja, die heeft dan de Foo Fighters gemist.
0: Dat is ook zo, ja.
1: Maar overigens, het is volgens mij 12 jaar of 13 jaar geleden... dat Slapeloze Nachten die plaat van de Opposites uitkwam. Dus het wordt wel weer tijd voor wat nieuws. Nieuwe plaat.
0: Ja, maar ze bestaan al langer, toch?
1: Zeker.
0: Ja, nee, ze bestaan niet van 21 jaar of zo. 21, 22 jaar.
1: Ja, ja. Maar daarvoor vond ik het nooit zo leuk. Ik bedoel, het broodje papau, dat trok mij totaal niet. En toen kwam die plaat, Slapeloze Nachten. Ja. Er stonden zoveel goede nummers op. Toen ben ik gezwicht.
0: Ja. Nou ja, goed. Een feestje op mijn graf.
1: Ja.
0: Dat is een nieuwe single van de Opposites.
1: Ik weet wat ik ga doen.
0: Ja, wat? Op je uitvaart?
1: Nou, dan ben ik dood. Dus kan ik geen feestje meer op mijn graf vieren.
0: Nee, maar dat kunnen wij wel doen.
1: Oh, dat is ook goed.
0: Ja? En dan draaien we dit nummer erbij.
1: Ja.
0: Ja? En dan na Hero of zo, wat wil je? Van de Foo Fighters?
1: Ja, wil ik wel Hero. Ja.
0: Ja, oké. Nou, dan is dat alvast geregeld.
1: Ja.
0: Ik schrijf het even op.
1: Ik wil graag ook Join Me van hem.
0: Oh, oké, ook nog. Ja, nou, die heb ik ook nog op CD-single.
1: Oh, mooi.
0: Ja. Goed, even een kort sportoverzicht. Nou ja, het is natuurlijk zomerperiode, dus er is heel weinig qua wedstrijden en dergelijke. Maar ik kwam wel een leuk bericht tegen over sport. Sport Groningen, die geeft jou een boost als het gaat over sport. Ontdek de sport die bij jou past, bij jou in de buurt. Van 18 tot en met 27 september staat Groningen in het teken van sport en beweging tijdens de NOC-NSF Nationale Sportweek.
1: Uh-huh.
0: En in deze week openen sportclubs, scholen en gemeenten in heel Nederland hun deuren. Ook in de gemeente Groningen kun je gratis meedoen aan laagdrempelige sportactiviteiten. Of je nu beginner bent, al sport je nog helemaal niet. Of je bent al sporter, maar je wil iets nieuws proberen. Je kan je dan gewoon aanmelden. En ja, dan denk je van, ja, wat is hier nou voor bericht? Het is pas 18 september. Maar je kan je nu opgeven.
1: Als sportschool? Of om...
0: Je kan als sportclub, maar ook als deelnemer... Kan je nu al zien wat er al, zeg maar, aangemeld is. En daar kun je je dan voor opgeven.
1: Leuk.
0: En dat kan via sport050.nl/sportweek. Dus sport050.nl/sportweek. En dan kun je zien wat je zo al kan doen. En als je een sportclub bent, zoals gezegd, geef je dan op. En open ook jouw deuren. Wie weet levert het je wel ontzettend veel nieuwe leden op.
1: Ja.
0: Nou ja, tot zover het sportoverzicht.
1: Leuk.
0: Ja, wat zou jij... Welke sport zou jij wel eens willen proberen? Ja.
1: Dat is een goede vraag. Ja,
0: de boel?
1: Ja.
2: De boel is leuk, hoor.
0: Ja, dat is echt leuk. Ja, darten.
1: Ja, darten ook. Enig. Dat doe ik op mijn werk wel eens. Nou, de collega die bij het dartbord zat, die moest mij weg nou.
2: Unihockey is ook leuk.
1: Ja, maar het probleem is...
0: Wat zei je nou? Wat?
2: Unihockey.
0: Unihockey? Ja. Wat is unihockey?
2: Floorball. Unihockey.
1: Dus dan zit je op...
2: Dus dat is binnen... eigenlijk hetzelfde idee als hockey spelen, maar dan binnen met een lichtere stick en een lichtere bal.
0: Oké.
1: Kijk, het probleem is... Ik ben heel fanatiek.
2: Ja, maar dat is toch juist leuk?
1: Ja, maar ik sla dan ook andere mensen.
2: Waarom slaan? Kijk, ik gebruik mijn kont gewoon. Ik doe gewoon.
1: Dat doe ik per ongeluk, hè, met de hockey stick. Dan denk ik, de bal en dan... Wop.
2: Ja, dan unihockey misschien juist beter voor jou, omdat de stick wat lichter is.
0: Ja, maar dan vliegt die stik door de zaal. Ja. Dat ja. Schiet ook niet op. Maar leuk om te horen dat je dan wel fanatiek bent.
1: Ik ben ook maar wanneer niet.
0: Ja, geintje. Cabaret.
1: Geloof het zelf.
0: En jou, welke sport zou jij willen proberen?
2: Nou, er is niet iets wat ik nog niet heb geprobeerd, wat ik zou willen proberen.
0: Oké.
2: Nou, nee, dat zeg ik wel, maar dat is niet waar. Ik zou dan iets met dansen doen of zo, salsa.
0: Oké. Nee, wat ik zou willen proberen, en dat is dan niet zozeer proberen, want ik heb het al wel vaker gedaan. Alleen ik doe het hier zo verdonder weinig. Eigenlijk alleen maar als ik op vakantie ben, en dat is zwemmen.
1: Oh, ja. Dat zou ik wel eens gewoon doen, ja.
2: Ja, dat wil ik ook wel weer meer doen.
0: Ja. Ja. Ja, maar ik wandel heel veel, ik fiets.
1: Ja, je bent nooit thuis eigenlijk.
0: Nee, nou ja, dat klopt. Maar dat komt, het goddelijke lichaam, dat moet je op de een of andere manier wel onderhouden.
1: Ja.
0: Maar zwemmen, ja, ik vind zwemmen in de zomer, ik vind het geweldig.
2: Nou, en, niet alleen in de zomer hoor.
0: Nou ja, eigenlijk altijd. Maar ik doe het zo weinig. Ik doe het eigenlijk nooit. Dus misschien zoek ik wel een leuke zwemclub op. Waar ik dan even op die open week kan proberen.
1: Dat is wel heel goed voor je lichaam.
0: Ja, absoluut. Ja. Absoluut. Goed, nou, tot zover. Zometeen hebben we nog een uitgaansagenda voor je. En een opvallend krantenbericht. En natuurlijk rocken met het oog op het weekend. En rond half zes een update van het nieuws met onze eigen Rian. Kijken of er het laatste uur nog wat is gebeurd hier in de gemeente Groningen, waar eigenlijk gewoon nu de vakantie begint. Ook de politiek gaat op reces. Dus ik ben benieuwd hoe de komende weken eruit gaan zien. Volgens mij gaat er niet veel gebeuren.
1: Ja, tenzij iedereen niet auto kan rijden.
0: En dan?
1: Krijg je veel ongelukken.
0: Oh, dan krijg je veel ongelukken. Dat is waar. God, wat een wijsheid.
1: Ja, ja.
0: Echt super.
1: Soms ben ik ook heel wijs.
0: Hey, we hebben net verteld natuurlijk dat we in Berlijn waren bij de Foo Fighters. En in het voorprogramma stond Fat Dog. En dat hebben we vreselijk gemist. Want wij stonden in files onderweg naar Berlijn. Niks had te doen. Maar om het goed te maken hebben ze vandaag een nieuwe single uitgebracht.
1: Ja, want je hebt ze gebeld, hè?
0: Ja, ik heb ze gebeld. Ik zeg van, joh, doe even een nieuwe single. Want dan kunnen we die draaien in de uitzending. Nee, hebben ze gedaan. En ze hebben geluisterd. Ze hebben wel meteen gezegd van, we cancel you. Dus ik sta nu niet meer in hun telefoon. Ik ben geblokkeerd.
1: Ja. Je hebt te veel gebeld, ja. Okay.
0: Het nummer heet daarom ook Cancel Me, I'm Tired. Dit is de nieuwe van Fat Dog hier bij Oog Radio. We zijn tot 6 uur bij je met oog op het weekend. En daarna kun je luisteren naar Proud of Him. Maar eerst de nieuwe van Fat Dog, Cancel Me, I'm Tired.

0: The Editors met The Rush hoorde je hier bij Hoog Radio. En daarvoor dus de nieuwe van Fat Dog.
1: Ja.
0: Ja, Cancel Me, I'm Tired. Ik vind het lekker. Ik kende ze nog niet zo heel erg goed op dit festivalseizoen.
1: Mm-hmm.
0: Want ineens duiken ze overal op.
1: Ja, dat klopt.
0: Maar ja, lekkere band.
1: Nou, ja, baal je dat we niet... Nou, dan hadden we er ook al 2 uur moeten zijn, volgens mij.
0: Nee. Ik baal niet dat we het gemist hebben. Ik bedoel, het is wat het is. We hebben het belangrijkste gezien.
1: Ja.
0: Maar, mochten ze hier nou eens een keer naar Groningen komen... dan mogelijk wel een band om dan heen te gaan.
1: Ja, misschien hebben ze dan de Foo Fighters in het voorprogramma.
0: Nou ja, terwijl dat wij trouwens in Berlijn stonden... was hier natuurlijk het optreden van Mumford & Sons.
1: Ja.
0: En dat is ook erg goed ontvangen. Ik heb er dus zelf helemaal niks van meegekregen... maar ik lees hele positieve reacties.
1: 40.000 mensen toch, of zoiets?
0: Ja, 40.000. Want even kijken, bij Kraantje waren 15, bij Snow Patrol 20, 25... en hier waren het 40.000. Persoonlijk had ik het anders verwacht. Dat er meer bij Snow Patrol waren.
1: Ja.
0: Maar blijkbaar, Mumford & Sons zijn heel erg populair.
1: Ja, maar ik las toch ook wel dat heel veel mensen komen en dan met elkaar gaan praten.
0: Wat, tijdens het concert?
1: Ja, dat mensen echt boos waren van ja, maar er stonden zoveel mensen met elkaar en dan met de rug ook nog naar het podium. Dus blijkbaar zijn Mumford & Sons, is Mumford & Sons, weet ik het, die band ook geschikt als achtergrondmuziek.
0: Oké, nou, het is wat het is.
1: Ja. Goed. Dat heb ik trouwens bij de Foo Fighters. Waren niet mensen met elkaar aan het praten?
0: Nee, maar ook al wou je met elkaar praten, dat lukte gewoon nog niet.
2: Ik zie ook bij onze collega's van RTV Noord staan... dat de geluidsklachten bij Mumford & Sons ook het minst waren.
0: Oké,
2: qua geluidsklachten.
0: Ja. Nou ja, dat zegt genoeg.
1: Ja.
0: Iets heel anders over geluidsklachten. Lisa van Dalen, als ik die naam zeg, wat zeg jij dan?
1: Niks. Ik weet niks.
0: Rian, wat zeg jij dan?
2: Ja, het zegt me wel wat, maar ik weet zo niet wat.
0: Nou, Lisa van Dalen is actrice. Zij heeft al een hele tijd een typetje op de socials. Lisa van Darling. En zij noemt zichzelf dan ook de Paris Hilton of de Lage Landen.
1: Yeah.
0: Van de Lage Landen. En daar scoort ze enorm mee. Ze had een halfjaartje geleden had ze al meer dan 20.000 volgers op de socials.
1: Okay.
0: En ze heeft nu ook een single uitgebracht. En die is deze week ook stadsplaat. Dus je hoort hem ook regelmatig hier bij Oog voorbij komen. En ik wil jullie toch even een stukje laten horen en jullie mening vragen.
1: Ja, dat is oneerlijk.
0: Wat dan? Waarom?
1: Als je het niet leuk vindt, dan mag je dat niet zeggen natuurlijk.
0: Ja, waarom niet?
1: Ze luistert waarschijnlijk.
0: Nee, maar wij zeggen toch ook als er een nieuw nummer is van X...
2: Je kan niet alles leuk vinden, hè?
0: Nee, dat is waar.
1: Dus
0: je mag gewoon je mening geven.
1: Oké.
0: Lisa van Darling, want zo treedt ze dan op, ook als typetje. En met het nummer Zina.

0: Goed.
1: Toen was het stil.
0: Ik zag jullie wel allebei gewoon wel bewegen.
2: Ja, de beat is lekker.
1: Precies wat ik dacht.
2: Totdat ze zei, ik ben je favoriete Sina. Toen kreeg ik error, want toen dacht ik, wat is dat? En wie is Kees?
0: Ja, dat weet ik niet.
2: En toen was ik klaar.
0: Oké.
2: Want het is je favoriete
0: eerlijk
2: Sina?
0: Het is aanstekelijk.
2: Dat wel.
1: En dat wel,
0: is,
1: ja.
0: En het is een gimmick. En,
2: maar wat is een Sina?
0: Ik heb geen idee wat een Sina is.
2: Oh, nou.
0: Dat wordt misschien wel duidelijk als je af en toe eens een keer die blogs van haar gaat zien. Waar ze dan als
2: Nee, typetje, sorry, dat hoeft niet.
0: Een typetje, ik heb er een paar gezien. Een typetje is wel heel erg leuk. Ze speelt, dat zegt ze ook in een reportage bij Hoog TV van een halfjaartje geleden. Moet je maar eens checken.
2: Ja.
0: Zegt ze ook van, ik speel een dom blondje. En dat doet ze gewoon met verven. Ja, echt.
2: Is ze ook blond van zichzelf? Dan mag het.
0: Ja, dat weet ik niet. Dat weet ik niet.
2: Okay.
0: Volgens mij wel. Ik denk het wel.
2: Ja, nee, dan is het goed. Want anders vind ik het gemeen. Maar
0: goed.
2: Nog even.
0: Ja.
2: Die beat is dus lekker. Maar je zou bij wijze van spreken ook Roxy Dekker erin kunnen laten zingen.
1: Och.
0: En dat is niet echt een compliment.
2: Nee. Ja, maar ja. Maar het is wel heel erg autotune. Ja, nou ja.
1: Nee. Wat tegenwoordig niet, hè.
2: Nee, ik ga niet meer tijd. Ik ga niet meer mee met deze tijd, denk ik.
0: Nee. Nee, maar goed. Dat was Sina. En
2: ik ga nu opzoeken wat dat betekent.
0: Lisa van Harding.
1: Ja, het betekent meerdere dingen.
2: Oh,
0: jij hebt het al opgezocht?
1: Ja.
0: Oh, wat dan?
1: Lekker ding, mooi meisje, Marokkaanse schoonheid, zwartje. Maar het kan ook iets met ontucht, of overspel, ontucht, buitenlijke, echterlijke geslachtsgemeenschap.
2: Seks voor het huwelijk, inderdaad. Ja.
0: Oh, ja. Oké. Okay. Goed, nou, zij is je favoriete Sina.
2: Nee, ik denk dat ze dan inderdaad gewoon mooi meisje. Je favoriete mooi meisje, dat klinkt niet.
0: Nou ja, of de favoriet om onterug te weten.
1: Je favoriete lekker ding.
2: Je favoriete seks voor duidelijk.
0: Goed, wij gaan zo meteen naar het nieuws van 5:30. Want het is alweer 1 minuut over 6:30. Maar voor het zover is, heb ik nog een hele korte, interessante krantenkop. Uit de Harener krant. Carex, Haren en de gemeente Groningen die hebben op maandag 29 juni, dus afgelopen week, een bruikleenovereenkomst getekend voor het tijdelijk gebruik van een voormalig biologisch centrum Haren, oftewel de biotoop.
2: Oh,
0: en
2: dat is
0: wel goed nieuws, want dat was best wel even spannend. Moeten ze er allemaal uit? Want het is nu één groot bolwerk van kunstenaars, culturele instanties, enzovoort, enzovoort. Prachtig gebouw. Nou, ze mogen er voorlopig blijven. Dus dat
1: stond fijn.
0: De Harener Courant afgelopen. De Harener Krant afgelopen week. Rian.
1: Ja?
0: Ik ben zo benieuwd of er nog wat nieuws is.
1: Nou, zal ik eens verklappen?
0: Nou?
1: Toevallig is er nieuws.
0: Oh, dan stel ik voor dat we nu heel snel naar Rian gaan met een update van het Oog Radio Nieuws.
3: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemiddag, mijn naam is Rian Jobing met het nieuws uit Groningen. Dit weekend is de eerste buurtcamping in Park Selwert. Op de buurtcamping kun je leuke herinneringen maken, nieuwe mensen ontmoeten en genieten van een mini-vakantie dicht bij huis. Het is een kans om iets nieuws te doen en bij te dragen aan een betere buurt. De buurtcamping vindt plaats in Park Selwert en is voor inwoners van de wijken Selwert, Paddepoel en Tuinwijk. Maartje Terveen, vrijwilliger op de camping, geeft aan dat ze veel aanmeldingen hebben gehad. En dat is best bijzonder voor een eerste editie. Tijdens het weekend wordt er een hele hoop georganiseerd op de buurtcamping. Zo is er een bingo, silent disco, kickboksen en ochtendgymnastiek. Dit weekend wordt in Leeuwenborg de 7e editie van de buurtcamping georganiseerd. Op de Oostelijke Ringweg N46 bij Groningen zijn vanmiddag 2 auto's met elkaar in botsing gekomen. Een van de betrokkenen voertuigen kwam daardoor op zijn dak terecht. Het ongeluk gebeurde rond 2:15 ter hoogte van de oprit bij de Hornbach. Door het ongeluk raakte ook een lantaarnpaal onherstelbaar beschadigd. Of er gewonden zijn is niet bekend. Door de aanrijding ontstond een file die enige tijd aanhield. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. De situatie rond studentenhuis De Kluis in Groningen heeft geleid tot kamervragen van D66-kamerlid van Leijen. 10 studenten dreigen hun woningen te verliezen omdat de gemeente hen juridisch niet als één huishouden ziet en de woning daarom beschouwt als onvergunde kamerverhuur. Van Leijen vindt dat niet alleen nieuwe studentenwoningen moeten worden gebouwd, maar ook bestaande studentenhuizen behouden moeten blijven vanwege de grote kamernood. Hij vraagt minister Eleanor Boekholt-O'Sullivan van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening om gemeenten meer ruimte te geven om bestaande studentenhuizen via maatwerk te behouden of te legaliseren. Daarnaast pleit hij voor een ja-mits-benadering, waarbij goed functionerende studentenhuizen behouden blijven en alleen wordt opgetreden tegenover last, onveilige situatie en slecht verhuurderschap. Het fietsdepot van de gemeente is begin deze week officieel verhuisd van de Travertijnstraat naar de Ulgersmaarweg. Door de verhuizing konden geen fietsen worden afgehaald. Wie zijn of haar fiets ergens in de binnenstad verkeerd, gevaarlijk of te lang heeft geparkeerd, kan via verlorenofgevonden.nl controleren of de gemeente Groningen heeft meegenomen. Als dat zo is, staat deze nu dus aan de Ulgersmaarweg 51. Ben je je fiets kwijtgeraakt in de omgeving van de Grote Markt, dan kun je deze de eerste 24 uur gratis ophalen bij het fietsdepot aan de Ossenmarkt. Meer informatie vind je op gemeente.groningen.nl/fiets-kwijt. Dan nog het weer. Het is overwegend bewolkt en het blijft droog bij 19 graden. De wind komt uit het noordwesten en is matig, windkracht 4. Vannacht koelt het af tot rond de 13 graden. Morgen zijn er wolkenvelden en kan er regelmatig een buitje vallen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwesten tot westenwind wordt het 21 graden. Dit was het Ogaru Nieuws. Morgenochtend zijn we er weer vanaf 11 uur met het nieuws bij Haren Doet. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en natuurlijk de Oog-app.
0: Dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: Zo'n buurtcamping,
1: ja,
0: dat is op zich best wel grappig, hè? Want in Leeuwenborg, wat jij ook zegt in het nieuws, dat is voor de zevende keer al. Maar nu ook in Selwerd. Ja, dat is toch leuk voor de mensen die gewoon niet weg kunnen. Om wat
1: zeker
0: reden dan ook. Toch eens een keer die campingervaring om te doen.
1: En je wijk wat beter te leren kennen misschien. Ja. En, het ziet er ook heel gezellig uit. Ik fietste er toevallig net langs.
2: Ja, zullen we daar gaan zitten dan? Oh nee, dat mag niet.
1: Wij komen er niet aan.
0: Nee, maar...
2: Nou, dat weet niemand. Als ik zeg, nou, kom hier.
0: Maar jij bent er langs geweest. Waar zit hij dan precies?
1: Tussen het stukje van... de Parrel.
0: Mm-hmm.
1: Zeg maar echt dat pad richting...
0: Zernike?
1: Het Zernike-complex. Daar zit het wel een stuk voor de...
0: Oh, dus echt het grote fietspad naar het Zernike toe, zeg maar. Vanaf Selbert Paddepoel naar Zernike. Ja.
1: Daar zit het in dat park, ja.
0: Ja.
2: Oh, wel een mooie omgeving.
0: Ja, leuk. Nou, goed initiatief. En hopelijk zijn er nog veel meer initiatieven. Zoals Timmendorp, hoorde ik al. Dat komt er ook weer aan.
1: Spelweken, ja.
0: Ja, nou ja, goed. Laat ze maar lekker veel organiseren. Want er zijn helaas heel veel mensen en ook voornamelijk kinderen die niet op vakantie kunnen.
1: Nee.
0: Terwijl ze wel vanaf vandaag vakantie hebben. Wij gaan naar Erin LaCount.
2: Zegt mij helemaal niks.
0: Nou, dat gaat je na dit nummer dan misschien wel wat zeggen. Ze heeft een nieuw nummer gemaakt en dat heet The Cinema. En daarna gaan wij het weekend officieel aftrappen met Rocken met Oog op het Weekend.
3: Het weekend van Oogradio.

0: Aaron LeCount met de cinema. Je had er nog nooit van gehoord, nee. Maar wat vind je ervan?
1: Nou, klinkt wel lekker. Okay. En de cinema snap ik tenminste wel wat het is.
0: Ja, wat je niet met Sina had, heb je wel met de cinema. Ja. Okay, ja, nou ja. Wie weet komt Sina nog wel in de cinema.
1: Ja, ik weet niet of dat een goed idee is.
2: Het weekend staat weer voor de deur.
3: Hallo.
2: De podia worden geveegd, de lampen aangedraaid en de tickets liggen weer over de toonbank. Dit is ons.
0: Ons.
2: Oog op het weekend.
1: Nou, vandaag, vrijdag 3 juli, kun je om 9 uur, Harro zei het al, naar Vera, naar de Hackensaw Boys. Onder leiding van...
0: Hackensaw Boys.
1: Ja, onder opleiding van oprichtend lid David Sickman brengt de band dezelfde rauwe energie, samenhorigheid en speelplezier die hen al meer dan 25 jaar kenmerkt. De Hackensaw Boys brengen alternatieve en energieke bluegrass. Vanavond 9 uur in Vera dus.
0: Wauw.
1: Ja. Gaan we door naar morgen, 4 juli. Want dan kun je bij Engelsteden aan de Wolser Spoorweg om 8:30 naar Jurassic Park. En nee, dat is niet die film. Oh, het is de band. De band Jurassic Park brengt hun eigen klassieke hardrocknummers die snoeihard, maar met een knipoog uit de speakers knallen. Misschien komt er ook nog een T-Rex uit.
0: Ja, ik wou net zeggen, waarschijnlijk is die zanger zo...
1: Een goed geconserveerd prehistorisch geheim van gerijpt muzikaal vakmanschap en speelplezier met een flinke dosis humor. Allemaal dino's. Vind je dat nou leuk? Ga dan zaterdag 4 juli naar Engelsteden aan de Wolse Spoorweg om 8:30, dus Jurassic Park. 4 juli, 11 uur Vera, Club Vera. Club Vera is terug met een nacht waarin genres overboord gaan en de liefde voor alles waar Vera voor staat centraal staat. Dit is de sound die je nergens anders in Groningen hoort. Wat is dit?
0: Dit is de sound die je nergens anders in Groningen hoort.
4: Wat zeg je, zei net zelf.
1: Dus 4 juli, Club Vera, Vera om 11 uur. En dan hebben we nog zondag 5 juli. Ik ben het inderdaad een beetje kwijt. Om 8 uur in Simplon. Autospas. Autospas is een gevatte online machine in zowel Duits, Nederlands als Engels. Het is door de media bestempeld als de krankzinnige liefdesbaby van Bras en Timon. En krankzinnig is het zeker. Om dit krankjoren met duo in een genre in te delen is onmogelijk. Maar wat we je wel kunnen vertellen, na deze show schijn je nooit meer hetzelfde te zijn. Dus wil je dat nog graag? Ga dan op zondag 5 juli naar Autospas in Simplon. Wat is er?
0: Ik wil even kijken, Autospas.
1: Ja.
0: Autospas. Oh, oké.
1: Want je dacht, het spreekt ze niet goed uit?
0: Ja, ik dacht echt dat je niet goed uitsprak.
1: Ja, deed ik wel. Er is nog veel meer te doen. Daarvoor kun je kijken op groninger.uitloper.nu.
4: Woo!
1: En bedankt Jan voor de agenda.
0: Jan Kooistra. Ja,
1: ik twijfelde even.
0: Ja, het ook zo'n momentje,
4: altijd.
0: Kooimans, Kooistra. Het is Jan Kooistra.
4: Ja, ik weet dat het Kooistra is, maar toch altijd voor de zekerheid even inderdaad nadenken van... Oké, ik moet niet verkeerd gaan zeggen.
1: Nee, opeens, het gaat altijd goed, maar opeens dacht ik nu, ik kreeg even...
0: Goed, dat was de uitgaansagenda voor komend weekend. Wij gaan onze rockplaat met oog op het weekend draaien. Ja. Rocken met ogen op het weekend. En Andor heeft vakantie. Onze eindredacteur van dit item. Die zit lekker op Ameland. En verleden week had hij ons al wel even een nummer gestuurd. Deze week niet. Dus ik heb er zelf
1: een
0: uitgezocht.
1: Hij is vergeten.
0: Ja, hij is het vergeten. Maar we hebben er eentje uitgezocht hoor. En daarmee trappen wij officieel het weekend af. Dames en heren. ACDC, a whole lot of roses. Het is...

0: live uitvoering van All of the Rosie van AC/DC. En daarmee hebben wij het weekend officieel afgetrapt.
1: Yay.
0: Ja, het is 9 minuten voor 6. Dat betekent dat wij zo langzaam maar zeker naar het afronding gaan van deze editie van Oog op het Weekend. Ja. Volgende week zijn wij er weer. En dan zijn wij 3 weken op vakantie. Ja, ja. Waar gaan we naartoe? We gaan naar Marokko, we gaan naar Frankrijk. We gaan allemaal leuke dingen doen.
2: Oosterparkwijk.
0: Oosterparkwijk, Groningen. Kortom, we zijn overal te vinden.
1: Ja.
0: Wat zijn de plannen voor die?
1: Ik wou net zeggen, jij bent echt zo. Je straalt de energie uit. Ik ben een beetje gaar.
0: Ik snap er geen reet van.
1: Ik moet eerlijk zeggen, ik heb wel een beetje hetzelfde door, Femke. Maar ik heb het idee dat het ook nog steeds van het afgelopen warme weer komt.
0: Nou ja, dat zou op zich wel kunnen, maar je hebt goed geslapen. Je hebt.
1: Het leuk gehad.
0: Ja. Ja, je hebt het leuk gehad. Ja. Je hoeft er niet te rijden. Ik heb gereden naar Berlijn.
2: Ja, waarom heb ik eigenlijk niet een stukje gereden?
0: Ik rijd liever zelf. Oh. Het maakt niet uit wie naast me zit. Ook al zou Max Verstappen naast me zitten, ik rijd liever zelf.
2: Oh, oké. Okay.
0: Maar dat zou hij waarschijnlijk ook willen.
2: Dus dan hebben we meteen een echtscheiding. Nee, oké, dus ik hoef me niet schuldig te voelen, zeg maar, dat jij alles...
0: Nee,
2: in Berlijn zelf had ik niet gereden, hoor. Want dat de enige sirene en ik rij zouden stoppen.
0: Ja, echt. Niet te geloven. Nou, dat had je veel in Berlijn.
1: Jeetje, sirenes.
0: Ik heb het ook even nagekeken, want ik had eigenlijk geen idee. Maar er wonen 4 miljoen mensen.
1: Zo.
0: 4 miljoen mensen in Berlijn.
2: Ja, dus iedere paar minuten ging er een ambulance voorbij.
0: Ja, nou ja, ik bedoel, als je al ziet wat hier in Groningen heen en weer rijdt... nou ja, dan is het ook niet raar. Nee. Ik bedoel, wij met onze 250, laat ik het even afronden, 250.000 mensen. Maar goed, plannen voor het weekend...
2: Nou, niet zoveel.
0: Niet zoveel?
2: Gewoon even een beetje lekker relaxed. Want volgend weekend dan ga ik weg.
0: Ja, dan vlieg
2: dus
0: je naar Marokko.
2: Gewoon even lekker, gewoon even chill.
0: Maar voor die tijd, vrijdag, ben je er gewoon nog bij.
2: Jazeker.
0: Absoluut. Rian.
2: Misschien dat ik niet meer kan praten. Maar
0: jij nog wat leuks doen dit weekend?
1: Ja, mijn zusje die komt zo meteen even langs eten afhalen van wat ik gisteren heb gemaakt. Ja.
2: Wat je zelf hebt gemaakt. Wat heb je gemaakt?
1: Macaroni carbonara. Oh. Maar dat maakt meteen heel veel, dus...
0: Oh, lekker.
2: Oh, mogen wij ook wat afhalen?
1: Van mij mag je altijd wat afkomen.
2: Oh. Nou,
1: maar
2: zo langs fiets.
1: Verder, ja, daardoor moet ik dus ook weer afwassen... terwijl ik dat net gisteren heb gedaan. Dus, maar,
2: hoe vaak was je anders af? 1 keer in de week?
1: Nou, niet 1 keer in de week. Maar ik ga niet elke keer direct na het eten... Ik heb er dan geen zin meer in om af te wassen direct.
0: Kan ik me heel goed.
1: Ik spoel het wel af, maar nee, ik ga niet afwassen.
2: Oh.
0: Ik heb nog een tip voor je.
1: Ja?
0: Je kan het ook bijvoorbeeld vanaf dinsdag een beetje opsparen. Neem je het vrijdag mee, want hier is een afwasmachine.
1: Dat is waar.
0: Zit je het hier in de afwasmachine en dan aan het einde van de show...
1: Ik ben ook wel jaloers, mijn zusje heeft er ook één.
0: En dan aan het einde van de show is het klaar. Ja. Dan kun je het weer meenemen naar huis.
1: Ah, op zich wel een goed idee.
0: Ja, deze krijgt u gratis.
1: Had ik even
0: Rijn de Vries.
1: 2 jaar geleden al moeten bedenken, maar...
0: Goed. Hey,
1: en jij, Rijn?
0: Ik ga waarschijnlijk even naar Weesp. Even op bezoek bij de kids. En zondag maar even lekker relaxed.
2: Ja, het lijkt me een goed plan, hè?
0: Ja, gewoon even geen autorijden, geen lange afstanden. Gewoon even lekker met de beentjes omhoog. Er is Formule 1.
1: Geen concerten.
2: Nee, dat is dan wel weer huilen.
0: Ja, dat is jammer.
1: Huilen. Of juist even lekker rusten.
0: Huilen. Goed, wij wensen jou natuurlijk ook een heel goed weekend. Ga er lekker van genieten. Het wordt wisselvallig dit weekend. Maar vanaf volgende week wordt het sowieso weer wat beter. En volgende week, vrijdag om 4 uur... zijn wij weer bij je met Oog op het Weekend. Zometeen hoor je Proud of Him. En daarna nog...
2: Bas.
0: Ja, Bas. Yeah. Wacht even hoor. Bas! Ja.
2: Hoe heet dat? We weten het programma niet. Hey.
0: Stadsruis.
2: Oh, het programma heet Stadsruis van Stadsruis.
0: Bas de Jonge. En dat kun je om 7 uur
2: horen.
0: Ja,
2: 7 uur, ja.
0: Goed, wij gaan eruit met 2 danceplaten. Eentje is van David Guetta, Human. En de ander is van Armin van Buuren.
2: Ook weer een nieuwe?
0: Nee, die van Armin niet, die van David Guetta wel.
2: Ah.
0: Deze, dat is een nieuwe, Human. David Guetta, graag tot volgende.

0: Nasty.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Het plan om wonen in een vakantiehuisje legaal te maken wordt geschrapt. Het vorige kabinet wilde dat voor maximaal 10 jaar toestaan. Maar volgens minister Buchholz O'Sullivan is dat onuitvoerbaar, omdat de situaties van de bewoners te verschillend zijn. In plaats daarvan wil ze mensen die permanent in zo'n huisje wonen met rust laten. Ze wijst op de grote woningnood en zegt dat er alleen ingegrepen wordt als er bijvoorbeeld sprake is van een onveilige situatie. Formeel wonen er bijna 60.000 mensen op zo'n vakantiepark, maar waarschijnlijk ligt dat aantal veel hoger. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd. Dat meldt de commissie. In de afgelopen weken hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie bedreigd werden en dat dat nu opnieuw gebeurt. Onder meer bij het verhoor van de oud-vertegenwoordiger van de scholierenorganisatie LAX vorige week bleek al dat er opnieuw bedreigingen binnen waren gekomen. De coronacommissie noemt dat onacceptabel en zegt dat er contact over is met de politie. De man die zaterdag op het strand van Renesse werd getroffen door de bliksem is overleden. Volgens de politie gaat het om een man uit Duitsland. Hij liep samen met zijn vrouw langs een strandpaviljoen toen beiden werden getroffen. Enkele kilometers verderop werd het hoofdpodium van Festival Concert at Sea een tijdje ontruimd vanwege het onweer dat langs de kust trok. En Oranje International Nathan Aké voetbalt volgend seizoen bij het Turkse Fenerbahçe. Hij komt transfervrij over van Manchester City. Zijn contract bij de Engelse club werd niet verlengd. Aké speelde eerder deze week nog mee in de WK-wedstrijd tegen Marokko. Het weer blijft vanavond lang zonnig. Vannacht in het noorden kans op regen. Temperatuur daalt naar een graad of 13. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden is het overwegend zonnig. Het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: vrijdagavond 6 uur.
1: Je luistert naar Proud FM.
0: Het regenboogprogramma op Oog Radio.
1: Hier zijn uw presentatoren Ron en Willy.
2: Welkom op de vrijdagavond op Oog Radio en welkom bij Proud FM. Ik wacht nu elke keer keurig netjes op
3: je. Ja, nee, dat snap ik, maar we klinken zo gek, joh.
4: Ja, vond ik ook al.
3: Vind je dat ook?
4: Ja.
2: Ik zat zelf ook al, dat ik
4: klinkt heel gek.
3: Het klinkt heel gek, maar dat gaan we zo meteen... dat gaan we zo meteen oplossen. Oh, ik heb jou allemaal niet aangezet.
2: Oh, je hebt mij niet aangezet.
4: Ja. Oh, ik denk al, waarom klinkt het
3: raar? Ja, ja. Wij klinken goed, maar ik dacht, waarom hoor ik Ron nou zo gek?
2: Je hebt mij gewoon niet... Oké.
3: We zijn er.
2: Wil je me niet duidelijk maken, Bas?
3: Ja, blijkbaar.
2: Ja, ik denk van, ik wou net zeggen, wat leuk jou weer te zien. Ja. Want ik ben een paar weken, hebben we jou niet gezien.
3: Wacht, we moeten dit intro, dat slaat echt als een lul op een brandkast. Wacht even.
0: Vrijdagavond, 6 uur.
1: Je luistert naar Proud FM.
0: Het regenboogprogramma op Oog Radio.
1: Hier zijn uw presentatoren, Ron en Willy.
3: Of als een vagina op een vrieskist, dat kan ook.
2: Goed. Inclusief van je. Goed, en nou, ik probeer het gewoon nog een keer. Welkom op de vrijdagavond op Oog Radio. Je luistert naar Proud FM. En we hebben dit uur weer van allerlei fantastische dingen voor jullie in petto. Esther, met je zin aan, Wil?
4: Ja. Nee, zeker wel. Nee, heel erg. Nee, echt wel.
2: En het is een klein beetje feest.
4: Ja.
2: Het is een klein beetje feest. Dat is namelijk al onze 50ste aflevering.
4: 50!
3: Is het al 50?
2: Het is al 50, ja.
3: De tandjes.
2: Ja. En dan heb ik de Pride-uitzending niet meegerekend.
3: Wat goed!
2: Ja.
3: 50. Ja,
2: 50.
3: Nou, dan moet ik heel even in perspectief zetten. Onze collega Jan, die maakt een klassiek programma op de zondagavond van 3 uur lang. Die heeft aankomende zondag zijn 850ste uitzending.
2: Oh,
3: dus we moeten nog even.
2: Oké. Ja, maar we konden nog niet langer dan dit.
3: Nee, dat is waar. Ik zeg alleen maar, a long way to go.
2: Hé, oké.
3: Maar gefeliciteerd, leuk.
2: Ja, dankjewel.
4: Maar we hadden bijvoorbeeld dan ook iemand kunnen uitnodigen van Roze 50 of zo.
2: Ja, maar jij bent toch...
4: Ik ben Roze 50, dank je, ja.
2: Nou, technisch gezien...
3: Oh, jij en ik toch ook over 10 jaar?
2: Over 10 jaar wel.
3: Ik wou net zeggen.
2: Zeker.
3: Ja.
2: Ik ben hartstikke Roze 50 dan. Goed, nou, van alles, dingen enzovoort. Wij gaan straks verder, gaan wij gezellig met Finn praten. Finn is van het Trend Magazine. En wij gaan straks ook even bellen met de Groningse stadsdichter.
4: Leuk.
2: Leuk, hè?
4: Ja.
2: Ja.
3: Geef je mij een seintje wanneer ik haar moet bellen?
2: Ja, ik ga nu namelijk zeggen, we gaan Would I Be Friends With Me van Davina Michelle instarten.
3: Dan moet ik haar
2: bellen. En als hij ingestart is, dan mag je haar bellen.

0: Ik wel.
1: Jawel, hè?
0: Ja.
2: Ik vind het zo schreeuwlelijkert.
0: Ja,
1: ik ook.
0: Bedankt.
2: Ze was nog niet klaar. Nu wel,
1: nee,
2: sorry.
1: Ze is nu wel klaar.
2: Ja, klaar.
1: Jij zou geen vrienden met haar zijn.
2: Ook zou wel vrienden met haar willen. Maar ik vind haar gewoon... ik vind haar niet zo'n hele leuke zangeres, hoor. Ik vind het allemaal hard en geschreeuw. En, maar dat kan aan mij liggen.
0: Nee, vind ik ook. En daarom bedoel ik... I would be friends with me. Zeg maar.
1: Ja.
0: Waar het liedje over gaat.
1: Ja, jij zou wel vrienden met jezelf zijn.
0: Ja, met mezelf. Ja, dat. Ja.
1: Ik vond het leuke daaraan. Dat is een leuke om te
0: vragen zich af. Ja. Ik vond het ook jammer dat je hem erin had gezet. Maar goed, prima. We hebben er toch wat aan gehad.
1: Okidoki. Nee, prima. Goed. Dank jullie wel. Ik ga gewoon wel met iemand anders praten. Hey, Jamie.
3: Hallo.
1: Hi. Hallo, goedenavond.
3: Hallo.
1: Wij spreken met Jamie, de stadsdichter van Groningen. En ik zag op Instagram langskomen dat jij een gedicht hebt geschreven ter ere van de Pride dit jaar.
3: Ja, klopt inderdaad.
1: Nou, wat superleuk. En toen dacht ik, ik ga destreks stoute schoenen aan en ik bericht je over, goh, wil jij die misschien voor ons voordragen? Voor ons,
3: ja, ontzettend leuke vraag. Ja.
1: Waarom heb je het geschreven? Is dat van, oh, iemand vraagt jou en of had je inspiratie of wat?
3: Nou, het was sowieso al een thema waar ik iets over wilde schrijven. En ik ben 2 jaar stadsdichter, dus ik dacht, ja, over dit jaar of iets voor aankomend jaar.
1: Mm-hmm.
3: Toen werd ik gebeld door Charlotte van het COC met een leuke opdracht. Er was een Pride lunch en daar kwam niet mee, dus ik kwam samen met het COC. Het COC zijn voornamelijk oudere mensen, Ganymedes zijn studenten.
1: Ja.
3: En die doen allemaal hele leuke activiteiten altijd, maar nooit samen. En dat is jammer, want de gemeenschap heeft elkaar nodig.
1: Klopt, ja.
3: Dat was hun uitgangspunt van die lunch, van de generaties samenbrengen. En toen dacht ik, nou, dat is een mooi uitgangspunt voor een gedicht. En die heb ik daar toen voorgedragen tijdens de lunch.
1: En jij wil hem voor ons nog wel een keertje doen?
3: Ja, lijkt me hartstikke leuk.
1: Nou, take it away.
3: Yes. In 1946 werd een soep gebrouwen met ingrediënten die de naam holebie droegen. Er werd gegeten door mensen die elkaar vonden aan dezelfde tafel. De jaren trokken voorbij en nieuwe smaken werden toegevoegd. Er werd geëxperimenteerd met lettervermicelli. Opeens zichtbaar, maar elke letter was altijd al aanwezig. Soms onbekend, maar nooit vreemd in de pot of pan of wat je het liefst schaft. Generaties roerden mee. Zij die fluisterend moesten leven, leerden vechten, ruimte maakten. Zij die later kwamen met nieuwe termen, nieuwe kleuren, nieuwe recepten. Soms begrijpen we elkaars smaak niet meteen. De een verlangt naar oma's soep met ballen, de ander naar lettersoep vol nieuwe vormen. Maar geen enkele kom staat op zichzelf. Zonder de eerste soepbrouwers was er geen recept geweest om verder op te bouwen. Zonder nieuwe handen zou de pan langzaam afkoelen. Voor een goede maaltijd heb je alle kleuren nodig, alle smaken, alle generaties aan tafel. Dus laten we proeven van wat de ander toevoegt. Niet om hetzelfde te worden, maar om samen soep te zijn. Een bouillon van herinneringen, een scheut verandering en genoeg ruimte voor iedereen.
0: Wauw.
2: Mooi.
1: Heel mooi.
3: Dankjewel.
1: Ja, te gek.
0: Ja.
3: Ik vond het ook heel belangrijk, een mooi onderwerp om iets aan toe te voegen.
2: Blijft dit gedicht nu je dit bij de Pride voorgedragen hebt en voor de Pride geschreven hebt, is dat het dan of ga je nog meer met het gedicht doen? Want het is eigenlijk te mooi als hij nou weer de kast in gaat. Om het even...
3: Ja, dat is een goed punt. Nou, ik heb hem sowieso aan het COC gegeven. Dus zij mogen er voor altijd iets mee doen. En het idee is ook dat ik een boek ga maken als ik straks geen stadsdichter meer ben. En dan ga ik deze natuurlijk sowieso opnemen in dat boek.
2: Mooi.
1: Oh, leuk. Nou, wat super tof. En ja. Mocht je nou nog meer regenboog-gerelateerde gedichten maken, hebben, doen, dan bel me vooral. Want,
0: ik dacht dat je ging zeggen, bel me.
1: Bel me.
0: Ja.
1: Precies. Hey, Jamie, bel me.
3: Ja. Goed. In bed, ik wil mensen ook wel wakker bellen met een gedicht.
2: Oh.
1: Nou, er zijn slechte manieren.
3: Radio,
0: ja.
3: Ja.
0: Heerlijk.
1: Dat is een slechte manier om wakker te worden.
0: Zeker.
3: Ja. Nou, inderdaad. Ik ga er even over nadenken. En als mensen een goed idee hebben, dan laat het maar weten.
1: Ja, superleuk. Dankjewel.
3: Yes, jullie ook bedankt. En nog een fijne avond.
1: Dankjewel, jij ook.
2: Hoi, hoi.
3: Dankjewel, hoi.
0: Het is een soort van word wakker en kom uit je kast.
1: Oh, dat is wel tof.
0: Of niet dan?
1: Kom uit je kast. Jamie is niet de enige die waarmee gesproken. Finn.
2: Hey.
1: Hallo, Finn. Jij bent onder andere een van de... je bent een van de oprichters, bestuurders, redacteuren van Trends Magazine.
4: Heel technisch. Ja. Ik ben de penningmeester en ik ben een van de oprichtings van Stichting Trans Magazine. We bestaan nu sinds 2023, maar het tijdschrift bestaat al sinds 2016 en is toenertijd opgericht door hele andere mensen. Dus ik ga ook niet claimen dat ik de originele oprichter ben.
1: Nee, precies. Maar van de stichting.
4: Van de stichting, ja, klopt. Ja.
1: Even voor de goede orde, welke voornaamwoorden mogen we voor jou gebruiken?
4: Hij, hem.
1: Hij, hem.
2: Ja. Mag ik dan gelijk even iets zeggen?
1: Ja.
2: We kennen natuurlijk allemaal Merlijn, onze radiocollega, die hier ook wel eens de techniek doet. Dat zou de ze zouden de broer van elkaar,
1: nou,
2: broer van elkaar kunnen zijn.
1: Ja.
2: Ja. Ja. Vind je dat niet? Ik, ja. Ik zie jou nou zitten en ik denk...
0: Huh? Zo het broertje.
2: Zo het broertje van Merlijn.
1: Ja. Ja.
2: Nou, jij hebt geen idee wie het is. Nee. Maakt helemaal niet uit. Nee. Wij wel.
0: Ja. Zijn broeder van een andere moeder.
2: Ja, die.
4: Nou, spannend.
1: Ja. Ja. Het is wel een hele... Het is een leuke associatie. Positieve associatie. Ja.
2: Ja.
1: Vind ik wel. Ik vind Merlijn hartstikke leuk.
0: Ik vind Finn hartstikke leuk.
4: Nou, dank je wel. Ik vind jullie ook hartstikke leuk.
0: Je was bij ons in de bus, hè? Je was bij ons...
4: Ja, ja.
0: Oké, Bas.
2: Al dat geslijm.
1: Nou, welke is deze
2: Bas
1: van
2: is
1: jou, hè?
2: Nee, dat is Finn. Dat,
1: dat ben jij.
2: Dat ben ik, ja.
1: Heb even Bas eruit.
2: Ja, nee. Dat ben je zelf, hè? Je hebt jezelf dichtgedraaid.
1: Wat?
2: Nou, ga maar door.
0: In ieder geval.
1: Goed. Maar jij was bij ons in de bus tijdens Pride. En toen en we hadden je het jaar daarvoor ook al getroffen op de infomarkt. En toen dachten we, ze hadden toen al gezegd van, oh, kom een keer in de uitzending. Mijn schuld. Dat is helemaal mijn schuld. Maar toen we je weer zagen, dan, ik kom je ook meteen zo snel mogelijk.
4: Ja, mooi. Blij om hier te zijn.
1: Ja. En, want waarom Trends Magazine?
4: Ik ben in 2020 uit de kast gekomen. Heel cliché, maar alles ging dicht. Pandemie. Ik zat alleen met mezelf op mijn kamer en dacht... Godverdomme, ik moet hier iets mee. En toen kwam Trans Magazine al vrij snel op mijn pad. En ik heb Engels gestudeerd. Ik schrijf heel graag. En zij zochten nieuwe schrijvers en zochten specifiek ook vertalers. Dus ik heb me aangemeld en ik kon terecht. En zo is het balletje gaan rollen. Maar... Het was heel gaaf, zeker om de allereerste keer dan in zo'n ruimte te zijn met alleen maar andere transpersonen. Ik heb de hele bijeenkomst zitten janken en ik ben ook de hele weg terug naar het station op Kalema met die mensen. Die van, oh, wat fijn, en iedereen snapt het.
0: Ja, dat is...
4: Ja.
0: Het is ook hoe dat gaat, hè?
4: Ja, precies.
0: Ineens komt alles er ook uit. Oh, heerlijk.
1: Ja. Hoef je opeens dingen niet per se uit te leggen.
4: Ja, precies. Iedereen snapt het. En je kunt wat dieper met elkaar verbinden. Niet alleen maar het basisgesprek, maar dat je gewoon echt... Oh, mensen snappen het hier. Wat tof.
1: Ja. Want en Trans Magazine, dat is... Of Trans Magazine...
4: Allebei. We zijn multilingual.
1: Oh ja, precies. Is voor en door transpersonen... Ja. Maar ook, is dat ook voor anderen?
4: Ja, we zeggen altijd, we zijn door transpersonen voor iedereen. Wat we daarmee bedoelen is, het tijdschrift, de organisatie... bestaat volledig uit transpersonen, allemaal vrijwilligers. En iedereen die bij ons bijdraagt, dus bij ons tijdschrift komt... die naar onze workshops komt, dat is specifiek gericht aan transpersonen... om hun een plek te bieden. Maar we willen natuurlijk dat wat we maken, dat iedereen dat ziet. En dat verwelkomen we ook heel erg.
1: Ja, precies. Want je doet dus ook workshops organiseren.
4: Ja we organiseren workshops. Alles wat met creativiteit te maken heeft. Dus teksten schrijven, zins maken, beeldvorming. Eigenlijk om trans mensen een plek te bieden om samen kunst te maken.
1: Ja.
4: Specifiek ook alleen met andere transpersonen... zodat je je geen zorgen hoeft te maken. Zodat je wat dieper kunt ingaan op... wat wil ik nou maken, hoe wil ik dit uit, hoe wil ik mijn verhaal vertellen.
1: En je zei net zines.
4: Ja.
1: Ik heb een half beeld van wat het is. Maar misschien, ik denk niet dat iedereen het weet. En ik weet het ook niet goed genoeg, dus ik kan het ook niet uitleggen. Dus zou jij het kunnen vertellen wat het is?
4: Ja, zines, dat bestaat eigenlijk al heel lang. Dat zijn soort van, het komt van magazine. Het zijn hele kleine, dunne tijdschriftjes die iedereen kan maken. En dat is ook heel erg vanuit de underground cultuur opgericht om kunst en media toegankelijk te maken voor iedereen en te kunnen verspreiden. Dus iedereen kan een zien maken. Het is alles wat je op een papiertje krabbelt en je gooit het in een printer, scanner. En ja, maar dat is echt hoe het ook begonnen is. En dat is ook wat we bij zo'n zine-workshop doen, is in één middag met iedereen daar zo'n mini-tijdschrift in elkaar zetten, wat je meteen in een scanner kunt gooien en ook thuis zelf kunt printen en elkaar flansen, nietjes erin, en dan kun je het verspreiden.
1: Het voelt een beetje haast protestachtig.
4: Ja. Vanaf het begin is het ook altijd een vorm van protest geweest. Zeker omdat, nou ja, ik denk dat dit zo in de jaren 60, 70 is opgekomen. Toen waren queer mensen niet welkom. En waren heel veel subculturen niet welkom in de standaard media. En die zijn ze nog steeds vaak niet of niet helemaal. Dus dit was echt een manier voor hun om ruimte te creëren van, wij gaan gewoon onze eigen ding doen en we gaan onze eigen dingen produceren eigenlijk en verspreiden en niet voor absurde prijzen en voor allemaal standaarden, gewoon hup, scanner, printer naar de copyshop en overal waar je maar kunt neerleggen.
1: Ja, precies. Een soort van pamfletachtig.
4: Ja, precies. Daar moet je een beetje aan denken.
1: Ja. Oh, leuk. Wat tof. Wat tof, ja. Dat jullie ook dan even in de middag, je maakt je eigen pamflet. Ja. Wat leuk. We gaan zo meteen verder met jou doorpraten, maar ik wou even naar jouw nummer toe. Mm-hmm. Vertel, wat heb je gekozen en waarom?
4: Ja, ik heb Take Me to Church gekozen van Hozier. Beetje cliché, maar dat was voor mij echt. Ja, ik ben sowieso super Hozier fan, maar daar gaan we niet over hebben, want dan zitten we hier morgenochtend nog steeds. En ik ga nu mijn leeftijd weggeven. Maar dat was een van die nummers die toen het uitkwam heel betekenisvol was voor baby, gay, ik. Omdat ik denk dat het een van de eerste muziekvideo's was, ook waar twee mannen zoenen. En het nummer gaat daar, het gaat over heel veel, maar het gaat ook een stukje daarover. En over hoe de kerk daar tegenover staat en hoe er mee omgegaan wordt. Dus dat was toen in begin 2010 super revolutionair. Ja.
1: Gaan we naar luisteren. Oh, Bas.
4: Of niet?
2: Jawel.

0: The Time of My Life van Benson Boone.
1: Ja, mag ik even zeggen dat ik...
0: Wat wil je zeggen?
1: Dat ik dit liedje prachtig vind. Ik heb niet zoveel met deze zanger.
0: Het is mooi, hè?
1: Maar ik vind dit wel echt een heel mooi liedje.
0: Ja, ik weet niet wat het is met zijn stemgeluid. Ik hou ervan. Maar ik vond deze wel echt heel tof.
1: Ja, ik heb vooral met zijn andere werk... Ik geloof hem niet zo goed. Ik vind het nogal... Het lijkt mij te veel op een soort act. Of dat soort... maar ik vind dit is een prachtig nummer.
0: Ja.
2: Nou, heb je dit goed gedaan, dus.
0: Ja, het is altijd spannend leuk. Van welke nummers door jullie goedgekeurd worden.
1: Nee, heel vaak gaat het heel goed. Zit je er ook echt goed naast.
2: Ja, echt.
0: Ja. Nou, dat doe ik gewoon. Maar deze is ook vrij nieuw. Hij is van 25 juni 2026. Zie ik hier toevallig staan. Goed, nou, genoeg over ons en over onze muzieksmaak. Finn, hi.
3: Hi.
0: Hoe vond jij het nummer?
3: Ja, heel mooi. Ik ken het niet, maar... En ik heb ook wel, ik moet zeggen, ik deel wel Bas' mening. Ik vind hem een supergoeie muzikant.
0: Ja, nee, ik snap het wel.
3: En als een nummer is, ook van, oh, wat een tof nummer, van wie is dat? Dan zoek ik het op, het is Benson Boone. Maar ja, ik snap wat je bedoelt met de act.
1: Ja, ik
3: deze,
1: vind het
3: prachtig.
1: Dit is fantastisch. Dit is die gozer die salto de hele tijd maakt.
3: Ja,
1: ja. Ja, dat vind ik net drie keer, denk ik. Ja, dat kennen we nou wel van je vriend. Doe een spagaat dan. Weet je dat? Dit is allemaal
0: doe zelf een spagaat.
2: Hey. Spring uit een vliegtuig, wat? Hey. Oké, okay. Goed.
0: Trans Magazine.
3: Ja.
0: Finn.
3: Ja.
0: Jij.
1: Ik.
0: Wat zijn nou verhalen... Bijvoorbeeld, jij hebt zelf ook schrijf je ervoor. Wat zijn verhalen die je dan deelt...
3: Dat is zo breed. Er was vroeger heel veel interviews. Toen begon heel veel persoonlijke verhalen. Toch wel, het begon heel erg vanuit mensen die over hun eigen transitie vertelden. Hoe dat was, hoe hun ervaringen nu zijn. Interviews met allemaal verschillende trans mensen. Maar de afgelopen jaren, mensen maken echt alles. Creatieve verhalen, gedichten, combinatie van beeld en tekst. In ons vorige tijdschrift stond een manifesto van iemand. Een soort van gender manifesto wat hij had geschreven. Dus dat... Ik heb zelf wel eens over mijn eigen ervaring geschreven... over interviews gedaan met mensen... en ook wel over hoe dat... Ja, de kwestie van zelfbeeld... dat komt toch wel heel veel terug bij trans mensen. En er is toch ook wel een overlap tussen... ja, welk stukje is nou het trans stukje? Welk stukje is zelfbeeld? Welk stukje is eetstoornis bijvoorbeeld? Hoe speelt het met elkaar samen? Dat soort dingen.
0: Mm-hmm.
3: Maar we proberen ook de laatste tijd weer wat te richten op... wat is er nou tof aan? Weet je, waar zit nou die pracht in het trans zijn? Wat brengt het je allemaal? Wat voor fantastische, creatieve mensen zitten er allemaal in onze gemeenschap? Wat maken zij?
0: Mm-hmm.
3: Ja.
0: En wat zou jij zeggen van waar ben jij trots op?
3: Mezelf. Mag ik dat zeggen?
0: Ja, natuurlijk mag dat. Ja, hartstikke wel.
3: Ik ben trots op mezelf, maar ik ben ook heel trots op iedereen die bijdraagt aan ons tijdschrift. Want er zijn ook echt wel mensen die komen dan bij ons en die zeggen... ik weet het eigenlijk allemaal niet, ik heb er nog nooit met iemand over gepraat. Ik heb een verhaal dat ik wil delen. Mag dat ook als ik het nog niet zeker weet? En die mensen vind ik altijd het allertofste. Ik denk wat gaaf dat je je veilig genoeg voelt om bij ons te komen. Dat je dit met ons durft te delen. En soms doen ze het anoniem. Dan zeggen ze van, ik wil het verhaal wel delen... maar ik durf mijn naam er niet bij. En ook niet met welke naam ik zou willen hebben. En dat is ook allemaal prima. Daar is ook gewoon ruimte voor.
0: Ja, want in principe mag iedereen... of elke transpersoon in die zin... mag zeggen van, hey, ik heb een stuk geschreven... maar willen jullie dat plaatsen?
3: Ja, iedereen. En wij nemen trans ook in de allerbreedste zin. Dus iedereen die zich op een manier... trans, gender, divers, non-binair... we gaan ook niet erin zitten gatekeepen. Dus als jij zegt, ik ben trans... of ik voel me er op een manier verbonden mee... allemaal welkom.
0: Ja, je hebt niet de check van... laat maar eens even zien of jij trans bent.
3: En waar sta je op de wachtlijst?
0: Oh, vreselijk. Terwijl als je de wereld een beetje omdraait... dat wordt in die zin andersom dan weer wel gedaan.
3: Ja.
0: Dus wat dat betreft...
2: Ja,
0: hey,
2: dat is wel zo.
0: Ik zeg niet dat we het moeten doen, helemaal.
2: Nee, dat moet ook niet. Zeker niet. Maar inderdaad, andersom gebeurt het natuurlijk wel.
0: Ja.
2: Maar het is ook wel lastig bij trans. Ik bedoel, als ik mij genderfluïde voel... of als ik dat voel
0: Jij voelt je toch genderfluïde, Willy?
2: Als ik dat voel. Ik heb ook de dagen, dan voel ik dat niet zo. Maar het is zo'n term, zeg maar. En dat fluïde voelen, dat is natuurlijk aan de hand. Maar dat is Ja, maakt niet uit. Goed, en dan, dan is dat natuurlijk niet te controleren. Jij kunt niet aan mij controleren van... Dus dat wordt ook wel lastig, bedoel ik. Ja. Dan kan ik zeggen van, ja, dat voel ik zo. En dan zeg jij van, nee, dat voel jij niet. Ja, dat kan niet. Ja, hoe moet je dat... Dat slaat nergens op.
3: Nee, maar daar begin je ook niet aan. En ik vind het ook heel arbitrair eigenlijk. Daar gaat het helemaal niet om.
0: Nee.
3: Soms vragen mensen al, ja, maar wat nou als mensen die helemaal niet trans of iets zijn, dan bij jullie tijdschrift komen en dan erover liegen? Dan denk ik, oké, waarom zou je dat doen in de eerste plaats?
0: Ja.
3: Ten tweede, zoveel mensen kennen ons nog niet. Ik ben daar mee bezig. We zijn daar heel hard aan het werken. Maar ja, ik vind het helemaal geen interessante vraag ook.
2: Nee, het is eigenlijk eerder nog, welkom, liegen maar over.
3: Ja.
2: Want dan komen er interessante dingen op gang.
3: Ja, ja,
2: weet
3: dat
2: je wel. Want
3: toch...
2: het is helemaal, nee, je hoeft er niet over te liegen. Maar gewoon even voor, het is juist eigenlijk, wauw, als je dat durft te doen, bij wijze van spreken, ja, dan zal er sowieso iets in zitten waar je dan wat mee hebt. Want anders dan doe je dat niet.
3: Ik zou denken, als iemand erover zou liegen, zou ik denken, goh, misschien zit
1: welke kern van waarheid zit daarin?
0: Ja, misschien moet je even nagaan bij jezelf van, wat zit er eigenlijk?
3: Ja.
0: Wat maakt dat ik hier zo graag dit wil doen?
3: Ja.
2: Ja. Exact.
0: Nou, een interessant gesprek meteen.
2: Oh. Ja, en het is ook natuurlijk wel zo dat mensen daar soms ook best wel op die manier een soort van stiekem achter komen. Bij jou ging dat eigenlijk ook best wel zo.
0: Het ging bijna een soort van per ongeluk.
2: Ja, een soort van per ongeluk. Bijna, ja, eigenlijk wel.
0: Ja, dat klinkt heel raar misschien.
3: Nee. Ik snap wel wat je bedoelt.
0: Ja, het is een beetje, het is echt, het, ja, eigenlijk, ja. Ja, ik vind per ongeluk wel eigenlijk wel een...
1: Vind
0: ik
1: het heel... Hè? Wat? Huh?
0: Nou, wel een beetje. Echt van die, ja, het waren gewoon die stapelmomentjes, maar dat ik na het echt zo'n moment had van ik was drag king, of ben drag king, maar zo van, ik waren als drag kings, waren we jullie in
2: een
0: aan
2: beetje
0: het
2: als
0: performen.
2: Was, hè?
0: Ja, we hebben het al zo lang niet meer gedaan.
2: Nee, en het
1: maar straks,
2: een beetje...
1: ben je dan straks, je bent eigenlijk drag queen nu, toch?
2: Ja, precies.
0: Ja.
1: Ik bedoel, drag king kan niet meer.
2: Nee, drag
0: ja, officieel wel. Jawel, je mag ook je eigen gender draggen.
2: Drag,
0: jij mag ook
2: persona,
0: als man
2: drag persona, toch?
1: Nee, ik wil gewoon een keer een goede drag queen zijn.
0: Dat was ja, even lekker. Niet... maar toen had ik inderdaad, toen voelde ik echt zo... Oh ja, met ontbloot bovenlijf zogenaamd op podium staan. En iemand die vroeg van, ja... Ik zei van, oh, een baard, ik zou een baard willen. Nou, dan doe je dat toch. En zo stapelde dat langzaam. En ik had mannelijke kleren aan dat jij zei... Oh, hier lijkt je veel relaxter in.
2: Ja, dat zag er heel goed uit.
1: Zijn er wel bekende puzzelstukjes?
0: Exact. Ja. Maar dat zijn wel de prongelukken.
1: Ja, die kom je tegen. En dan denk je, verrek, dit past allemaal.
0: Het past allemaal. Op een gegeven moment denk je, hé, dit is een plaatje.
1: Ja.
3: Ja, nee, maar dat is super herkenbaar. Ik had op een gegeven moment, toen ik 15 was, dat ik dacht... Ja, ik zit de hele tijd nadenken over jongen zijn. En volgens mij denkt het iedereen. Maar ik had zo in mijn hoofd, ja, maar ik kan niet trans zijn.
2: Ja.
3: Dat had gewoon, omdat de verhalen die je hoort is... Je komt uit de baarmoeder met een transvlag en ik weet allemaal al... Je dacht, ik ben 15, ben te oud. Absurde gedachte, maar dat is wat je denkt als je 15 bent.
1: Maar je wist wel op je 15e dat het er überhaupt was al.
3: Ja, ik had er wel over gehoord. Maar die connectie naar mezelf, die zat er helemaal niet.
1: Nee.
0: Nee, omdat je inderdaad het beeld kan hebben van... Ja, je weet dat zeker en je hebt jij lijf altijd gehaat. En,
3: ja, dat was helemaal niet zo. Dus ik dacht, nou, dan zal dit het wel niet zijn.
0: Ja.
1: Ja. Wel.
0: Ja, toch wel.
1: Maar is dat een... Ik wijs nu naar jou, Ron, dat ziet de luisteraar niet. Jullie eigenlijk. Ik ken ook transpersonen die absoluut daar niet over praten. Die in transitie zijn geweest en... Dat is waar eenmaal, dat is geweest. En nu, maar jullie praten daar beide behoorlijk open over. Is dat... Nee, waarom is dat?

0: is een traject wat ik heb meegemaakt. Klaar, nu ben ik man of nu ben ik vrouw. Of,
1: ja.
2: Ja, en die ook graag wel dat echt helemaal los willen laten van en los willen zien van zichzelf. En ik merk dat ik de laatste 2 maanden of zo dat ik ook weer een stuk relaxter ben met van, oh ja, dat was mijn oude naam en dat was de oude ik. Ik had ook iemand een foto van toen liet zien en dat ik denk, oh, ik ben een stuk relaxter mee geworden. In het begin vond ik dat veel lastiger. Maar om er open over te praten is ook, ook door dit programma natuurlijk. Maar dat het heeft mij geholpen dat anderen er open over praten. En ik denk, als ik op die manier iets kan bijdragen dat iemand zich ergens in herkent en denkt, oh, oké, ik ben niet te oud. Ik was 38 toen dit een beetje op gang kwam, zo het gezegd. Dus 15 is nog...
3: Echt wel op tijd.
0: Nee, maar ik herken dat heel erg. En ik bedoel, ik had toen ik 22, hoe oud ik was, 21. Toen had ik ook al die gedachte, ben ik niet te oud? En het is absurd, want dat ben je niet.
2: Nee.
0: Maar ik ben er open over, omdat ik daarmee hoop dat ik ruimte creëer voor andere mensen die denken, oh, dit kan, dit mag. En,
1: ben je er ooit te oud voor?
2: Dat denk ik niet.
1: Nee. Kijk, ik kan me voorstellen dat er bepaalde leeftijden zijn die praktischer zijn. He, als je wat jonger bent, qua stem die al bijvoorbeeld lager is geworden. Ja. Maar dit is niet een. Het is niet dat je op een gegeven moment dat het niet meer kan, de operaties, of dat daar een leeftijd aan zit. Dat je tot een jaar of zoveel dat. Nee, hè?
2: Niet dat ik weet.
0: Nee, op een gegeven moment opereren ze überhaupt niet meer op mensen als je 95 bent.
1: Maar als je hebt je 95 dan nog een keer.
0: Ja, nee, kan hè.
2: Waarom niet?
0: Maar dat is ook niet te laat. Maar nee, ik denk
1: Au.
2: Zonder en je bent en je kan nog steeds, als je daar hoeft geen operaties te hebben om trans te zijn.
1: Nee, dat is dat vind ik ook nog een goeie. Ja. En dat is ook een interessante. Je hoeft geen operaties te hebben om trans te zijn. Dat vind ik een hele mooie, want vaak wordt dat wel gedacht.
2: Het is de eerste vraag die iedereen stelt.
3: Ja, dat is bijna altijd gedacht. Ja.
1: En want als je geen operaties, en ik ga het woord nu gebruiken, ook al vindt men dat je die niet meer mag gebruiken. Als je geen operaties hebt gehad, dan ben je toch gewoon een travestiet. Dan ben je toch gewoon iemand die een pruik opzet en een jurk aantrekt.
2: Ja. Crossdresser.
1: Dat is toch bizar, hè? Dat er dus een operatie aan te pas moet komen, willen mensen doorhebben dat je echt trans bent.
0: Sterker nog, tot 2014, als je als transpersoon in Nederland je gender wilde veranderen op je paspoort, moest dat. Moest je alle operaties hebben gehad. Moest je onvruchtbaar zijn. Dat is heel recent.
2: Ja,
1: mijn ex was bij mijn ex het geval. Voordat daar überhaupt een emmetje in het paspoort kwam, moest de hele boel gesloopt zijn en eruit zijn, zeg maar.
2: Even omwille van de tijd, want we lopen extreem uit. Nee, dat is helemaal prima. Dit zijn hele interessante gesprekken.
1: Het is wel een beetje mijn schuld.
2: Ja, dat is volledig jouw schuld. maar in de podcast praten we nog verder. Maar we gaan nu eerst naar Dance the Night van Dua Lipa.
1: Ja, en daar toch nog even een dingetje over. Want Dua Lipa is natuurlijk een internationale wereldster. En ik vind het zo cool dat ze eigenlijk ontdekt is hier in Groningen.
2: Ja?
1: Eurosonic. En 2 jaar geleden liep ze gewoon nog over het Martinikerk of omdat ze daar in het hotel sliep. Dat is toch leuk.
2: Ja.
1: Moet ik muziekje instarten? Mag ik niet meer praten?
2: Nou, ik wou iets anders doen.

0: dat weten dan, want Ron weet het niet. Willy dat weten dan, want Ron weet het niet. Hoi, hoi.
1: Wat een overgang, jongens, van Dua Lipa naar de, perfect.
2: Ja, je wist niet dat jij ooit na Dua Lipa op die manier horen zou zijn. Op Dua Lipa. Oké, goed. Finn,
3: ja.
2: Jij hebt, als het goed is, heb jij iets meegenomen om te vertellen, om te delen.
3: Ja, klopt.
2: Wat wij misschien niet weten.
3: Ik denk dat jullie dit niet weten. Oh, ik wil het even hebben over een boek. En dat heet Wondermooi zoals je mij gemaakt hebt. En dat is een boek in samenwerking met een hele groep mensen over christelijke transgender personen. Ja, en religie is natuurlijk sowieso een lastig onderwerp. Het wordt, is heel veel ingezet, misbruikt om haat tegen transpersonen goed te praten. Maar aan de andere kant is er gewoon een hele groep religieuze personen, transgender is.
2: Ja.
3: Dus in dat boek, het eerste deel zijn allemaal interviews met religieuze transgender personen. En daar gaat het ook echt over hoe is dat voor hun? Hoe kunnen ze aan de ene zijde hun identiteit, aan de andere zijde hun geloof vereenzelvigen? Hoe is dat met de kerkgemeenschap? Maar wat ik er zo tof aan vind, is dat achter in het boek staat een hele handleidingen voor kerkgemeenschappen. Ingedeeld in allemaal verschillende leeftijden om praatgroepen te faciliteren. En echt heel erg van hoe ga je nou met je kerkgemeenschap dit gesprek aan over transpersonen? Hoe zorg je ervoor in je kerkgemeenschap dat deze mensen welkom zijn? En er was ook heel erg een behoefte aan. Want er zijn heel veel kerkgemeenschappen die heel open en verwelkomend zijn voor de LHBT-gemeenschap. Maar die gewoon niet weten, hoe ga ik dit gesprek aan? Wat doe ik als iemand in mijn gemeenschap uit de kast komt als transgender? Hoe zorg ik dat ze zich veilig voelen? Hoe zorg ik ervoor dat de gemeenschap hier goed mee omgaat? Dus ja, dat vind ik gewoon ontzettend gaaf.
2: Wauw. Is echt heel mooi.
3: Ja,
2: super mooi.
3: Bijzonder, hè?
1: Het kan mij ontschoten zijn, maar wat is de titel van het boek?
3: Wondermooi zoals u mij gemaakt hebt.
1: Wauw.
3: Mooie titel ook.
1: Wauw.
3: Ja.
1: Heel cool. Schrijf je hem op?
2: Ja.
1: Bol.com.
2: Ja, heel
4: dit
2: tof.
4: Dit wisten we niet.
2: Dit wist ik inderdaad niet. En ik vind het heel leuk.
3: Ja,
2: ja, want het is echt wel zo'n vraagstuk. Ik ook wel. Nee, ik ga niet te lang. Maar dat wij ook wel met Willy er ook wel bij kerken zijn geweest. Dat je dan inderdaad denkt van, hey, goh, hoe is een dienst hier? Of hoe is een dienst daar? En dat ik bij veel plekken dacht, ja, maar als ik zou binnen de gemeenschap niet geaccepteerd worden.
4: Nee, precies.
2: Ja. En dus dit is zo belangrijk.
3: Maar die zijn er dus wel. En dat, als ik een anekdote mag vertellen. Een van mijn goede vrienden, ook een van de eerste persoonsproenen die ik ken, die is opgegroeid in een kerkgemeenschap. En die is op een gegeven moment uit de kast gekomen. En die is bij die kerk gaan zingen. En die waren super verwelkomend.
2: Oh.
3: En op een gegeven moment is de pastoor bij hun thuis gekomen, omdat ze die connectie hadden en met zijn opa gaan praten. En zijn opa zei, ja, maar hij is gewoon uw man en dat kan gewoon. En dat de pastoor was zo verwelkomend. En het is meteen bij een dienst uitgelegd aan de gemeenschap. Iedereen reageerde erop. Dus ik denk dat het ook gewoon belangrijk is voor alle transpersonen daar buiten in de wereld die religieus zijn, die bang zijn, ga ik in transitie, raak ik mijn gemeenschap kwijt, moet ik stoppen met geloven? Dat kan gewoon. Er zijn plekken, er zijn dit soort boeken, er zijn handvatten.
2: Ja. Mooi. Ja. Gek. Dank voor het delen.
1: Ja, sorry hoor, dit is echt de overgang van Lik Me Reet.
2: Nou, en?
1: Het is een prachtig serieus onderwerp en dan krijg je...
3: Nee, heerlijk, fantastisch.
1: Oh, dat is weer de verkeerde. Oh, dat is weer de verkeerde.
5: Ron, wat is er te doen deze week? Nou, Willy, dat zal ik jij vertellen, ja.
1: 38 seconden, go.
2: Oké, ja, ik heb eigenlijk niet zo heel veel activiteiten, want het is net na Pride, dus donderdag 9 juli Regenboogcafé in Rode. Is eigenlijk niet eens Groningen, maar zaterdag 11 juli COC Knutselkantine in de Social Hub. Voor het eerst deze activiteit. Aanmelden via de COC-agenda, buideltasjes maken gaan ze. Ja, ik weet het ook niet. Zondag 12 juli Gender Home, gespreksgroep voor transvolwassenen en zoekenden uit de noordelijke provincies. Ook die informatie kun je verder vinden bij het cocgd.nl. Ik heb te veel tijd, maar ik heb niet. Er is niet zoveel.
1: En wij moesten maar opschieten omdat we haast hadden.
2: Pauw podium was dit.
1: Ja, moet ik.
2: Ja, doe maar die.
1: Okay.
2: Doe maar.

0: Ja, oké dan. Er is toch volop in gesprek hier ondertussen. En er was het liedje alweer klaar. Dat was 1035 van Chesto en Tate McRae. We zijn weer aan het eind van het uur gekomen.
1: Ja, jammer.
0: Ja. Nou, we gaan gezellig met Finn nog even doorkletsen.
1: Ja, natuurlijk. Nee, zeker.
0: Zeker. Ik kan nog zo nog een uur door.
2: Ja, maar zet de radio niet uit.
0: Nee, want wat is er, Bas, zometeen?
2: Nou, ik heb een ongelooflijk nieuw... Ik heb een ongelooflijk leuk nieuw programma. Stadsruis. Zometeen van 7 tot 8. Live. Op Hoog Radio. Luisteren.
0: Okay. Als je denkt van ik heb nog geen genoeg van Bas, dan luister je door.
2: Ik blijf.
0: Jij blijft. Wij gaan ondertussen een podcast opnemen. Finn, heel veel dank dat je erbij was.
3: Ja, heel erg bedankt dat ik kon zijn.
0: Ja, echt heel, heel leuk met jou praten. En Wil.
1: Hey, Ron.
0: Mooi.
1: Nou, mooi mijn jongen.
0: Mooi.
1: Hey.
0: Bas, mijn jongen.
1: Mooi.
2: Mooi. LSDJ en Bad.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Europa heeft 6 Russische wetenschappers en onderzoekers sancties opgelegd. Dat gebeurt vanwege hun betrokkenheid bij de dood van de Russische oppositieleider Navalny. Ze kunnen door de sancties de EU niet meer in. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje is een grote bosbrand uitgebroken. Wegen zijn afgesloten en de inwoners van 12 gemeenten moeten binnenblijven, zegt correspondent Merel de Bruyne.
2: Eerst waren de hulptroepen begonnen met eigenlijk evacuaties van mensen. Maar al snel concludeerden ze dat het veiliger is als mensen juist binnen zouden blijven en de ramen dicht zouden gaan doen. Omdat er enorm veel rook is en die rook ook heel gevaarlijk kan zijn natuurlijk.
1: Nou, mensen die een vakantiehuis in het gebied hebben, die zijn opgeroepen om daar voorlopig niet naartoe te gaan. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Volgens de kantonrechter is het verschil met boetes voor andere strafbare feiten te groot geworden. En is er sprake van een verkapte belastingheffing als die boetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. Deze automobilisten zijn het daarmee eens.
3: Het is ook weer een melkkoe, lijkt het erop, van de regering. Gewoon Nederlandse hardwerkende mensen die moeten daar voor boeten, vind ik.
4: Ik kan beter en zwaar iets doen wat dan uiteindelijk goedkoper bekeurd wordt dan een verkeersboete. Het is natuurlijk gewoon zwaar crimineel als je een verkeersboete krijgt.
1: Nou, andere rechtbanken, het gerechtshof en ook de Hoge Raad moeten nog kijken naar die verhoging van de verkeersboetes. En de politie heeft een man van 20 aangehouden die verdacht wordt van een poging tot doodslag met een kettingslot. Gebeurde dinsdagochtend vroeg in Amsterdam na de WK-wedstrijd Nederland-Marokko. Beelden van het voorval gingen online rond. Het weer vanavond nog lang zonnig. Vannacht neemt de bewolking toe. In het noorden is er kans op regen. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden is het dan overwegend zonnig. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Bij tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119-32 in Groningen.

is vrijdagavond. Je luistert naar Stadsruis. Met de beste muziek uit Groningen. Updates over de tofste festivals en concerten. En interviews met artiesten van binnen en buiten de gemeentegrenzen. Een uur lang het beste van Groningse bodem. Dit is Stadsruis. Met vandaag onder andere Marieke Schenk, het voorwoord Orange Skyline. Maar eerst Marieke Klooster.

050 en dit ben de Nachen. Een hele goede avond. Je luistert naar Stadsruis. Het radioprogramma hier op Oog Radio dat geheel in het teken staat van muziek uit de stad, uit de gemeente Groningen en misschien een heel klein beetje uit de provincie. Alle muziek die je hoort moet uit die regio komen. Zo nu en dan een interview met een artiest die in Groningen komt optreden. Dat staan we toe. Maar voor de rest is het een Gronings programma met uiteenlopende muziek. Je hoorde eerder al in de uitzending Marieke Klooster. Die kun je onder andere kennen van Vrouw Holland. En ze is eindelijk weer muziek aan het maken. Er komt nog meer aan. Vandaag verder in de uitzending neem ik je mee terug naar donderdag 16 oktober 1980. Misschien gaat er al voor de oudere luisteraars een lampje branden. En we gaan het hebben over een heuse metal business club hier in Groningen. Dat en nog heel veel meer hoor je het komende uur, of in ieder geval de komende drie kwartier, bij Stadsruis hier op Oog Radio. Ook dit komt uit Groningen. Het is een ongelooflijk lekker liedje. Dit is Robin IJzerman en Dancing Backstage.

Marieke Schenk en Adrenaline. Marieke was onder andere te zien al op Eurosonic Noorderslag. Ging viraal op TikTok, kreeg airplay op 3FM... en stond in de aftershow van niemand minder dan Pommelien Thijs in Ava's Live. En ze staat dit jaar op de popronde. Groningen is goed vertegenwoordigd. Er komt heel veel fijne muziek uit Groningen. En dat gaat al jaren en jaren terug. Maar daar gaan we het straks over hebben. Dit liedje, die ik nu ga draaien, is ook alweer ruim 20 jaar oud. Volgende maand is de Keiweek. Alle nieuwe studenten die Groningen weer gaan overspoelen... die kennen dit liedje. Ook al kom je hier niet vandaan... maar zodra je gaat studeren in Groningen... ja, dan is dit toch wel je anthem. Dan is dit wel je onofficiële, officiële volkslied. En dan heb ik het natuurlijk over mijn één man. Hij heeft één liedje gemaakt, dat werd een hit... en daarna stopte hij ermee. Vorig jaar was hij een gastartiest tijdens de show op de Grote Markt. Tijdens de Keiweek, en dat was een verrassing. En iedereen zong niet mee. Ja, dan kan ik het natuurlijk maar over één liedje hebben. Dit is Ralf Poelman en het gras van het Noorderplantsoen.

Dit is toch wel misschien wel het allermooiste liedje over Groningen ooit gemaakt. Ralf Poelman hoor je in het gras van het Noorderplantsoen. Goed, Stadsruis is niet alleen maar muziek uit Groningen. We gaan het ook hebben over artiesten die in Groningen spelen of gespeeld hebben. Ik neem je mee naar donderdag 16 oktober 1980. Ik zei het net al, wellicht gaat er bij de oudere luisteraars een lampje branden. Zo'n 180 mensen stonden te wachten in een dus niet uitverkochte Vera. Een nieuw bandje uit Ierland, die maakte zijn opwachtingen. Niemand kon op dat moment vermoeden dat deze band een van de grootste bands aller tijden zou worden. Hun eerste album, Boy, was net uit en dat kon nog wel de nodige promotie gebruiken. Dus werden er shows geboekt in Nederland, waaronder in Groningen. En dit is zo'n moment geweest waarop, denk ik, als je erbij was en je kijkt terug, dat je denkt, godverdomme, dit heb ik maar mooi even meegepakt. Ik heb het natuurlijk over U2. Nou, zijn er opnames, hoe het er toen geklonken heeft? Ja, die zijn eigenlijk niet radiowaardig. Ik laat je even een klein stukje horen. U2 in Groningen, 1980. Hier doet U2 niet echt eer mee aan. Ze stonden er wel. Lang geleden voor 180 mensen. Dat is inmiddels niet meer te denken. Dit is U2. En het heerlijke Beautiful Day.

0: In 1980 stonden ze in Vera. 180 mensen publiek. Dit is U2 en A Beautiful Day. Je luistert naar Stadsreis, het relatief nieuwe radioprogramma op Oog Radio dat geheel in het teken staat van de Groninger muziekscene of van artiesten die in Groningen komen spelen, zoals dus U2. We gaan het even over iets hebben waarvan ik nog nooit gehoord had, maar wat ik wel bijzonder interessant vind, namelijk een metal business club. Aan de telefoon Rob Beukema, goedenavond.
1: Ja, een hele goede avond. Hallo.
0: Een hele goede avond. Laat ik maar gelijk met de deur in huis vallen. Een metal business club, dat klinkt bijzonder. Wat is het?
1: Ja, zeker. Dat vond ik ook toen ik het hoorde. Het is letterlijk een business club voor mensen die houden van metalmuziek, van punk, van punkrock. Eigenlijk alles waar me gewoon maar een beetje een stevige gitaar in zit. Ja.
0: En jullie komen dan bij elkaar, want het zit nu dus in Groningen. Jij hebt een Groningse tak opgericht, of hoe moet ik dat zien?
1: Ja, dat klopt. Het is inderdaad een businessclub die inmiddels niet alleen in Nederland, maar zelfs in België en ook in Duitsland al voet aan de grond heeft gekregen. En ik ben inderdaad chapterleider, zoals dat zo mooi heet, van de chapter in
0: Groningen. Ik moet dan toch gelijk aan motorbendes denken, maar dat is dit niet, toch?
1: Nee, dat is het inderdaad niet. En het heeft ook eerst een andere naam gehad. Alleen uiteindelijk liep dat net niet helemaal lekker. En toen is het toch maar chapter gaan heten. Ja. Omdat het beter viel in Duitsland en ook in België. Ja, maar het heeft niks te maken met motoren.
0: Nee. wat doen jullie? Hoe ziet zo'n meeting van de Metal Business Club eruit? Wat is het idee erachter?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Hè. Eigenlijk is het gewoon net als elke andere businessclub. Hè. Dus onze meetings zijn ook gewoon best gestructureerd en hebben elke keer een thema. En het gaat eigenlijk wel gewoon over echt het zaken doen. We hebben altijd toch iets van de inslag met muziek erbij. Na een voorstelrondje, na iedereen die eventjes een bedrijf kan pitchen, wordt er ook wel ingegaan op... Nou, bijvoorbeeld de muziektip van de week of iets dergelijks. En de concerttip van de week. Maar eigenlijk is het gewoon niet heel anders dan de bekende businessclubs. Hè. Ik weet niet of je wel eens van de BNI en dergelijke hebt gehoord.
0: Ja.
1: Eigenlijk is het eigenlijk de metal variant daarvan.
0: Eigenlijk zijn het wat stoerdere mensen. Want bij een businessclub denk ik toch aan pakken en aan... misschien is het oneerbiedig, Volvo-rijdende mensen.
1: Nee, maar helemaal eens. Dat is precies wat we willen zijn. Het is eigenlijk gewoon netwerken, alleen dan op een hele laagdrempelige manier. En in plaats van dat het alleen maar gewoon wat stijfjes is, heb je gelijk met elkaar een klik. Omdat je toch wel naar dezelfde soort niche muziek luistert.
0: Ja, ik vind het heel cool. Hoe werkt het? Stel, er luistert iemand nu en die denkt, ik heb een bedrijf en ik hou van metal. En dit is exact wat voor mij. Komen jullie maandelijks bij elkaar of hoe ziet dat eruit?
1: Hele goede vraag. Wij komen inderdaad maandelijks bij elkaar. Het is elke derde woensdag van de maand in O'Kelly's in Groningen.
0: Ja.
1: En als je interesse hebt, dan kun je mij gewoon het beste eigenlijk gewoon even een berichtje sturen via, kan eigenlijk via LinkedIn, kan via mijn WhatsApp. Hè. Als je mijn naam googelt, dan kom je me al wel tegen. En dan kun je aanmelden. En anders kun je inderdaad op de website van de Metal Business Club kun je aanmelden als gast voor het chapter in Groningen.
0: En jullie kunnen nog wel leden gebruiken of kun je altijd leden gebruiken?
1: We kunnen in principe nog sowieso leden gebruiken. En op het moment dat het te groot wordt, want we mikken toch wel per chapter op maximaal een mannetje op 20. Hè, ja. Dan zou het zelfs voor kunnen komen dat we gaan splitsen. In een aantal steden, waaronder bijvoorbeeld Eindhoven, is het al zover dat er inderdaad gewoon subchapters bestaan. Omdat er gewoon te veel animo was.
0: Oh, wat goed. Wat fijn dat er toch nog genoeg mensen naar goede muziek luisteren.
1: Ja, exact. Dat vind ik dus zelf ook. Dat vind ik zelf ook. Alleen in Groningen zijn we nog niet zo groot. Dus zeker zijn nieuwe mensen die ervan houden, zijn zeker welkom.
0: Nou ja, even een vraag dan. De Groningen muziekscene, dit programma draait op muziek uit de Groningen muziekscene. Is metal een beetje vertegenwoordigd in Groningen?
1: Ja, zeker. Ik denk dat de metal scene in Groningen best wel levendig is. Hè. Dat hoef ik jou of ga ik niet uit te leggen. Maar de Witte Wolf is natuurlijk een hele mooie kroeg die daarbij aansluit. Dus de scene is levendig. En ook de programmering in Groningen wordt wel... Er is genoeg metalgebied te vinden, laat ik het zo zeggen.
0: Zet ik je nou voor blok als ik vraag, noem eens een band. Want ik heb namelijk iets klaarstaan wat totaal niet na dit gesprek eigenlijk zou moeten worden gestart.
1: Oei. Ja, nee, ze hebben ben zeker niet voor het blok. Maar als ik dan een paar bands moet noemen, dan vind ik Creator vind ik fantastisch. Ik vind Anthrax vind ik geweldig.
0: Maar uit Groningen? Met een Gronings tintje, ja. Weet jij een Groningse metalband waarvan je denkt, nou, draai die maar.
1: Een Groningse metalband. Dat, als ik dan aan Groningse band zou denken, dan kom ik toch al veel meer richting de folk. Dan kom ik al richting Rapallo en dergelijke. En verder zit bijvoorbeeld, er zijn wel wat andere bands zoals God Dethroned. Ik weet niet of je dat wat zegt, maar dat komt net dan niet uit Groningen. Dat is net eigenlijk de grens over.
0: Ja.
1: Dus dat is wat lastiger.
0: Maar ik vind een goede Rapallo draaien, daar kun je ook geen verkeerde keuze in maken.
1: Dat vind ik ook niet. Dat vind ik ook niet. Absoluut. En dat is ook leuk, hè? Want ook dat soort muziekstroom. Ja, het hoort dan ook al gauw bij dezelfde soort mensen. Dus ook de mensen die je ontmoet bij de Metal Business Club hoeft niet alleen maar bij de metalmuziek, van de metalmuziek te houden. Maar die vindt het ook leuk om inderdaad gewoon op zijn tijd een keer een folkplaatje of iets dergelijks te draaien.
0: Ja,
1: of een bluesplaatje. Ja.
0: Tof. Laatste vraag. Is er social media te vinden? Kun je dat nog noemen?
1: Absoluut. We zijn daar te vinden via Facebook, via LinkedIn, via Instagram. Eigenlijk van alle bekende social media kanalen. Als je zoekt op Metal Business Club, dan kom je ons tegen.
0: Mooi. Dankjewel Rob. Laat me vooral weten als er nieuws is. Dan bellen we graag weer.
1: Super. Dankjewel.
0: Dank je. Fijne avond.
1: Oké. Doei.
0: Hoi.

je toch van gaan dansen. Tenminste, ik wel. Rapoi hoi en een record tackle gypsy. Nou, oh jongens, kalm aan, mag nou uit. Je luistert naar Stadsreis, het radioprogramma hier op Oog Radio dat geheel in het teken staat van muziek uit de stad, uit de gemeente en misschien wel uit een stukje provincie, als het maar uit Groningen komt. Wel met interviews met artiesten die spelen in Groningen of grote artiesten die gespeeld hebben in Groningen waar een mooi verhaal achter zit. Dat absoluut, maar de muziek... Ja, is toch wel het belangrijkste onderdeel. Mocht jij nou zelf muziek maken... wij hebben hier bij Oog Radio hebben wij de Stadsplaat. En de Stadsplaat houdt in dat je wat vaker gedraaid wordt op de radio. En daar kun je je voor aanmelden. Dus breng je een single uit, breng je een plaat uit, breng je een EP'tje uit, wat dan ook. En denk je, jongens, dit vind ik wel interessant. Ik wil wel gedraaid worden. muziek@oogradio.nl. Dan komt het terecht bij de juiste personen die gaan bedenken... nou, dat past wel bij de Stadsplaat, of dat past wel in Stadsruis... of dat is misschien tof voor de ochtendshow. Doe dat. Laat ons vooral weten als je wat hebt uitgebracht. muziek@oogradio.nl. Zometeen moeten we het even hebben over een oude Groningse band. Want de muziekscene in Groningen is niet pas 20 jaar geleden bedacht. Ook in de jaren 60 en 70 was er een behoorlijke muziekscene. We gaan het zometeen hebben over de Boogies. Misschien ken je ze, misschien ken je ze niet. Maar blijf in ieder geval luisteren. Maar eerst iets totaal anders. Dit is Blanks en Buzzin'.

moet je vergeten. Want ik wou verder zonder jou. Zonder jouw leven.

0: Mis je ook, ik wil je zien. Nee toch niet, of wel misschien. Wel misschien, heel misschien.
1: Christine Landman hoor je en heel misschien. Dat Groningen een levendige muziekscene heeft, dat weten we. Er komt ongelooflijk veel goede muziek uit. Bijna wekelijks wel nieuwe muziek dat je hier hoort op Hoog Radio. Maar die muziekscene, die is natuurlijk niet 20 jaar geleden of 10 jaar geleden geboren. Die is er al even. En één keer per week licht ik een artiest of een band uit die landelijke bekendheid geniet, of enige landelijke bekendheid geniet, en geboren is in Groningen. En vandaag gaan we het hebben over de Groningse pretpunkgezelschap, namelijk de Boogies. Die bestonden in de periode 1978 tot 1990... en die hadden een fantastische slogan, namelijk seks en patat. Dat was hun slogan, seks en patat. Ja, voor sommige mensen is dat genoeg. Het nummer Meh, die ga ik zo meteen voor je draaien, werd door Kees van Kooten uitgeroepen tot het hoogtepunt van de anarcho-poëzie. Anarchiste poëzie, denk ik. En doordat Kees van Kooten dit uitriep, verzekerde daarmee dat de Boogies nationale aandacht kregen. En zelfs zoveel aandacht kregen dat ze op 10 juni 1988 in het voorprogramma speelden van niemand minder dan de Ramones. En dat deden ze in de Oosterpoort. En in diezelfde Oosterpoort op 30 juni 1990 gaf de band zijn afscheidsconcert. Ik doe ze met dit kort stukje tekst natuurlijk helemaal geen enkele recht aan. Dus ga ze vooral googlen, YouTube, als je er meer over wil weten. Het nummer dat ik voor je ga draaien duurt iets meer dan 2 minuten. En dat hoort ook zo weer deze muziek. Ik vind dit fantastisch. Dit is Boogies. Boogies, sorry, moet ik zeggen. En meh.

Ja, en van de punkrock of van de punkers van de boogies is het maar een klein overgang naar Juno's Valley. De punkrockers uit Groningen. Nederlandstalig, dit is Vooroordeel.

kent me niet. Juno's Valley hoor je en Vooroordeel. Je luistert naar Stadsruis. Nog 8 minuten op de klok en dan zit deze uitzending er alweer op. Ik heb het al eerder gezegd, mocht je nou muziek maken, mocht je een band hebben, singer-songwriter zijn, duo, trio, als je maar muziek maakt. En als je op het punt staat om iets uit te brengen, misschien wel voor het eerst, of heb je al vaker werk uitgebracht en wil je dat het een keer airplay krijgt, mail dan vooral naar muziek@oogradio.nl. En wellicht proppen wij, of ja, dat klinkt zo oneerbiedig, zetten wij je in de playlist. En kom je voorbij in bijvoorbeeld de Stadsplaat. Die hoor je elke dag hier op Oog Radio. Doe dat vooral, muziek@oogradio.nl. Ik heb iets klaarstaan en daar zit een verhaal bij. Volgende maand is de Keiweek, dat heb ik al eerder gezegd in de uitzending. En daar gaan wij 3 dagen lang een radioprogramma maken. Daar hoor je geheid nog meer over de komende periode. En in die 3 dagen zitten we aan de Grote Markt en komen er verschillende gasten langs. En een van die gasten is de zanger van deze band. Zij wonnen in, als ik het goed heb, 96... het Songfestival dat georganiseerd werd door studentenverenigingen, zoals Albertus. Guus Meeuwers heeft dat onder andere gewonnen. Deze band heeft het ook gewonnen. En dat betekende in 1997 een landelijke doorbraak. De zanger van deze band schuift tijdens de Keiweek aan bij ons in de uitzending. Dit komt uit 2007. Dit is ook schitterend. En open.

0: EOS, oftewel is ook schitterend hoor je. En Open. Dit was hem. Dit was hem. Stadshuis zit erop. Dankjewel voor het luisteren. Tot volgende week. Stuur vooral je muziek in. muziek@hoogradio.nl. We gaan eruit. Met een nieuw liedje. Dit is Mout. En het voorwoord. Tot volgende week.
1: Ik kan niet wachten om je weer te zien. Ik zag je gisteren nog bovendien. Met mijn lip op je hals. Ben zo blij als ik jou weer kan zien.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd. In de afgelopen weken hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie bedreigd werden en dat het nu opnieuw gebeurt. Hoe ernstig die bedreigingen zijn is niet bekendgemaakt, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
2: Maar wat we wel weten is dat het gaat om zowel fysieke als online bedreigingen en ook dat ze de veiligheidsdiensten en de politie daarbij betrokken hebben. Dus het gaat wel ergens om.
1: De coronacommissie noemt die bedreigingen onacceptabel. De man die zaterdag op het strand van Renesse werd getroffen door de bliksem is overleden. Volgens de politie gaat het om een man uit Duitsland. Hij liep samen met zijn vrouw langs een strandpaviljoen toen beide werden getroffen. Enkele kilometers verderop werd het hoofdpodium van festival Concert at Sea een tijdje ontruimd vanwege dat onweer dat toen langs de kust trok. Het is lastig om goed hulp te bieden in het door aardbevingen getroffen Venezuela. Voor de slachtoffers is de nood hoog, maar goederen komen niet altijd op de juiste plek, vertelt buitenlandredacteur Jelle Baars.
3: Gisteren sprak ik met een hulpverlener ter plaatse van de organisatie CARE. En die vertelde eigenlijk dat de politieke instabiliteit en de zwakte van de instituties in Venezuela het heel moeilijk maakt om hulp goed bij de mensen te laten komen. Er is simpelweg geen centrale regie, dus we weten niet waar de hulp naartoe gaat.
1: Het dodental van die aardbeving in Venezuela is inmiddels opgelopen tot bijna 2600. Oranje International Nathan Aké voetbalt volgend seizoen bij het Turkse Fenerbahçe. Hij komt over van Manchester City, dat iets meer dan 8 miljoen euro ontvangt voor de verdediger. Aké speelde eerder deze week nog mee in de WK-wedstrijd tegen Marokko. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt, in het zuiden overwegend zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: Radio. Oog Radio.
1: That's weird. A song called Another 45 Miles.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Aan de Costa Brava is een grote bosbrand uitgebroken. Inwoners van 12 gemeenten in het oosten van Spanje moeten binnenblijven vanwege de hevige rook. Ook in Portugal is een grote natuurbrand. Het is er heet en droog op het Iberische schiereiland, zegt correspondent Merel de Bruyne.
2: En dan heb je ook nog eens dat er in Portugal begin van dit jaar grote stormen waren en er dus heel veel ongevallen bomen zijn die nog niet zijn opgeruimd op sommige plaatsen. En in Spanje heeft het heel veel geregend dit voorjaar, waardoor er eigenlijk heel veel is gegroeid dat ook nog eens brandbaar is. Dus ja, ze maken hun borst wel nat voor deze zomer hier.
1: Ja, de harde wind maakt het ook lastig om het vuur nu te bestrijden. De gemeente Beuningen doet aangifte van bekladdingen van het gemeentehuis. Daar stonden leuzen op tegen de komst van asielzoekers. De burgemeester spreekt van een laffe en respectloze daad. Het gebeurde gisteravond en inmiddels zijn die leuzen weer verwijderd. De politie en het OM zijn aan onderzoek begonnen. De Gelderse gemeente gaat op 2 locaties asielzoekers opvangen. De Turkse komiek Deniz Güktaş, die gisteren werd opgepakt, is nu ook formeel aangeklaagd. Hij wordt beschuldigd van het beledigen van president Erdogan en het belachelijk maken van religieuze waarden. De laatste jaren zijn vaker mensen opgepakt omdat ze de Turkse president zouden hebben beledigd, zegt correspondent Gülşah Erçetin.
3: Dat is strafbaar in Turkije. Die wet bestaat al heel lang. Alleen mensenrechtenorganisaties zeggen dat deze regering daar misbruik van maakt om zo critici de mond te snoeren en de vrijheid van meningsuiting te beperken.
1: Ja, de voorstelling waarin Güktaş zijn uitspraken deed is op YouTube al miljoenen keren bekeken. En Crescencio Summerfield heeft op Instagram gezegd dat er nergens plek is voor discriminatie. De aanvaller reageerde daarmee op de racistische uitlatingen die online werden geplaatst. Eerder liet de KNVB weten aangifte te doen van groepsbelediging. Het weer vanavond en vannacht droog, koelt af naar een graad of 15. Morgen in het noorden bewolkt, in het zuiden overwegend zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
0: Oog Radio.

0: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje woedt een grote bosbrand. In meerdere gemeenten in de kuststrook van de Middellandse Zee is daarom een lockdown aangekondigd door de autoriteiten. De Nederlander Giro Tuin is op vakantie in het gebied.
2: Wij zouden eigenlijk naar het strand gaan, maar ja, konden niet de boot opgaan, want dat was niet vertrouwd, omdat ze niet wisten hoe de brand zich verder zou ontwikkelen.
1: Mensen in de omgeving hebben een waarschuwing gekregen om binnen te blijven vanwege de hevige rookontwikkeling. De gemeente Beuningen doet aangifte van bekladdingen van het gemeentehuis. Daar stonden leuzen op tegen de komst van asielzoekers. De burgemeester spreekt van een laffe en respectloze daad. Het gebeurde gisteravond en inmiddels zijn die leuzen weer weggehaald. De politie en het OM zijn een onderzoek begonnen. De Gelderse gemeente gaat op 2 locaties asielzoekers opvangen. Het plan om wonen in een vakantiehuisje legaal te maken wordt geschrapt. Het vorige kabinet wilde dat voor maximaal 10 jaar toestaan. Maar volgens minister Boekholt O'Sullivan is dat onuitvoerbaar. In plaats daarvan wil ze mensen die permanent in zo'n huisje wonen met rust laten. Crescentio Summerville heeft op Instagram gezegd dat er nergens plek is voor discriminatie. De aanvaller reageerde daarmee op de racistische uitlatingen die online werden geplaatst. De KNVB gaat aangifte doen, zegt de voorzitter van de voetbalbond, Frank Pauw.
3: Omdat er zoveel discriminerende racistische uitingen zijn geweest in de richting van onze spelers. Ja, schandelijk. En meer dan dat zijn eigenlijk geen woorden voor. Ik wil ze ook hier niet herhalen. Het is te schandelijk en te grof voor woorden.
1: Ja, ook onder meer Kluivert en Timber kregen te maken met dat soort racistische opmerkingen op sociale media na het missen van een penalty tegen Marokko. Het weer. Vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ingewijden zeggen tegen persbureau Reuters dat ze dat doen in hun slotverklaring van de NAVO-top volgende week. Ook de Amerikaanse president Trump zou daar zijn handtekening onder zetten, ondanks de twijfel die hij de afgelopen jaren zaaide over zijn steun aan het militaire bondgenootschap. De problemen op het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van het land is tot na het weekend ontregeld, zegt ProRail. Door brand in een kabelgoot raakten maandag honderden kabels beschadigd. De boel repareren blijkt keer op keer lastiger. Dit is de vierde keer dat ProRail moet concluderen dat herstel opnieuw langer duurt. Oranje International Crescendo Summerville heeft zich op Instagram fel uitgesproken tegen racisme. Hij schrijft dat er wat hem betreft nergens plek is voor discriminatie. De aanvaller reageerde daarmee op racistische uitlatingen die online werden geplaatst, nadat hij, net als Kluivert en Timbers, een penalty tegen Marokko had gemist. Eerder liet de KNVB weten aangifte te doen van groepsbelediging. Ook is er melding gedaan bij het meldpunt Meld Online Discriminatie. Die zegt dat er 10 tot 20 reacties als strafbaar zijn beoordeeld. De Europese Raad heeft sancties opgelegd aan 6 Russen vanwege hun betrokkenheid bij de dood van de Russische oppositieleider Navalny. Het gaat om wetenschappers en onderzoekers die zich bezighielden met het ontwikkelen van het gif waaraan Navalny stierf. Zij kunnen door de sancties de EU niet meer in. Navalny overleed ruim 2 jaar geleden in een strafkolonie. In zijn lichaam werd gif gevonden, werd door verschillende Europese landen geconstateerd. Rusland blijft dat ontkennen. Het weer. Vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig. Bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: Zuid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare aan natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt, moeten 12.000 mensen binnenblijven. De branden volgen op droogte en extreme warme weken. En door de wind verspreidt het vuur zich snel. Ook in Portugal woeden bosbranden. En daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. De drones die eind vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel, Eindhoven en Geelserijen kwamen hoogstwaarschijnlijk van Russische schepen. Dat schrijven onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot. Die lagen op dat moment voor de kust van Nederland. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ingewijden zeggen tegen persbureau Reuters dat ze dat doen in hun slotverklaring van de NAVO-top volgende week. Ook de Amerikaanse president Trump zou zo'n handtekening onderzetten. Ondanks de twijfel die hij afgelopen dagen jaren zaaide over zijn steun aan het bondgenootschap. Ook zouden de bondgenoten volgens Reuters de komende jaren 140 miljard euro willen uittrekken voor militaire steun aan Oekraïne. Op het WK voetbal heeft Egypte zich geplaatst voor de 8e finales. De wedstrijd tegen Australië eindigde na verlenging in 1-1, waarna er penalties genomen moesten worden. In de 8e finale speelt Egypte tegen de winnaar van het duel tussen Argentinië en Kaapverdië. Die wedstrijd begint rond deze tijd. Het weer, vooral in het noorden van Nederland, kans op regen. Het koelt dan verder af tot een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt, verder heel veel zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

het geluid van Groningen.

0: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De bosbranden in het oosten van Spanje zijn nog niet onder controle. Het vuur verspreidt zich snel en al meer dan 2300 hectare aan natuur is verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. De branden volgen op droogte en extreem warme weken. Ook in Portugal woeden bosbranden. Daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel en Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. De 2 zware aardbevingen van vorige week donderdag hebben in het noorden van Venezuela veel verwoest. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. De problemen op het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van het land is tot na het weekend ontregeld. Door brand in een kabelgoot raakten maandag honderden kabels beschadigd. En de boel repareren blijkt keer op keer lastiger. Het weer, vooral in het noorden van Nederland, kans op regen. Het koelt verder af tot een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt, verder veel zon en maximaal 26 graden.
0: Oog Radio.

0: Alone. Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lag. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Een vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. De 2 zware aardbevingen van vorige week donderdag hebben in het noorden van Venezuela veel verwoest. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. In het Verenigd Koninkrijk is een zeldzame druk van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring gevonden. Het document uit 1776 zat verstopt tussen oude papieren van een Amerikaans schip. Het werd ontdekt door een vrijwilliger. In het document verklaarden de Amerikaanse kolonies dat ze niet langer onder Brits gezag wilden staan. En daarmee werd de VS precies 250 jaar geleden onafhankelijk. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ook willen ze volgend jaar 70 miljard euro uittrekken voor militaire steun aan